0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1967.
1: 1980.
0: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
2: 19.

0: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
1: Ik ben Ali, uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden, maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Mariana Aparicio speelt in films, in series en op het toneel won ze al een keer een Theodor voor haar rol in De Jaren. Nu staat ze in een stuk Nachtschade. Mariana Aparicio is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Het is 4:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 5:00.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerengewaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel
7: Het is 6:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het

0: hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Mariana Aparicio speelt in films, in series en op het toneel won ze al een keer een Theodor voor haar rol in De Jaren. Nu staat ze in het stuk Nachtschade. Mariana Aparicio is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Maarten.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 7:00.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdacht.

0: in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adrien uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Acht uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het Nederlandse schip van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar

0: De politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De Indonesische politie denkt dat ze in het buitenland zitten. In het centrum van Apeldoorn is gisteravond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. Zo'n 200 mensen demonstreerden bij een rotonde. Omdat ze zich niet aan de eindtijd van het protest hielden, werd de ME ingezet. En daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking, in het zuidoosten kans op regen en het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, ook droge periodes en zon. En dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: Een lied op mijn lijf geschreven, dames en heren. Het zou gek zijn, hè? Words Don't Come Easy van F.R. Davids. Nou, Ziel, daar ga je al.
1: Hé, hè? Zullen we beginnen? Ja, we beginnen gewoon.
0: Zondag. Goedemorgen.
2: Vandaag blijf ik de hele dag.
0: Het is moederdag.
2: Zondag.
0: Ja.
2: Zondag.
0: 10 mei 2026. Het is inderdaad moederdag. Ja, dan weet je dat alvast. Nou, dat wist je natuurlijk al lang. Sinds 1925 vieren we dat in Nederland, wist je dat? Het is in 1907 ontstaan in Amerika. Nou, het schijnt ook wel heel erg daarvoor nog door de Romeinen al... nou, dat is heel lang geleden, iets met moederdagachtige taferelen. Maar ja, we vieren het hier sinds 1925. Dus als je moeder bent, van harte gefeliciteerd daarmee. Ook zijn het de Nationale Molendagen. En daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Gisteren ook hadden we een molen aan de lijn. En straks hebben we ook een molen aan de telefoon. En er komt nog veel meer binnen aan leuke tips om erop uit te gaan. De beste tip is dan ook, gewoon blijven luisteren. Zo, even erin komen met Jan Visser en het weer. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Mag ik meteen de luisteraarsvraag met je doornemen of zeg je nou liever niet?
3: Nou, dat kan hoor.
0: Ja, dat is hier speciaal. Ja. Een vraag voor jou binnengekomen. Van Anja, die zegt, goedemorgen Marcel. Als je de tijd hebt, wil je dan aan Jan vragen wat er aan de hand is bij ons in de polder in Amstelveen. Een zwerm van kleine insecten die rond je hoofd vliegen. En iedereen probeert ze weg te slaan. En er kwam er eentje in mijn neus. Gadver, schrijft ze er ook nog bij. Weet jij wat er aan de hand is?
3: Nee, niet exact. Nee.
0: Het is niks met het weer te maken.
3: Nee. Nou, soms wel hoor. Maar ik weet niet exact de oorzaak hiervan.
0: Nee, oké. Ja, misschien... misschien wist je het.
3: Maar. Ja, het is wel een beetje de tijd dat er veel muggen, tot...
0: Ontpoppen.
3: Ontpoppen of ontstaan. Maar goed, in ieder geval, dat kan. Maar ik zie dat niet echt overal. Het is overal in de provincie of zo.
0: Nee. Ja, we halen in de polder blijkbaar en Amstelveen.
3: Dus specifieke reden. Nee.
0: We hebben ons best gedaan, Anja. Laten we ons concentreren op het weer hedendag. Gisteren was niet al te warm, maar gewoon prima dag, zou je dan zeggen.
3: Ja, zeker.
0: Door een ringetje te halen. Vandaag wordt het toch een ander verhaal, Jan?
3: Ja, maar op zich starten we goed. In die zin, vanochtend, er is niet al te veel wind nog. Een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het is sowieso droog. Hè? Hoe kan het ook anders tegenwoordig? En de zon die schijnt op veel plaatsen. Er is wel wat sluierbewolking. Er zit echter wel een wat dikker wolkenbandje boven de Noordzee. En dat bandje hangt samen met een zwak koufront. En dat trekt in de loop van de ochtend en vanmiddag over. Dus er komen dan vanaf de Noordzee wel wat wolken in de loop van de dag. Een groot deel lost trouwens het dan wel weer op, ook boven land. Dus maar iets meer bewolking in de loop van de dag. Maar het blijft wel droog. En de temperatuur die komt maximaal uit in de Noordkop en op Texel op zo'n 13 tot 14 graden. Het zuiden van de provincie 16, misschien lokaal nog net 17. Maar vanmiddag achter het frontje, dan begint de wind ook toe te nemen. En dan zakt de temperatuur ook hoor. Dus dan is er echt wel een jasje bij de hand, is wel verstandig. En de windsterkte die is nu zwak tot matig, maar die wordt langs de kust en op het IJsselmeer vanmiddag af en toe vrij krachtig. Eind vanochtend, vanmiddag en vanavond uit het noorden tot noordoosten. Nou, vanavond en de komende nacht gaat het in Limburg van tijd tot tijd regenen. Hangt samen met uitlopers van een depressie ten westen van Spanje en Portugal. Die regen valt nog niet bij ons. Maar morgen, dat zien we nu al op de weerkaart ontstaan, een klein lage drukgebied bij IJsland. Dat meldt zich morgen boven de Noordzee. En dat betekent dat er misschien aanvankelijk morgen nog zon is, maar daarna neemt de bewolking toe. En later op de dag kan er tijdelijk af en toe wat lichte regen vallen. Stelt niet veel voor, maar de temperatuur is toch... We beginnen ook een beetje aan de ijsheilige. Toevallig valt het lang niet ieder jaar dat de ijsheilige koud verlopen. Maar de komende dagen wel. En waarbij het accent ligt op de maximumtemperatuur. Want die wordt morgenmiddag niet veel hoger dan een graad of 11 tot 12.
0: Ja, dat jasje wel handig.
3: Ja, zeker. En we hebben dus ook wat regen. En die wind die morgen uit het noorden waait, die is matig, maar aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Oef. Dus behoorlijk wat wind. En morgenavond wordt de wind zelfs hard. Windkracht 7. En dan zijn er windstoten mogelijk tot rond 75 km per uur.
0: Maar dat vinden die kitesurfers dan wel weer leuk.
3: Ja, die wel. Maar goed, voor de rest is het dus. En dat koele weer, dat houden we eigenlijk de hele week. Eenmaal hemelvaartsweek. Met temperaturen die veelal beneden 15 graden blijven. En zeker in de loop van de week met een laag drukgebied boven de Noordzee neemt ook de kans op buien toe.
0: Ja. Nou, dat blijft een beetje zo, Jan, of gaat het toch wel weer wat veranderen qua temperatuur? Een beetje hoger,
3: ja,
0: misschien?
3: Sowieso nemen de neerslagkansen in het weekend alweer af. En het accent van de temperatuurstijging, want die zit er dan wel aan te komen, die ligt zo rond 17, 18 mei. Okay. Dus dat is komende zondag en maandag.
0: Oké, okay, nou ja, dan houden we dat in de gaten. En inderdaad, Hemelvaartsdag, dat valt een beetje in de regen, toch? Gedeeltelijk.
3: Ja, er zijn zeker buien mogelijk.
0: Ja, ja. Nou, laten we dat ook even in de gaten. Ik moet nog even wakker worden deze ochtend. Ik neem nog even extra kopje koffie. Vind je dat goed, Jan?
3: Ja, zeer verstandig.
0: Ik denk dat over een uurtje dat ik veel beter te spreken ben opeens.
3: Ja, hoor.
0: En doe ik even een plaatje en dan ben ik er weer helemaal bij. Ja, soms heb je dat ook. Ik ben ook maar gewoon een mens, hè?
3: Ja, ja, zeker.
0: Vlees en bloed.
3: Ja, ja, ja.
0: En jij ook trouwens en iedereen die luistert ook.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, fijn is dat. Nou, dus een kopje koffie erbij en komt er straks helemaal goed. Tot straks, Jan.
3: Tot straks,
0: Tot straks.
3: Hoi.
4: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 0800.

0: Fijn lied op de zondagochtend. Shanna Spearow was dat. Een Material Lover.
1: NH de agenda.
0: Je kan ze een duet doen met Madonna, Material Girl. Nou, weet ik wel. Laten we ons even bezighouden met de agenda, lieve mensen. Want we zijn er tot 10 uur met tips om erop uit te gaan. Ik heb als eerste vandaag aan de lijn Aart. Aart Appelhof. Goedemorgen, Aart.
2: Ja, goedemorgen. Dag Marcel.
0: Hoe is het daar in Amstelveen? Tenminste, ik neem aan dat je in Amstelveen woont, weet ik natuurlijk niet.
2: Ik woon in Amstelveen, ja. Jazeker. Het is hier zonnig.
0: Ja.
2: Het hoeft een mooie dag te worden.
0: Ja, en,
2: dat zal bij jullie niet anders zijn. Waar zitten jullie omroep?
0: Nou, in Hilversum.
2: Studio? In Hilversum, oké. Okay. Ja,
0: heel veel mensen denken dat er in Utrecht ligt, maar dat is gewoon Noord-Holland, hoor.
2: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Maar wel een beetje onderin, hè, in het zuiden van de provincie.
2: Ja, het is ik weet het. Gooi is Noord-Holland.
0: Maar we gaan even terug naar Amstelveen, namelijk naar de Kruiskerk. Gefeliciteerd trouwens, Aart.
2: Ja.
0: Waarmee eigenlijk?
2: Nou, die Kruiskerk die bestaat dit jaar 75 jaar.
0: Kijk.
2: Het is een van de iconische kerkgebouwen van Amstelveen. Ik mag wel zeggen het meest mooie gebouw, maar goed, ik ben bevooroordeeld.
0: Mag je
2: en
0: zeggen.
2: Het ligt prachtig in het oude gedeelte van Amstelveen, in het vooroorlogse gedeelte. En voor de oorlog waren inderdaad al, voor de Tweede Wereldoorlog, waren al plannen om de kerk te bouwen. Maar dat is in verband met de oorlog niet uitgevoerd. En pas na de oorlog in 1948 is de bouw ter hand genomen. En in 1951 stond de kerk daar.
0: Ja.
2: En op 11 mei toen was er een inwijdingsdienst. En dat is dus op één dag na, 75 jaar geleden. Dus
0: mooi.
2: Wij vieren dat vandaag.
0: En hoe vier je dat?
2: Wij vieren dat ja, eigenlijk zoals een kerk dat wel vaker doet. Wij vieren dat het hele jaar door ook eens, hoor. Maar vandaag is het met kerkdiensten. We hebben een ochtenddienst waarin alle oud-predikanten die nog in leven zijn komen. En de organisten die we gehad hebben in de loop der tijden. En belangrijke mensen. Nou ja, goed, er zijn mensen uit.
0: Een reunie bijna dan.
2: Het is een reunie, ja, zo moet je dat zeggen, in die ochtenddienst. Ja. En als toevallig mensen zijn aan de radio die ook wel eens willen komen, om 10 uur begint die dienst. En ze zijn van harte welkom.
0: Ja.
2: Na de dienst is er een wandeling en nog een hapje. Maar vanmiddag om 16:30 is er weer een dienst. En vanavond zelfs nog één. En vanmiddag is dat de muzikale vesper, noemen wij dat. Mm-hmm. En dat is echt een muzikale dienst met een beroemde cantate van Johann Sebastian Bach door een prachtig koor en orkest van amateurs, het Bach Ensemble Amsterdam. Mm-hmm. Maar het van heel hoog niveau.
0: Ik wou zeggen, noemen we amateurs, want ik heb wel een keer wat van ze gehoord, een overzicht gehoord, maar dat klinkt niet amateuristisch.
2: Nee, het is echt semi-professioneel. Ja,
0: precies.
2: Ja. En tussendoor, van vanmiddag repeteren ze, bereiden zich voor, maar is er dus ook muziek. En iedereen die in de buurt van Amstelveen is, die mag langskomen natuurlijk.
0: Hoe mooi is dat?
2: Vanmiddag, want de kerk is open. En op de achtergrond heb je dus het oefenen van het Bach-ensemble.
0: Nou, dat is ook wel bijzonder.
2: En het is zeker de moeite waard.
0: Ja, en op een moederdag kun je gewoon moeders meenemen. Dan heb je een mooie dag daar natuurlijk.
2: Heel goed,
0: het is een vrij grote kerk ook. Hè. Daar kunnen wel wat mensen in.
2: Het is een grote kerk, ja. Zeker een grote kerk. Ja. Bekend om zijn 1000 ramen.
0: Oeh.
2: En die
0: heb je ze geteld? Nee.
2: Ik heb ze wel geteld, ja.
0: Echt hoor.
2: En het zijn er geen 1000.
0: Oh, want? Hoeveel zijn het er?
2: 992.
0: Echt waar? Kan dat nou? Nou ja.
2: Nou ja.
0: Ja.
2: Het is zo.
0: Het is
2: en
0: zo,
2: we hebben ook het orgel dat 75 jaar is. En dat is, het hoort bij de mooiste orgels die in die tijd gebouwd zijn.
0: Ja, mooi.
2: En die is met zeker 1000 klanken in zich.
0: Ja, nou,
2: en daardoor hebben we de komende tijd ook orgelconcerten. Dus tot de zomer staat het orgel eigenlijk in de belangstelling.
0: Nou, ik zou zeggen, vier het mee, het 75-jarige bestaan van de Kruiskerk in Amstelveen. Je hebt het net al verteld, er is genoeg te doen, ook vandaag. Je kunt gewoon erin lopen en daarvan genieten. Dat is een leuke tip. En waar staat hij precies? Wat is het adres?
2: Ja, het adres is Van der Verenlaan 30A.
0: Van de Verenlaan 30A in Amstelveen. Ja, je ziet hem straks, dat is de Kruiskerk. Dat valt wel heel erg op, hè?
2: Ja.
0: Ja, als je daar langs
2: loopt. Ja, zeker hoor. Ja. Ja, met openbaar vervoer goed te bereiken.
0: Ja, absoluut.
2: En, maar ook op de fiets. Ja. En met de auto.
0: Helemaal goed. Nou, dankjewel dat je dit even wilde melden in de agenda vandaag. Dus,
2: graag gedaan.
0: In Amstelveen, daar naartoe. Dat ik heb je een bijzondere dag, lijkt me zo. Aart, een hele fijne dag gewenst. En tot de volgende keer.

0: Meezingen met Robbie Williams was dat. En Something Beautiful.
1: De agenda.
0: Daar zit je in de agenda tips om erop uit te gaan. Dit uur nog 24 minuten. En dan komt er nog een heel uur voorbij, hoor. Dus als je denkt van er zit nog niks tussen, dan heeft Paula Blom misschien wel iets voor jou. Paula, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Ja, vast wel.
0: Ja, toch? Je hebt altijd wel iets.
2: Een heel leuk concert van Trio Voila. Nou, de titel zegt het al. Het is iets anders dan een klassiek trio. Dit is Trio Voila met Annabelle Carina zang en Diego Martins cello, Bob Wijnen piano. En die hebben een programma dat heet All You Need Is A Little Black Dress. En dat gaat over vrouwen van toen en nu. Helden, opvallende vrouwen, schrijvers, filosofen, maar het zijn ook zangeressen. We horen chansons, we horen liedjes van Jasperine de Jong en van Adele Bloemendaal.
0: Een soort ode aan de vrouw op moederdag, of is dat een beetje overdreven?
2: Nee,
0: wat ik nu zeg.
2: Echt, dit is echt een vrouw, tenminste, hier wordt een vrouw naar voren gehaald.
0: Okay.
2: Het is wel heel erg leuk. Het is een humor, inspirerend. Ik zou echt iedereen kunnen aanraden. Wil je even lachen, maar ook even stilstaan bij het vrouw zijn. Het gaat echt over vrouwen van toen en nu. Nou, hartstikke leuk. Het is een beetje jazzy. Het is van alles klein.
0: Ja, meestal heb je wel iets met klassieke muziek en dergelijke. Maar nu is het toch een beetje een andere toon.
2: Een trio, een blaastrio. En vorige week, toen zondag, wist ik nog niet dat zij zou komen, want daar was ziekte en ellende. En toen belde ik haar van, hoe zit jij? Ze zegt, nou, ik heb wat, maar ja, mosterdzaadje is zo geliefd.
0: Ja, hè?
2: Ze graag heen.
0: Snap ik.
2: Ik kom. Nou, hartstikke leuk, want ze komt ook uit Haarlem. Ja. Dus je zoekt het dan ook een beetje dichtbij. Maar ik heb haar eerder gehad en het is echt ongelooflijk leuk wat ze doen. Heel goed.
0: Nou, en we moeten snel bij zijn, want voor je het weet is het seizoen voor de mosterdzaadje alweer voorbij, hè, Paula?
2: Het klopt, we zitten in de laatste maand en ja. De 28e mei of zo is het laatste concert, ja.
0: Oké, okay, ja, nee, dat is deze maand al en dan...
2: Ben je dan hoor je me niet meer, hoor. Dan hoor je me niet meer piepen.
0: Nou, maar daarna wel weer, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Hoop ik, want anders...
2: Als jij het toch ziet zitten, dan bel ik jou weer.
0: Ja, ik heb al misschien 30 keer gezegd, en dat wil ik ook een keer doen... dat ik daar naartoe ga, ook even een videootje maken voor onze Facebookpagina en zo. Want we horen altijd die stem en we horen altijd het mosterdzaadje, maar we hebben het nog nooit gezien.
2: Ja, dat is toch wel raar, hè?
0: Ja, dat is heel raar eigenlijk.
2: Ja, misschien als ik je stem hoor, dat is een god bekende stem. Ja. Maar nee, dat moet je een keer doen.
0: Ja.
2: Dat is hartstikke leuk. Nou, doe het vanmiddag. Dat is hartstikke enig.
0: Ja, dat is dus altijd het meestal het ding natuurlijk. Dan gewoon andere dingen te doen. Maar goed, dat gaan we allemaal nog wel regelen. Mosterdzaadje.nl voor alle informatie.
2: Ja.
0: Als je nog een bijzondere middag wil hebben op deze moederdag, dan is dat misschien wel een tip.
2: Lekker je moeder meenemen.
0: Bijvoorbeeld.
2: Maar weet je, dit is echt voor vrouwen. Het is niet ook voor niet-moeders. Ik heb iets van...
0: Mannen toch ook, of niet?
2: Ja.
0: Ja.
2: Juist, die moeten ervan
0: juist
2: leren.
0: Die moeten ervan leren.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Heel goed, Paula, dankjewel. En tot de volgende keer, want nog even een paar keer, dan zal je voorbij. Ja?
2: Ja, het begint om 3 uur.
0: Ja.
2: Alles 3 is de zaal open. Er is koffie, thee, er is geen pauze. Nee. Dus je bent gewoon om 4:15 ben je weer helemaal voldaan buiten.
0: Dankjewel, Paula.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Op de tweede zondag van de maand organiseert de Weidewerners altijd een boerenmarkt. Kom gezellig langs bij Groenendijk nummer 4 in Assendelft op de boerderij. Er staan allerlei kraampjes, stuk of 20, met allerlei verschillende lekkers en leuke dingen. Kom gezellig kijken. Parkeren kan aan de overkant in het land, dus dat is geen probleem. U kunt ook gewoon op de fiets komen. Van 14:30 tot 17:00 is de boerenmarkt op de Groenendijk nummer 4 bij de Weidewerners. In Assendelft. Zien we u dan.

0: Zullen we daar beter om lachen? Raccoon was dat, hier op NH. En Laugh About It.
1: De agenda.
2: NH.
0: Zal ik even twee tipjes met je doornemen. In Oostzaan verandert vandaag het centrum in een gezellige braderie met kermis. En de markt die loopt vanaf 10 uur zometeen is je geopend tot 5 uur hedenmiddag langs de Lisweg, de Anemoonstraat en het Grashof. Een typisch Noord-Hollands dorpsuitje met marktkramen, snacks en muziek. In Oostzaan dus, nou, kun je misschien eens een keer naartoe. Laat je verrassen daar door een leuke markt aan de Lisweg. En in Alkmaar opent het Stedelijk Museum vandaag ook weer de deuren voor diverse kunst- en geschiedenisexposities. Museum aan het Canadaplein is geopend vanaf 11 uur vanmorgen tot 5 uur vanmiddag. Biedt een kleinschalig alternatief voor de grote musea in Amsterdam. Ja, ga eens een keer naar wat kleiner museum. Dat vind ik altijd wel een goede tip sowieso. Meer informatie vind je op de website van het Stedelijk Museum Alkmaar. Nou, dat zijn even twee kleine tipjes tussendoor. Zometeen ga ik nog even bellen met een molen. Kan dat? Jawel. Want dat is natuurlijk ook gewoon Nationale Molendag. Hè? Gisteren ook al Nationale Molenweekend, moet je dan eigenlijk zeggen. Dus ik ga eens even een molen bellen. Welke wordt het eigenlijk? Eens even kijken. Nou, dat hoor je zometeen wel.

0: Nou, die Ilse Lange is lekker bezig, want die brengt de laatste tijd best wel wat uit. Vind je ook niet? Allemaal nieuwe liedjes van haar. Ilse de Lange was dat in Something Good.
1: NH, de agenda.
0: Daar luister je naar, dat is hartstikke fijn. Gisteren hadden we het ook al even over, want het is het hele weekend. Molen zijn de nationale molendagen eigenlijk dan. En ik dacht misschien ook wel goed om vandaag daar even weer aandacht aan te besteden. En daarom heb ik Abel Blom aan de telefoon. Abel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent van Molen het Jongenschapen.
2: Dat klopt.
0: Wat is dat voor molen?
2: Ik werk op een houtzaagmolen. Dat is een echt werkende houtzaagmolen.
0: Ja, en die gebruiken jullie ook nog gewoon door de week, zeg maar, om actief?
2: Wij zijn 7 dagen in de week open en we zagen echt hout in opdracht. En we hebben schors en zaagsel wat we allemaal gebruiken. Dus een hele moderne molen eigenlijk. Windkracht en alles wordt gebruikt.
0: Ja, dat is eigenlijk juist van deze tijd, zou je zeggen.
2: Het is eigenlijk heel erg modern, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, gek genoeg. Want je zou denken, nou, een molen en dan zo'n houtzaagmolen. Het is allemaal zwaar achterhaald, maar dat is helemaal niet zo.
2: Het komt weer terug.
0: Ja, het zijn de Nationale Molendagen. Dat was gisteren ook nog zo. Is het een beetje druk daar in de omgeving geweest bij jou?
2: Ja, het is, we hebben de afgelopen weken hebben we behoorlijk drukke weken gehad. Het had natuurlijk ook te maken met keuken of het open was. En die molens die blijven natuurlijk gewoon trekken. Dus het is ontzettend leuk om te doen. Als het vooral als het druk is. Met een hoop toeristen, gezellige praatjes maken. En dan iets kunnen vertellen over ons prachtige erfgoed.
0: Ja, maar zijn er ook mensen echt geïnteresseerd om bijvoorbeeld vrijwilliger te worden op een molen? Want zijn er ook wel mensen nodig, hè?
2: Ja, het is bij ons eerlijk gezegd niet heel moeilijk. Ik ben zelf ook instructeur, ik leid mensen op. Die zijn bij ons in de omgeving redelijk makkelijk te vinden. Mm-hmm. De rest van Nederland is het wat lastiger. Maar ja, iedereen wil op die prachtige Zaanse Schans werken. Dus wij doen ons best ervoor. En het is natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk werk.
0: Ja, want als je daar staat, en ik neem aan dat vooral jonge mensen hun ogen uitkijken, of niet?
2: Het is heel wisselend. Het is ook zo, we leiden bijvoorbeeld ook mensen op die gepensioneerd zijn. We hebben hele jonge jongens en meiden die het leuk vinden. En we hebben een groep vrouwen van rond de 30 die hoog opgeleid zijn en die gewoon uit hun kop willen en iets met hun handen willen doen. Dus het is heel gevarieerd van de mensen die wij tot molenaar opleiden. En vrijwilligers hebben we echt in alle categorieën. Ja. Van longartsen tot stratenmakers. Alles en iedereen vindt het leuk om te doen.
0: Ja, juist mooi. En de bezoekers die komen, wat voor verhalen hoor je daarvan? Kijk je ook hun ogen uit, neem ik aan.
2: Ja, die vinden het echt geweldig. Die kunnen zich niet voorstellen dat je... Eigenlijk iedereen denkt dat je met een molen alleen maar meel kunt malen. Dus meelmolen, korenmalen. Mm-hmm. Nou, en ze hebben zich nooit gerealiseerd dat je ook hout kunt zagen... of olie kunt slaan, of specerijen kunt maken, of papier kunt maken. Dus wij vertellen dat ook breed uit van wat er allemaal kan. En die mensen die vinden, die kijken echt hun ogen uit. Ja. Het is echt geweldig om dat enthousiasme te zien. En sommigen gaan er natuurlijk diep op in. En er zijn mensen die heel oppervlakkig kijken, maar... Ja, het is geweldig om te doen en mee te maken.
0: Als ik nou vandaag, Abel, naar de jongens ga, wil, ook in het kader van de Nationale Molendagen, is het dan heel druk, denk je, of is het allemaal wel te doen?
2: Ik denk dat met name de drukte rond Paas en Pinkster is behoorlijk druk. Kijk, bij ons op de Zaanse Schans zijn wij natuurlijk altijd open.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus wij hebben niet echt specifiek heel veel extra aanloop van de molendagen. Wel iets, maar niet overdreven veel. Dus ik zou zeggen, kom gewoon langs. Ja. En er is altijd iets te beleven en we vertellen de mooiste verhalen. Dus...
0: Wel mooi dat het bestaat, toch? Nationale Molendag. Zodat er gewoon weer wat wordt gegenereerd natuurlijk. Wat aandacht.
2: Nou, weet je, het mooie van de molendag is natuurlijk dat er ook molens in beeld komen die minder aandacht krijgen. Bijvoorbeeld de koker in Wormer of de ooievaar die net achter de duivenshek staat die open is gesteld. En weet je, de Prinsenhof waar je met een bootje kunt rondvaren. De verbouwing op het Pink waar uitleg gegeven gaat worden van wat er allemaal gebeurt. Dus het is, in die zin is het wel een stuk breder dan wat wij natuurlijk normaal gesproken op de Zaanse Schans doen. Omdat er gewoon meerdere molens in beeld komen.
0: Ja. Nou, je bent gewoon van harte welkom. Jij staat bij de Jonge Schaap. In ieder geval tekst en uitleg te geven. Nou, als je weer nu al hoort, dat klinkt hartstikke enthousiast. Dus dat komt helemaal goed vandaag.
2: Hartelijk dank. En je bent welkom.
0: Dankjewel. Doei, doei.
2: Oké, hoi.

0: Carmen op NH en The Hungry Eyes. Nou, dan kunnen we zo meteen even wat eten, zo tijdens de reclame, het nieuws. En dan ben ik zo meteen met jou samen terug voor een nieuw uurtje agenda. Met onder andere een toch wel bijzondere voorstelling. Klinkt een beetje zwaar op het eerste gezicht. Namelijk over traumamonsters en familiesporen. En denk je, welke kant gaan we op? Nou, dat horen we zo meteen dan wel in de agenda hier op de radio.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport.

0: Giraffen van Afrika, Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Ik ben Mike uit Den Helder.
11: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
12: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
13: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
14: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
15: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel Noord-Holland.
16: Negen uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. De meeste opvarenden worden van boord gehaald en getest op het Hanta-virus. Op het schip is een uitbraak van dat virus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toe te laten. De opvarenden vliegen later vandaag naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met de illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
17: Stap in de wereld van het

0: Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Agenda.

0: Ik wist niet zo goed wat liefde was, maar hoe kwam jij? Ja. Ik wist het wel, hè? Dionne Warwick samen met de Spinners was dat. En Then Came You. Goedemorgen.
1: De agenda.
0: Je luistert naar de agenda. Nog een uurtje tips om erop uit te gaan. Er komt van alles voorbij. Er komt net ook een appje binnen van Francis. En die vraagt of ik een rommelmarkt wil aankondigen. Maar daar heb ik ook een voicemailtje van binnen, Francis. Dus die ga ik zo meteen even uitzenden. Zometeen gaan we het eerst hebben over... ja, misschien is er wel toch wel iets bijzonders in de agenda. Dat weet ik niet. Dat horen we zo meteen wel. Een voorstelling die heet Over trauma, monsters en familiesporen. Dan denk je, nou... is dat wel geschikt? Nou, dat horen we zo meteen wel of dat geschikt is. Ik denk het wel. Laten we ons daarvoor openstellen. Hanny die belde zojuist ook nog. Hanny weet niet wat ze met ons wil delen, maar dat horen we straks wel. En natuurlijk ook gewoon dit uur het monument van de week. Ik zou kunnen zeggen, nog een monument. Jan Visser, nee, dat is niet leuk, hè, Jan?
2: Ja, maar je was meer een monument van...
3: Niet, hoor, niet.
0: Ja. In dit trant van, je bent vaak te horen op de radio al 100 jaar. Dus je bent een soort radiomonument.
3: Ja.
0: En dan gaan we het over het weer hebben natuurlijk. Want dat is ook belangrijk. Als je er dan op buiten gaat, wat voor weer krijg je dan? Nou, vandaag is het allemaal nog wel oké, toch? Niet al te veel buitjes en dat soort dingen.
3: Nee, buien vandaag zeker niet, hoor. Nee, het is droog. Ja. Maar het is wat minder zonnig dan gisteren. We zien nu al wat meer bewolking ontstaan. Zo net was het, of zeg maar een uurtje geleden, langs de kust al wat meer bewolking. Dat begint alweer wat te verbrokkelen. Maar die bewolking die breidt zich over de rest van de provincie uit. Betekent dus met nadruk vanochtend niet constant bewolkt. Maar wat meer bewolking, afgewisseld door zon. 12 tot 13 graden inmiddels. En een wind die waait meest matig uit noordelijke richtingen. Nou, vanmiddag daar zien we ook een mix van bewolking en zon. En ondertussen trekt dan een zwak koufront over onze provincie. Temperatuur loopt nog wat op. Het wordt tussen 13 en 16 graden maximaal. Misschien in het gooien net 17. Maar vanmiddag zien we toch achter het front, de wind trekt er ook wat aan zee en op het IJsselmeer naar vrij krachtig, dat de temperatuur wat gaat zakken. En maar voor de rest droog weer. Nou, voor morgen is van belang een storing die nu bij IJsland in ontwikkeling is. Die trekt morgen de Noordzee, steekt morgen de Noordzee over. En dat betekent dat we morgenochtend in eerste instantie nog waarschijnlijk wel met zon zullen beginnen. Maar al snel neemt de bewolking later op de ochtend en deels ook in de middag toe. En dan kan er hier en daar wat regen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden. En later wordt het dan weer droog, klaart het op. Maar de temperatuur, ja, dat is toch even een ander verhaal, hoor. 12 graden maximaal op de meeste plaatsen. En soms nog wat lager ook. En er staat behoorlijk wat wind uit het noorden. Die is matig tot vrij krachtig boven land. Langs de kusten op het IJsselmeer. Morgen aan het eind van de ochtend en in de middag vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. En dan morgenavond aan de kust een harde wind. Mogelijk zelfs een stormachtige wind uit noord tot noordwest. Met bij Texel windstoten tot 80 kilometer per uur. Ja. Dus dat is eventjes behoorlijk veel wind.
0: Als je dan in je tentje zit, moet je wel even die stokken goed vasthouden.
3: Ja, dat kunnen we wel stellen, ja. Ja. Nou, dinsdag een zwakke rug van hoge druk. Dan wordt de neerslagactiviteit weer wat onderdrukt. De wind neemt af. Maar dan woensdag en donderdag worden, dus hemelvaartsdag, dan komen er meer buien. En dat heeft alles te maken met een zich boven het Noordzeegebied installerende depressie. En die blijft er ook vrijdag nog rondhangen. Dus ook dan nog buien. En de temperaturen, ja, blijven toch aan de lage kant. De 12 tot 14 graden maximaal. Misschien op woensdag een fractie hoger. Met de wind valt het wel mee. Die waait weliswaar uit richting tussen west en noord, maar zal niet al te sterk zijn. Maar ja, duidelijk wat onstandvastiger buien. Ja. En temperaturen beneden normaal. En die gaan pas op de lange termijn. En dan moet je denken aan 18 mei weer wat stijgen.
0: Oh, dan pas. Nou, dat doen we nog even dus inderdaad.
3: Na het hemelvaartsweekend is dat.
0: Nou, noemen we het dan hemelwaterdag. Wat dacht je dan? Donderdag. Ja. Hemelwaterdag. Moet ook. Hè. Dat is juist nodig. Kom maar op met die druppels. Maar het is net wel even een beetje lullig natuurlijk. Net wanneer heel veel mensen vrij zijn. Maar goed.
3: Ja, dat is zo, ja.
0: Het is niet anders. Het weer kun je dat betreft niet sturen.
3: Nee, zeker niet.
0: Het gebeurt gewoon allemaal maar. Dankjewel, Jan. Je hebt het in ieder geval even geduid. En dan weten we iets meer over het weer.
3: Ja.
0: En ik wens je een fijne zondag verder.
3: Hetzelfde.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 08.

0: Danny Vera en Marlon Pichel waren dat. Op NH met Try Again. Dat is misschien wel een mooie inleiding naar het volgende.
1: NH, de agenda.
0: Want we gaan het hebben over de voorstelling Welkom, met een vraagteken. Over traumamonsters en familiesporen. Nienka, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nee, je mag wel zeggen dat dit een hele persoonlijke voorstelling is.
2: Ja, toch? Dat mag je zeker zeggen.
0: Want
2: ja.
0: Wat is jouw verhaal in het kort? Want ja, we hebben natuurlijk maar een paar minuten.
2: Nou, mijn verhaal is dat ik theatermaker ben en dat ik sinds een flink aantal jaren samen met Rob Stoop, een fantastische pianist, acteur, theater maak over psychische kwetsbaarheid.
0: Ja, maar dat komt er bij jezelf vandaan. Dat wil zeggen, je bent je eigen inspiratiebron, zeg maar.
2: Ja, gedeeltelijk. Het is geïnspireerd op, inderdaad, maar ook op alle verhalen die ik heb gehoord om me heen. En vanuit een enorme behoefte om openheid en begrip te brengen over dit onderwerp.
0: Ja, en wat voor verhalen zijn dat dan? Misschien kort door de bocht, maar...
2: Nou, het verhaal van vandaag gaat eigenlijk over hoe trauma wordt doorgegeven van generatie op generatie.
0: Mm-hmm.
2: Dat gaat niet over schuld, maar het gaat over dat eigenlijk onbewust gebeurt. Dat je als kind dingen meekrijgt die je dan later per ongeluk zelf weer doorgeeft. Maar ook over hoe je dat kan aankijken en hoe je dat een plek kan geven. Bijvoorbeeld door te zingen of te dansen of door het aan te kijken of creatieve therapie. Dus het is eigenlijk ook een positief verhaal.
0: Ja, en wat je er zelf dan mee kunt doen als je dat weer tegenkomt.
2: Ja, zodat het niet per ongeluk weer wordt doorgegeven. Ja.
0: Nou, daar heb je wel wat zelfreflectie voor nodig dan, Nienka.
2: Daar heb je zeker zelfreflectie voor nodig, of in ieder geval. En goede hulp. En een plek waar het er mag zijn, zonder dat het veroordeeld wordt.
0: Ja, en op welke manier maak je daar een voorstelling van? Ga je, ja, ik heb geen idee natuurlijk. Ga je gewoon staan en vertel je dan over je eigen trauma's en maak je daar iets omheen? Hoe gaat dat?
2: Ik ga schrijven, daar begint het mee. En dan maakt Rob de muziek, of ik maak zelf de muziek. En dan hebben we een fantastische eindregisseur, die heet Rosa Schocht. En die helpt ons dan om daar een soort logisch lopend verhaal van te maken. Met dat er ook genoeg lichtheid en humor in zit. En momenten dat mensen geraakt worden. Dus het is een soort, een verhaal met heel veel liedjes. En vandaag wordt ook de cd voor het eerst gelanceerd met de mooie liedjes erop.
0: Dus de liedjes die je brengt daar op het podium, die zijn nu op cd verschenen, begrijp ik?
2: Ja, en vanaf maandag op Spotify te vinden.
0: Oh, of nog eens een keer. Nou, ik kan me voorstellen dat het in het publiek ook een hoop losmaakt. Hoe ga je daarmee om?
2: We hebben meestal een nagesprek, zodat mensen als ze willen nog met elkaar kunnen delen. En we zijn ook altijd na afloop nog even aanwezig als mensen niet in het openbaar iets willen zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En dan kunnen ze ons nog even benaderen. En dan kunnen we eventueel nog even luisteren. Of we kunnen een tip geven. Of, maar dat is fijn dat mensen nog even hun emoties kunnen delen. En als ze dat niet willen, is het ook prima.
0: Nee, ja, het is natuurlijk geen therapie uiteindelijk. Het is een voorstelling, hè?
2: Het is een voorstelling, ja.
0: Dat we niet komen om de boel even te verwerken met z'n allen.
2: Nee.
0: Alhoewel, nou ja, het is misschien een gedeelte ervan. Dat kan.
2: Ja, het maakt wel wat los. Het kan. En vaak zijn mensen ook geraakt die van tevoren dachten, nou, dit gaat niet over mij. En dan gaat er toch iets wel over hun. Want het is natuurlijk best een universeel thema.
0: Ja, vaak wordt er iets getriggerd, hè? Zo'n mooi woord daarvoor, getriggerd. Ja. Dat je inderdaad eerst een beetje met je arm over elkaar zit. Zo van, nou, het zal allemaal wel. En dan opeens komt er iets voorbij. Je denkt, hé, maar dit is iets
2: die
0: wat...
2: komt binnen, ja.
0: Ah, precies. Ja. Nou, dat is ook wel weer iets moois natuurlijk. Maar je moet het wel durven aan te gaan.
2: Ja, nou, het is ook heel leuk en mooi. Dus het is niet alleen maar zwaar.
0: Nee, dat is goed dat je erbij zegt. Dat er ook wat dichtheid in je zit natuurlijk. Maar dat is altijd goed met dit soort dingen natuurlijk. Trauma verwerk je denk ik ook door af en toe om te lachen is een beetje overdreven. Maar met lichtheid en erover praten. En misschien wel deze manier met zo'n voorstelling. Dat er ook weer een luikje ergens open gaat.
2: Ja, het is toch weer een ander niveau. Op een emotioneel niveau. Ook door de muziek.
0: Ja. Nou, hier kunnen we heel lang over praten. Maar het beste is met dit soort dingen, zeg ik altijd trouwens. Om er naartoe te gaan. Dat kan vanmiddag gewoon om 3:00 in de Bullenkerk, hè?
2: Ja, in de Bullenkerk in Zaandam. Ja. Heel erg welkom, iedereen.
0: Ja, nou, vanaf 3:00 gaat jouw voorstelling beginnen. Nou, iets eerder binnen zijn, 2:30 of zo, toch?
2: Ja, je bent welkom vanaf 2:30, zeker.
0: Dan
2: staat een gezellig drankje op je te wachten. Ik krijg gratis de cd.
0: Ja, dus, nou, wat wil je nog meer?
2: En wat kost het? Een feestje van.
0: Ja, dit is wel een beetje commercieel. Of nee, ik bedoel niet commercieel, maar wat kost het? Dat is goed om te weten, bedoel ik.
2: Het kost 20 euro en dan krijg je ook de cd voor.
0: Nou, hebben we de cd er gratis bij.
2: Ja.
0: Of tenminste, die zit erbij in. En ik denk dat het wel een bijzondere middag weer kan worden daar.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja,
0: in de Bullenkerk. Is het handig, denk je, om van tevoren kaartjes aan te schaffen of binnenlopen kan ook?
2: Je kan via de website van de Bullenkerk bij Agenda kan je kaartjes aanschaffen. En ik neem aan dat het ook aan de deur nog kan.
0: Jawel. Denk het ook wel. Dus de Bullenkerk in Zaandam. Kijk even op de website van de Bullenkerk inderdaad. Dan kom je er wel achter. Deze bijzondere voorstelling over traumamonsters zoals het hier staat. En familiesporen. Nou, dat zegt eigenlijk alles al, hè?
2: Ja, precies.
0: Nou, mooie voorstelling gewenst vanmiddag, Nienke.
2: Super bedankt.

0: we zitten over een heel ander level, namelijk op level 42. Met het liedje To Be With You Again.
1: De agenda.
2: NH.
0: En weet je wie zojuist belde? Dat was Lieneke. Lieneke, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Ja, wat een spanning, hè? Mensen denken, wie zou er gebeld hebben? Nou, dat is Lieneke,
3: natuurlijk.
0: Dat ben jij. Ja,
3: ja,
0: natuurlijk. En je had ook iets leuks, tenminste, dat hoop ik dan maar. Vertel eens.
3: Zeker. Nou, ik wilde je luisteraars vertellen dat mochten ze nog geen cadeautje hebben voor Moederdag, dat ze vooral niet verder moeten zoeken.
0: Oh.
3: En ook als ze anderszins zin hebben om iets leuks te doen vanmiddag, om ze uit te nodigen om naar Podium Buikstoterkerk te komen in Amsterdam-Noord. Want daar zingt om 3:30 vanmiddag Milène van der Smissen. En die kan waanzinnig mooi zingen. En die wordt begeleid door een gitarist, Frank van Kasteren. En zij maken samen heerlijke zingende liedjes. En ze zingen ook over moederschap, maar ook over het leven en alles daartussenin. En er is een vleugje theater, een geweldige stem en een mooie begeleiding. En dat wordt volgens mij een fantastisch concert.
0: Doen ze dat in het Nederlands? Weet je dat? Of welke taal?
3: Nee, dat zijn verschillende talen.
0: Okay. Ja. Hoe heet ze ook alweer? Milène?
3: Milène van der Smissen.
0: Ja, ik ben aan het zoeken natuurlijk, snap je wel.
3: Ja. Misschien kan je nog wat draaien van haar.
0: Nou.
3: Ik vond het een verrassende stem. Ik ga er zeker naartoe. En het is altijd heel fijn daar op zondagmiddag in dat mooie oude kerkje.
0: Nou, ik zit inderdaad even te kijken. Milène van der Smissen, All By Myself.
3: Precies.
0: We kunnen het misschien wel even een stukje laten horen, maar geen
3: leuk
0: idee.
3: It's all coming back to me.
0: The flash and the fire. Ja, je moet ook beeld bij zien, want dan ziet het er al net even anders uit.
3: Zing het, hè? En wat een stem, hè? In mij, pas op met
0: wat je zeggen wil. Ja, echt alle kanten op, ja.
3: Ja, denk na heel veel. Voordat je
0: woord ons breekt. Oh, mooi. Ja, je vindt het daar ook. Als je het ziet op YouTube, dan zie je het wel.
3: Ja.
0: Lastig uit te leggen zo. Maar inderdaad, wat bijzonder is. En dat is gewoon vandaag te bekijken nog in Amsterdam.
3: Ja. Inderdaad, alle informatie op onze website, podium of www.buikstoterkerk.nl. En kaartjes zijn tussen 10 en 17,5 euro te krijgen daar. Maar ook bij de entree.
0: Want het ligt eraan waar je zit of staat.
3: Of je jong bent of je...
0: Maar dat is nog wel te doen, toch? Voor een mooie middag muziek en de rest.
3: Zeker.
0: Want ik zie dat ze allerlei kostuums aantrekt en dingen en zo. Dus het is niet alleen maar liedjes, maar
3: verschillende
0: van alles.
3: Dingen, ja. Het wordt heel verrassend.
0: We hebben daar ook weer wat van geleerd. Nooit van haar gehoord, maar nu dus wel.
3: Nou, leuk.
0: Ja, heel leuk. Buikstoterkerk, hè? Daar moeten we zijn.
3: Podium Buikstoterkerk, zeker.
0: Moeten we van tevoren kaartjes online...
3: De kerk is, het podium is open om 3:00. Ja. En het concert begint om 3:30. En daar zijn ook kaartjes te krijgen.
0: Oh, dat
3: je
0: is
3: kan
0: handig.
3: Ze ook online bestellen.
0: Nou, helemaal goed. Heb je toch even gemeld, Lieneke? Dan waren we toch even weer verrast. Hoe leuk
3: Dankjewel
0: is dat?
3: Dankjewel voor je tijd.
0: Ja, graag gedaan en tot de volgende keer. Hè.
3: Veel plezier met je programma.

0: Vanessa Paradis op NH en Be My Baby.
1: NH. De agenda.
0: Daar zit je nog in 19 minuten tips om erop uit te gaan. Nou, er bellen natuurlijk ook mensen spontaan. En er zijn ook wat dingen geregeld al in de agenda. Zometeen bijvoorbeeld het monument van de week. Dat hoor je geregeld. Namelijk iedere zondag zo rond 9:45. Maar Stella moet nog heel even wachten. Want Hanny hangt nu eerst nog aan de telefoon. Hanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jij belde ook en je wilde graag iets melden. Je zei, dit is hartstikke leuk.
2: Zeker.
0: Nou, ben benieuwd.
2: Nou, wij zijn kinderboerderij De Buiktuin in Amsterdam-Noord. En wij hebben altijd op de Moedersdag een grote meifeest.
0: Oh.
2: En dus allemaal kinderspelletjes, knutselen, een natuurclubje, een hele grote loterij, een grote rommelmarkt en allemaal versnapperingen. En dat is van 12 tot 4 uur 's middags.
0: Vanmiddag van 12 tot 4. Dus als je er zat van bent met moeders op de bank zitten, hup, naar de kinderboerderij.
2: Ja, heel veel mensen doen dat. Die nemen hun moeder gezellig mee.
0: Ja.
2: En we zitten op de Noord-Hollands Kanaaldijk 19 in Amsterdam-Noord.
0: Noord-Hollands Kanaaldijk 19 in Amsterdam-Noord. Daar moet je zijn.
2: Ja, en wij zitten naast de Krijtmolen. Mm-hmm. En die heeft ook molenweekend. Dus jullie kunnen ook gelijk door naar de molen, de Krijtmolen, de Admiraal.
0: Dat is een mooi rondje. Ja,
2: ja, zeker. Heel gezellig. Het is altijd heel druk en altijd heel gezellig bij ons.
0: En dan kunnen jullie ook een hapje en een drankje dus krijgen?
2: Zeker. Tosties, hotdogs, ijsjes en van alles. Ja, en de kinderen kunnen dan een kaartje kopen voor €2,50. En dan kunnen ze 5 dingen spelen en op knutselen en zo. Dus dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Is er ook een
2: stokken, eentje vissen, ringen gooien, grabbelen in een grabbelton.
0: Ja, ik wou zeggen, dit is een grabbelton.
2: Zeker.
0: Had ik het gisteren nog over met iemand. De grabbelton moet terug. Jullie hebben gewoon een grabbelton.
2: Zeker, we hebben lekker ouderwetse spelletjes.
0: Oh, heerlijk. En wat zit er in de grabbelton? Of,
2: ja,
0: dat
2: is het een verrassing, hè. Ja. Dan moeten ze natuurlijk vinden en dan uitpakken, hè, kleine dingetjes.
0: Ja, ik weet al waar ze tegenwoordig vandaan komen, die dingetjes in de grabbelton. Maar goed.
2: Oh, is dat zo?
0: Die winkel, die blauwe winkel, toch, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Blijf leuk. Ik bedoel, dit is een verrassing wat je krijgt inderdaad. Wat leuk.
2: Zeker.
0: Nou, wat een leuk idee om daar naartoe te gaan. Vanmiddag vanaf 12 uur, zei je, tot 4 uur.
2: Ja, graag. Ja.
0: Nog even één keer het adres, dan is dat wat blijft hangen.
2: Ja, dat is kinderboerderij De Buiktuin, Noord-Hollands Kanaaldijk 19 in Amsterdam-Noord. En als je zegt naast de molen de Krijtmolen, de Admiraal, weet iedereen eigenlijk waar het is.
0: Nou, heb je net gezegd, dus dat weten we dan meteen. En het is inderdaad ook een molendag, net als gisteren. Dus dan kun je daar ook meteen even een kijkje nemen. Dan heb je een mooi rondje, wat we net al zeiden. En het is eigenlijk prima weer ervoor, want het is droog. Het is niet super warm, maar ook niet echt koud, toch? Het is prima.
2: Heerlijk.
0: Dit.
2: Ja. En alle opbrengst gaat naar de dieren. We zijn allemaal vrijwilligers.
0: Okay.
2: En alle opbrengst van het feest gaat altijd naar de dieren. Met een hokkie opknappen of wat anders, iets seksjes. Dus dat is wat we doen.
0: Wat voor dieren hebben jullie daar staan?
2: Geiten, schapen, ezels, cavia's,
0: konijnen.
2: Ja,
0: nee,
2: zeker.
0: Wel.
2: Een paar kippen, raskippen.
0: Ja, leuk. Kinderboerderij, hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Dankjewel. Okay. Leuk dat je even zo inbelde in de agenda. En een hele fijne dag gewenst.
2: En ook hetzelfde. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Dag. Doei.
0: Zometeen op NH, hier in de agenda, het monument van de week. En welk monument dat is? Nou, dat hoor je zometeen.

0: Speedwagon op NH. Ach, dat op moederdag. Keep on loving you.
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesik.
0: Stella van Heesik, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Jij bent toch ook moeder?
2: Jazeker, ja. Ik weet nog niet wat mijn zoon of mij in petto hebben, maar... Ja, maar mijn moeder komt vanavond in ieder geval eten samen met mijn vader. Dus dat is erg gezellig. Ja.
0: Maar jouw kinderen wonen toch niet meer in huis of nog wel?
2: Jazeker wel. Heel gezellig.
0: Je hebt helemaal geen ontbijt op bed gehad?
2: Nee, maar ik ben altijd eerste wakker. En zij komen uren later zij eruit. Natuurlijk. Dus zo lang ga ik niet wachten op ontbijt, hoor.
0: Oh, geen brunch en zo, dat wordt hem ook allemaal niet iets anders.
2: Ook helemaal, nee, maar misschien hebben ze zo meteen een verrassing voor mij. Ik heb geen idee. Denk het niet.
0: Ik ga vanuit van niet. Kan altijd meevallen natuurlijk. Niet,
2: precies, ja.
0: Nou, misschien hebben ze wel een leuk monument van de week voor je. Je weet het niet.
2: Nou, leuk. Ja, verrassend.
0: Dat zeggen, mama, we hebben een monument van de week voor je uitgezocht. Ja. En daar kun je volgende week vrijdag naartoe.
2: Ja, heel leuk.
0: En welke is dat dan?
2: Armsteeg. Ja, Ouderzijds Armsteeg, nummer 12.
0: En dat is een bekend stukje daar eigenlijk, hè? Eigenlijk.
2: Ja, een leuk stukje. Een oud stukje Amsterdam. En dat was ook de reden dat er archeologisch onderzoek uitgevoerd werd. Want toen wij eigenaar werden, dat is zo'n 20 jaar geleden, denk ik. Toen was het een leeg terrein. En het was daarvoor natuurlijk altijd bebouwd geweest. Dat is achter de Warmoestraat. En sinds 1416 wordt deze stegel genoemd. Maar het was dus zeer interessant voor de archeoloog om onderzoek te doen. Want er zijn de loop der eeuwen allemaal ophogingen gerealiseerd. Hè. Werd er allemaal afval gedumpt. Nou ja, en dat afval kun je natuurlijk interessante dingen weer uithalen. Maar ook oude funderingen werden er gevonden van eerdere houten huizen die daar gestaan hebben. Er zat namelijk een bakkerij, was er ooit op deze plek. En die is in de brand gevlogen. Vandaar dat er daarna stenenhuizen gebouwd werden. Mm-hmm. Maar ook in de grond kun je beerputten vinden. En dat zijn een soortement van vuilnisbakken eigenlijk in de grond. Waar dus ontlasting, keukenafval, maar ook als je servies wat kapot was. Hup, dan gooide je dat ook maar in die beerput. En dat vind je dus, als je mazzel hebt, dan kan je dat dus weer terugvinden. En dat is ontzettend leuk, want dan kun je dus uitvinden wat mensen gegeten hebben. Maar ook wat voor serviezen gebruikten. Dus daar is in onze beerput roodbakkend aardewerk gevonden. Wat in Amsterdam gemaakt is. Maar ook later werd er Chinese porselein gebruikt. Nou, dat vind je dus ook terug in die beerput.
0: Dus je archeologen die zijn heel blij met beerputten.
2: Ja. Ik ook altijd. Ik vind het altijd ontzettend leuk.
0: Schatkamer is het eigenlijk.
2: Absoluut.
0: Niks beerput, schatkamer.
2: Dat is een mooie woord eigenlijk. Maar we hebben ook een hele mooie munt is er gevonden. Een munt uit 1778. En het is een propagandamunt van de Britten. Oh. Die ze uitbrachten in de Republiek, omdat ze, het was tegen de Amerikaanse onafhankelijkheid. Want dat wilden de Britten natuurlijk niet. Mm-hmm. Dus onafhankelijkheidsoorlog was in 1775 begonnen. En de Republiek was eerst een beetje afhoudend. Maar natuurlijk, we konden natuurlijk ook geld verdienen. Hè, door goederen en wapens te verkopen aan de Amerikanen. Mm-hmm. Dus dat deden we graag. En in het begin probeerden de Britten dus op te lossen door munten uit te geven in de hoop ons te overtuigen dat we niet mee moesten doen. Maar daar luisterden wij natuurlijk niet naar. Nee. Dus op een gegeven moment raakten we ook verstrikt in de Vierde Engelse Oorlog, 1780. Maar op een gegeven moment Amerika dus toch onafhankelijk geworden. Wij kwamen verzwakt uit de oorlog. En daarna hebben wij, toen dit onderzoek uitgevoerd werd, hebben wij een nieuwbouw hier gerealiseerd. Dus het heet wel Monument van de Week, maar het is eigenlijk geen monument.
0: Oh.
2: Het pand van deze week, want het is een nieuwbouw en het is nog geen monument. Want iets mag pas een monument zijn als het in ieder geval 50 jaar oud is.
0: Oh, 50 jaar, dat is de grens.
2: Minimaal, en voor de rest moet het natuurlijk architectonisch bijzonder zijn of cultuurhistorisch. Nou, maar in ieder geval ook 50 jaar. En dat is dit dus niet. Maar het is wel heel bijzonder. Want het zijn onze zogenaamde KLM-huisjes.
0: Ja.
2: De KLM-huisjes die KLM uitdeelt aan passagiers die wat duurdere kaartjes kopen. Tickets kopen. Ja. Precies, vaker vliegen, die krijgen dan mooi KLM-huisjes. En dat was eigenlijk ook de inspiratie voor onze KLM-huisjes. Dus het zijn dus ook wit met blauwe huisjes, wat je niet zo vaak ziet.
0: Nou ja, ik zag ze laatst al bij iemand in de vensterbank staan. En toen dacht ik daar natuurlijk meteen weer aan. Want ik ben er ook een keer daar met jou in de buurt geweest om een videootje op te nemen. Het staat nog wel diep in de grochten van de Facebookpagina Agenda, denk ik. Als je flink zoekt, dan kom je dan nog een videootje tegen ook. En dan denk je van, nou, dat zijn dus authentieke oude huisjes. Maar dat is dan weer niet zo.
2: Nee. Dit is hartstikke nieuwbouw. Maar wel heel leuk. Heel bijzonder.
0: Ja. En dan kun je aanstaande vrijdag komen kijken?
2: Ja, aankomende vrijdag is er een woning leeg. Dus dan kunnen we de woning bekijken met een mooi terras. En van 3:30 tot 3:30. En we hebben ook een wandeling in de buurt uitgezet. En dan kun je natuurlijk ook heel leuk even een biertje drinken bij Brouwerij De Paal. Die ook in een van onze KLM-huisjes zit.
0: Ja, dat is heel leuk. Dat is even ook geweest. Ouderzijds Armsteeg 12, midden in de stad. Even midden in het centrum van Amsterdam. Aanstaande vrijdag kun je daar dus even een rondje kijken. Tussen 3:30 en 3:30. Hè?
2: Ja, klopt helemaal. Ja.
0: Nou, wel een bijzonder monument van de week, wat eigenlijk geen monument is.
2: Nee, nou ja.
0: Nee, maar
2: dat
0: moet
2: ook een keer gebeuren.
0: Nee, dat vind ik hartstikke leuk. Kom erop hoor. We gaan er naartoe. En meer informatie staat op de Facebookpagina en haar agenda. Dat staat ook precies op wat er vrijdag, hoe laat je daar moet zijn of kan zijn. Om daar de boel te bekijken. Dankjewel Stella weer voor deze week. Ik heb nog twee voicemails te behandelen voordat het van de uitzending in zicht is. Maar ook nog een plaatje draaien. Nou, zullen we ook nog een plaatje doen dan?
2: Doe maar.
0: Ik ben niet gek, ik ben een trein. Als ik dat zeg, wat denk je dan aan?
2: Ja. Geen idee.
0: Nou, ik denk dan aan Albert Hammond. I'm a train. Goed. Tot volgende week, Stella.
2: Leuk. Ja, hartstikke goed.
0: Ach, man. Ja.

0: Albert Hammond op NH en I'm a Train. En zo op het einde van de dag daar hier op de radio heb ik ook nog een paar voicemailtjes voor je. Zullen we dat nog even doen?
1: U heeft twee nieuwe berichten.
0: Luister mee.
2: Vandaag, zondag 10 mei, moederdag. En wat doe je met moederdag? Je moeder verwennen of gewoon jezelf verwennen? Kom dan gezellig naar de rommelmarkt in de Honingraad. Want vanaf 11 uur staan de tafels vol met fantastische spulletjes. Dus ben je nog op zoek naar een cadeautje voor moederdag? Of juist iets voor jezelf? Kom dan zeker een kijkje nemen. Want je kijkt je ogen uit op deze markt. Want er is mooie kleding, speelgoed, sieraden, mooie zilveren sieraden trouwens, vintage items en nog veel meer. Voor iedere smaak en portemonnee is er echt wel iets te vinden. Waar is die Honingraad? Nou, die zit op de Slotermeerlaan 103 in Amsterdam.
3: Beste luisteraars, vandaag is het moederdag. Maar bent u ook een liefhebber van jazzmuziek? Kom dan gezellig langs in buurtcentrum De Horizon voor een sfeervolle en spontane middag vol met muziek, gezelligheid en ontmoeting. Het adres? Buurtcentrum De Horizon, Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam. Op het programma Gredelicious, aanvang 3 uur, intree 5 euro en met de stadspas 2 euro. Tot ziens.
0: Nou, dat is wel te doen. 5 euro, 2 euro. Dat zijn de mooie tips natuurlijk op Moederdag 2026. Nou, ik denk dat je wel genoeg tips hebt gehad toch, om erop uit te gaan. En heb je nog niet genoeg gehad, dan staat de Facebookpagina en de agenda ook nogal wat op te bereiken. Dus kijk dan even op Facebook en zoek op het zoekglaasje. Nou, logisch, zoek op het zoekglaasje en haar agenda. En dan kom je er vanzelf de tips om erop uit te gaan. Misschien wel voor dit weekend en anders voor de komende tijd. Elke dag komen er alweer typisch bij. Nou, er zit weer een weekend vol mooie tips op hier in de agenda. Ik heb mooi nieuws voor je, want donderdag dan is Hemelvaartsdag en dan zenden wij de NH Top 100 uit. Kun je nog op stemmen op nhnieuws.nl, moet je even naartoe gaan, /top100. nhnieuws.nl, /top100. En dien je lijstje nog in en wie weet komt die voor in de Top 100 van Noord-Holland. Dus aanstaande donderdag te beluisteren tussen 9 uur 's morgens en 6 uur in den avond. Ik ben er dan trouwens ook een paar uurtjes samen met Leo Driessen. Dat is een mooie combinatie. Nou, hoe dat uitpakt, dat hoor je dan donderdag wel weer. Wat ik jou wens is een hele fijne zondag. Niet ervan. Dus vandaag nog qua weer prima te doen. En later wordt het dus iets kouder met een beetje, ja, wat meer regen. Het is wat het is. Fijne zondag. Veel plezier bij Tekst en Uitleg. Zometeen met onze Jos Heremans.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Dit is een uittip.
6: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro

0: Een woud vol muziek.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: europakinderhulp.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
9: Ik ben Henk uit Castricum.
10: Ik ben Irene uit Heemstede.
11: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het hantavirus. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
14: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
15: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
17: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
18: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
19: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
20: De Graaf Mobiliteit.

0: uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze zondag, de 10e mei 2026. Ja, en wat gaan we de komende 2 uur doen? Nou, dat is heel overzichtelijk eigenlijk wel. Want zo dadelijk tussen 11 en 12 hebben we een gast. En dat is Mariana Aparicio. Zij is actrice. Zij won al een keer de Theodor in 2023. En zij speelt momenteel in het stuk Nachtschade. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Verder hebben we natuurlijk gewoon een nieuwe vertaalplaat. We hebben twee leuke vergeven liedjes en we hebben heel veel leuke muziek. En hoe weet ik dat allemaal? Nou, A Little Bird told me so.

0: Beetje positief geluid op deze zondagochtend. Aardige mensen van Britta Maria en Maurits Fonsen.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Ja, vorige week lieten we een liedje horen uit het Frans. Het was een nummer van Michel Delpech en het klonk zo. En in het begin was dat nog best ingewikkeld. Maar gaandeweg kwamen er heel veel appjes binnen. En die appjes die gingen allemaal maar over één nummer. De Noorderzon scheen van Connie van der Bos. En dat was ook helemaal goed. En we hadden ook een winnaar met een Franse naam. Ze heette Marcelle. En ze kwam uit Zeist en zij heeft het mooie tekst en uitleg op schrijfboek gekregen. En dat betekent dat we dat naar haar hebben opgestuurd. En zij zit er ongetwijfeld nu al in te schrijven. Dus dat komt allemaal dik voor elkaar. De oplossing van vorige week dus De Noorderzon scheen van Connie van der Bos. En daar gaan we nu naar luisteren. En dan komt er straks vanzelf weer een nieuwe opgave van De Vertaal.

0: en uitleg.
1: Vertaalplaat.
2: Ja, dat was de vertaalplaat van vorige week. Conny van der Bos met De Noorderzon scheen. En deze week hebben we natuurlijk weer een nieuwe opgave voor je. Je weet hoe het werkt. Je kunt een appje sturen naar 088 850 51 52. En dan kun je de oplossing doorsturen. Maar je kunt ook mailen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. En dan komt het ook allemaal dicht voor elkaar als je tenminste een goede oplossing hebt. Hè? En voor de opgave van deze week gaan we helemaal terug naar het jaar 1959. Dus dat is wel eventjes een tijdje in het verleden. En het is een nummer dat komt uit een vreemde taal die we helemaal niet zo goed kennen. Het wordt gezongen door een zekere Lil Babs. En die zingt in het Zweeds. Maar in het Nederlands is het een hele andere uitvoering geworden. En die uitvoering is van een Nederlandse zangeres. Als je dat weet, dan heb je die naam door. Als je de titel weet, dan is het helemaal goed. Weet je ze allebei, dan maak je de meeste kans op dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek. Hier is de opgave van deze week. Hier is Lil Babs.

0: Tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Dat was de Belgische zangeres Isolde Lazoen met het nummer Majorette. Ja, en als we Franstalige liedjes hebben, waarom zullen we dan ook geen liedjes doen in het Duits of in het Italiaans? Nou, laten we beginnen met het Duits. Zullen we dat doen? We gaan naar een hele oude. Een nummer van Hildegard Knef. Ich hab noch einen Koffer in Berlin.

0: NH.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, ik draaide wel vaker in tekst en uitleg. De Nederlandse zangeres Nona met internationale uitstraling, mag ik toch wel zeggen. Zo mooi klinkt dat. Victorious heette dat nummer. Een leuk staaltje van familiesamenwerking. Dat is het volgende nummer van een zanger die eigenlijk na zijn dood pas gewaardeerd werd. Nick Drake. En hij heeft ook nummers opgenomen samen met zijn moeder. En dat is wel leuk. Ook een van de nummers waarmee hij na zijn dood met name heel populair is geworden. Day is Dawn.

0: tekst en uitleg.
1: NH.
2: Dat was een uitvoering van de klassieker van Tom Waits, Little Drop of Poison. Maar dan in de uitvoering van de Noorse zangeres Rebecca Bakken. En die mag er ook wezen. Dat is een Noorse jazzzangeres. En als je daar wat werk van te pakken kunt krijgen om te beluisteren, dan zou ik dat ook zeker doen. Ja, er is de afgelopen weken heel veel te doen geweest over watertekort en te weinig neerslag en dat soort dingen allemaal meer. Dus laten we onze eigen regendans maar doen en daarbij zingen samen met Louise Korthals. Laat de regen nou maar komen.

Laat de regen nou maar komen. Laat de regen nou maar gaan. Houd niet vast aan valse dromen. Er spoelen echte aan. Leg het als en het waarom nu maar opzij. Wat er fout ging en wat niet. Kom toch hier bij mij. Laat de regen nou maar komen. Laat de oostenwind maar gaan. Er zijn altijd nieuwe dromen. Ze spoelen heus wel aan.

wacht tot het weer stil is in je hoofd. Laat de regen nou maar komen. Laat de regen nou maar gaan. Houd niet vast aan lege dromen.

Laat de regen nou maar komen. Laat de regen nou maar gaan. Vergeet al die nare dromen. Er spoelen mooie aan.

0: uitleg.
1: Ja, dat was een waarschuwing voor de wolven in Bocca al Lupo. Op het Italiaans, gezongen door Wendy McNeil. De rest was gewoon in het Engels, hè? Dat snap je wel. Ja, we zitten een beetje in die sfeer, een beetje jazzachtig. Zullen we daar nog eventjes in blijven? Een beetje meezingen misschien met het volgende liedje? Perhaps, perhaps, perhaps.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
6: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uitdaging.

0: tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
6: Hilco uit het zonnige Annapolona.
7: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
8: Ik ben

0: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meesten werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst nog geregeld zon. Later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis. Met

0: holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotenvaarttandartsen.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
13: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
16: Tekst en uitleg.
17: Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: Welkom terug bij het tweede uur tekst en uitleg op deze zondag, de 10 mei 2026. Ja, en het tweede uur is een beetje anders dan anders, want normaal gesproken zit hier in de studio een gast. En met die gasten spreken we er een uur. Maar in dit geval kwam het een beetje lastig uit. Want Mariana Aparicio, de actrice die speelt bij het Nationale Theater... en onder andere ook bekend is van de serie Voetbalouders... maar ook al een Theodor won in 2023 voor haar rol in De Jaren... ja, die kon gewoon nooit op zondagochtend. Want het kwam heel lastig uit. Ze had ook een zoontje die jarig was. Dus weet je wat, dacht ik toen? Ik neem de microfoon ter hand en ik ga gewoon naar haar toe. Dus ik toog naar Theater Frascati in Amsterdam... waar zij speelt in het stuk Nachtschade. En wij spraken elkaar voorafgaand aan een van de voorstellingen... in de kleedkamer. En dat gaan we je het komende uur laten horen. Maar ja, het blijft natuurlijk wel zondagochtend. Dus de eerste vraag die blijft er natuurlijk ook onveranderd. Wat doet Mariana Aparicio normaal gesproken op zondagochtend?
2: Zondagochtend is bij ons echt vaste prik croissantjes uit de oven. En dat is dan ons tweede ontbijt. Dus eigenlijk eerst moet iedereen iets gezonds eten. Ja. Gewoon een gewoon ontbijt. Ja. En daarna gaan wij echt uitgebreid croissantjes eten. En het leuke is dat wij dan vaak ook tegen mensen zeggen... bijvoorbeeld vrienden van ons, maar ook van de kinderen... van, oh, weet je wat, kom aan een zondagochtend croissantjes eten. En dan, of mijn moeder schrijft aan, of mijn broers... die schrijven ook heel graag aan met de kinderen... Dus het is, ja, voor je het weet zitten we soms met de dertiende croissantjes te eten bij ons. Dat is, dat is niet gek. Ja.
1: En is dat ongeacht of je die avond daarvoor gespeeld hebt?
2: Dat is ongeacht of ik de avond ervoor op het toneel heb gestaan. Dat maakt allemaal bij mij thuis helemaal niks uit. Soms mag ik wel een beetje uitslapen, hoor. En na de croissantjes mag er ook een film gekeken worden. Dus dat is voor mij ook weer of ik mag in bed of met krant even zitten. Ja, zeker.
1: Hoe vinden je kinderen het eigenlijk dat mama op het toneel is?
2: Ja, leuk. Ja, ze worden steeds ouder. Dus ze hebben steeds meer besef van... oh ja, mama is 's avonds naar het toneel. Of ook voor film overdag dingen. En heel vroeg opstaan. En dan ben ik er niet met het ontbijt. Mm-hmm. Dus inmiddels, ja, het theater. Ja, mama naar het theater. Nee, dat snappen ze. Ze vinden het, volgens mij vinden ze het wel leuk. Ik neem ze altijd wel graag mee een keertje op tournee. Maar het zijn nog geen voorstellingen die ze kunnen zien.
1: Nee, want dat is, lijkt me wel lastig natuurlijk ook als ze nog zo klein zijn. Want het zijn best wel heftige voorstellingen.
2: Ja, op een of andere manier zit ik in een hoekje waar je toch wel 12 plus moet hebben. Nee, maar het is heel leuk om zo ook gewoon met hen ook naar theater te gaan. En volgens mij zijn ze wel trots. Maar het is ook iets heel normaals voor hun. Hè? Papa staat op set en mama die gaat naar het toneel.
1: Papa staat op set?
2: Ja, mijn man is gaffer. Dat is dus licht. Ja, hij is lichtontwerper, maar hij staat ook veel op filmsets als chef licht.
1: Ja. Dus ja. Ja, dus dat is het artiestenleven is met de paplepel ingegoten. Hoe is dat bij jou eigenlijk gegaan? Was dat bij jou ook zo dat jij echt uit een als kind al in aanraking kwam met allerlei dingen die te maken hadden met toneelspelen?
2: Nou, we waren wel heel erg. Mijn ouders zijn Colombiaans, dus thuis waren we heel erg Colombiaans. Dus we hielden wel van muziek. En mijn moeder praatte ook echt wel heel veel over kunst of filosofie of zo. Maar we spraken over van alles. Maar echt de toneelwereld heb ik pas... ja, by myself of via de middelbare school leren kennen eigenlijk. Echt wel, ja, in Leiden op het Visser de Hoofd zat ik. En daar via het schooltoneel en via... ja, daar toch eigenlijk dat kleine zalencircuit waar ik toen instapte. Dat vond ik toen zo mindblowing. Ja. Dus dat waren mijn eerste stappen in het als toeschouwer, ja.
1: Hoe oud was je toen? Want je zegt, je ouders kwamen uit Colombia. Ja. Dat zijn expats die zouden hier een paar maanden blijven. Die zijn blijven hangen, want het was niet zo leuk. En... hoe oud was jij toen je hier kwam?
2: Ik ben in Nederland geboren. Oh, dus mijn broers die zijn hier. Dus ze zijn als jong gezin hierheen gekomen. Inderdaad met het idee dat ze hier 3 jaar zouden blijven. En toen werd dat steeds langer. En ik ging hier naar school. En we hebben hier gestudeerd. Wat was jouw vraag nou? Want jij zei... Ja, hoe oud ik was. Ook dat je ging vragen hoe oud ik was toen ik die voorstelling zag. Dat was ik 16. Ja. Maar ja, ik ben in Leiden geboren. Ja. En getogen, ja.
1: Ja. En dus je eerste ervaring met het toneel waren meteen heel positief. Dacht je er ook meteen aan om een opleiding in die sfeer te gaan doen? Dat je naar de toneelschool wilde?
2: Nee, totaal niet. Nee hoor, ik moest rechten gaan studeren of psychologie. Dat waren toch de dingen waarvan ik dacht, daar kan ik de wereld mee over. Dat wilde ik ook heel graag. Mm. Werken en dan met mijn werk ook de wereld internationaal gaan of zo. Maar ik denk dat ik van alles wilde. En toen ik dat ook ging bekijken naar mijn VWO, toen kwam ik bij een vooropleiding toneel terecht. Ah. Die mocht ik proberen. En dat en van het een jaar weer kwam het ander.
1: Ja. Wat wilde jij veranderen aan de wereld?
2: Nou, ik weet niet. Ik weet niet of ik echt iets, of ik toen wist wat ik wilde veranderen, maar ik weet wel dat ik me altijd wel, hoe zeg je dat? Ik kijk wel om me heen. Ik ben altijd wel geïnteresseerd.
0: Maar altijd betrokken, zelfs.
2: Ja, best wel, ja.
1: Ja.
2: Ja, en dan is nu theater toch echt mijn vehikel geworden. Mm-hmm. En dan ook in het klein, weet je wel. Ik bedoel, ook met de kinderen krijg je nu ook zo'n ander... Ja, heb je ook weer zo'n ander perspectief. Dus ja, ik ben altijd wel bezig met wat er om me heen gebeurt, ja. Ja.
1: Wanneer kreeg je het idee, hier kan ik mijn vak van maken?
2: Nog steeds niet. ik raad het iedereen af. Nee, de toneelschool was echt een te gekke tijd voor mij in Arnhem. Dat was echt te gek. En vanaf daar altijd bezig geweest met wat willen we vertellen? Wat is nodig om te vertellen? Waarmee willen we de wereld, het land in? Dus eigenlijk op die manier is dat zo altijd nog steeds mijn motivatie.
1: Ja.
2: Wat vind ik dat nu verteld moet worden of boven water moet komen? Waar hebben we het niet over? Maar wel, dat verandert natuurlijk met de jaren.
1: En wanneer was het eerste stuk waar je in stond dat je dacht van ja, ik ben waar ik wezen wil?
2: Nou, ik denk dat de reeks van Mighty Society me wel echt heel dierbaar is. Dat was echt een combinatie van ook echt goede grappen en teksten die we destijds ook eerst Erik de Vroet schreef, ook naar aanleiding van onze improvisaties. Mm. En nu werken we nog steeds samen bij het Nationale Theater. Maar Mighty Society was inderdaad echt een goede mix van die maatschappelijke betrokkenheid, maar ook een beetje heel veel disciplines bij elkaar in muziek en kostuums en decor. Het was echt wel een echt een feest. Dus
1: en het duurde ook al een aantal jaren, hè? Want er zijn nog wat afleveringen van geweest.
2: Zeker weten, ja. Ik ben pas ingestapt in nummer 6 van de 10. Dus pas vanaf My Society 6 stapte ik in. Dat ging toen over Afghanistan en de rol van Nederland daar. En hoe je al die perspectieven en de rol van media. Nou, dat was toen echt wel een happening. En zeker ook, dat vond ik ook te gek. Ja.

0: Helplessly Hoping van Crosby, Stills en Nash. In tekst en uitleg op deze zondag de 10e mei... een hele speciale uitzending in 2 uur. Want we zijn niet in de studio met de gast. Nee, we zitten met de gast in Theater Frascati in Amsterdam. Dat deden we afgelopen week. En in de kleedkamer van de Theater Frascati sprak ik met Mariana Aparicio. Zij speelt een belangrijke rol in het stuk Nachtschade van het Nationale Theater. En we hadden het net al even over een aantal onderwerpen, maar er komen er nog genoeg aan bod. Dus we gaan terug naar de kleedkamer van het Frascati Theater in Amsterdam. We hadden het net over het begin van jouw carrière, Mariana. Maar ja, nu sta je in het stuk Nachtschade. Een, mag ik het wel zeggen, confronterend en heftig stuk. Kun je vertellen hoe je daarbij betrokken bent geraakt?
1: Bij het Nationale Theater werken we met verschillende regisseurs. En Belle van Herikhuizen heeft dit stuk geïnitieerd. Samen met Annette van Bremen, die heeft het geschreven. Annette Bremen, sorry. En ja, ik ben lid van het ensemble van het Nationaal. En kijk, je zegt net, het is een heel confronterend stuk. En waar wij ook zeker met Belle en met mijn medespelers, met Giem en Esther, ook echt naar hebben gezocht, is de lichtheid waarmee Annette het heeft opgeschreven. Mm-hmm. Dus ik hoop wel dat we, en dat is echt, oh, en in het theater sowieso, dat we echt wel de diepte in kunnen gaan. Mm-hmm. De menselijkheid eigenlijk. Ik bedoel, dat is waarom we elkaar kunnen willen begrijpen of willen volgen, omdat je dingen herkent. Dus niet zomaar de diepte ingaan, maar wel omdat we allemaal uit kronkels en gedachten en werelden bestaan. Nou goed, en die gaan we dan wel aan, maar ik hoop wel iedereen weer met goede krachten de zaal uit te krijgen. Ik wil niet zeggen dat je ik hoop wel dat je iets mee hebt gemaakt, maar wel dat je buiten de foyer wellicht nog even de tijd nodig hebt, maar er wel weer over kan praten.
0: Je komt er niet depressief uit, hoor. Dat moeten mensen ook weer niet denken.
1: Nee, precies. En ook niet bang zijn om natuurlijk ook, ik bedoel, hier is ook met vette muziek en weet je, ook een vet decor. En, weet je, we proberen wel de show, zeg maar, dusdanig op te zetten dat je erin gaat en wel samen weer er goed uitkomt. Ja.
0: Laten we eerst even samenvatten wat het eigenlijk over gaat.
1: Ja.
0: Want we hebben het nu over wat het teweeg brengt. Ja. Maar laten we even op de inhoud duiken.
1: Ja, goed. Eigenlijk is het plotje heel simpel. We zien een zwangere vrouw met haar vriend. En die zwangere vrouw heeft een zus. En op een gegeven moment krijgt zij een telefoontje van haar zus. Die speel ik. En deze vrouw zegt, kom me halen van het ziekenhuis. Er is iets gebeurd, kom me halen. Nou ja, en met het idee van blijf nog een nachtje om even te herstellen, is er hier waarschijnlijk al weken. Nou, iedereen die wel eens iemand op bezoek heeft gehad, weet, op een gegeven moment is het gewoon op en klaar. Hè? Of überhaupt wonen volwassenen in een kleine ruimte. Dat gaat gewoon, dat heeft gevolgen. Dus je ziet hier één nacht. En het leuke, wat Annette ook beschreef, was dat in de nacht komen er op een andere manier, ga je naar dingen kijken. En soms in een lichtheid die zwaar wordt. Dat maak je dus nu ook mee. Je maakt mij mee. Mm-hmm. En eigenlijk zie je in de zus en de zwager hoe vervelend of hoe opdringerig of hoe broeierig of wat er dan naar boven komt. Ja.
0: Maar je ziet ook de wanhoop. Je moet echt je speelt een wanhopig persoon die probeert zich te ontworstelen aan zijn ellende, maar eigenlijk niet weet waar die ellende eigenlijk uit bestaat ook.
1: Nou ja, dat zeg je goed. Ik denk dat het inderdaad een wanhopig iemand is die heeft moeten leren, het heet het, haar hoofd boven water te houden. Zoals we allemaal doen, hè? Dag in, dag uit. Je neemt je dingen voor, je doet het. En ook de lichtheid proberen op te zoeken met haar zus en haar zwager, een goede gast te zijn. Maar ze gaat uiteindelijk aan die lichtheid ten onder. Want eigenlijk vooral de man die op een gegeven moment eigenlijk gewoon de boel, het ballonnetje doorprikt en zegt, maar wacht even, wat is er nou echt met je aan de hand? Mm-hmm. En dan komt haar geschiedenis waarom zij een bepaalde eenzaamheid heeft die zo tot wanhoop leidt. Maar het probeert ze telkens wel naar boven te komen, maar nu lukt dat even niet. En vervolgens maakt ze ook het besluit, denk ik, om verder te gaan.
0: Ja, het is denk ik een thema wat je, niet alleen een thema, maar ook een gegeven dat je in de huidige wereld heel veel tegenkomt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die worstelen met van alles en nog wat zonder dat ze er eigenlijk uitkomen. En dan moet je maar het geluk hebben dat er mensen zijn die je willen opvangen. Dat is best een strijd tussen die zus en die zwager en jij dan de zus.
1: Ja, ja, dat is. Ik denk ook wel dat het herkenbaar is. Wat ik zeg van ja, wat is het? Bezoek en vis blijft maar 3 dagen goed, zoiets. Nou, daar komt hij ook even in het stuk voor. Maar ja, als dat langer blijft. Er zijn zoveel mensen die hutje-mutje op elkaar wonen. Omdat ze niet de kans hebben om een eigen huis te hebben. Of weet je bent überhaupt, ben je als mensen bij elkaar toch ook een beetje ja, tot elkaar veroordeeld. Je moet er het beste van maken. En als het met iemand niet goed gaat. Ja, dan kan die tot maar op zekere hoogte de show, weet je, of de, het doen alsof het goed met je gaat. Dat is voor iedereen onhoudbaar. Ik bedoel, hoe goed je er ook in bent, op een gegeven moment knapt er iets. En dat is natuurlijk wat je in deze maatschappij, zeker ook bij jeugd. En ja, hoe zoek je weer naar die verbinding met elkaar? En is dat ook online bijvoorbeeld? Nou, dat komt er ook in voor. Dus dat is dus die zoektocht naar verbinding vanuit ja, die gekmakende eenzaamheid. Ik denk eigenlijk stiekem dat we dat allemaal wel herkennen in meer of mindere mate.
0: Ja, en dan natuurlijk ook nog hoe moeilijk het is om hulp te vinden. Ja. Want niet iedereen heeft een zus en een zwager.
1: Nee, dat denk ik ook. En je kan je ook afvragen hoe goed het dier is, weet je wel. Dus wat dat betreft. Maar ik denk wel. Ik hoop in elk geval dat je met deze voorstelling ook meemaakt. Dat je uitspreken ook wel ergens toe kan leiden. Dat het dingen in beweging brengt. Ja. Kan brengen, ja.
0: Was het moeilijk voor jou om je in deze rol in te leven? Ik kan me zo voorstellen dat het een pittige klus is geweest.
1: Ja. Ja, het is zeker een pittige klus geweest. Ik had de mazzel dat ik de tekst van Annette goed tot me kon nemen. En Belle ook een hele goede regisseur is. En we een heel fijn proces hebben gehad, zo met z'n drieën op het toneel. En ik vond het een compliment dat mijn vriend na afloop zei: Moppie, het was echt zo cool. Het was zo vet. Het was echt een personage. Ik heb je nog nooit zo zien spelen. Het was echt een personage. En ik dacht, god, nou, dan ben ik nog niet zo high maintenance als ik dacht. Maar het is een unieke rol, vind ik. Ja, het is uniek, ja.
0: Het is veel tekst ook.
1: Man. Dat is toch wel heel veel woordjes achter elkaar die op het juiste moment gezegd moeten worden. Anders dan, dat is veel oefening. Ja, er gaat, en het gaat behoorlijk, ik klop het af. Ja. Het gaat ook wel goed, ja.
0: Ja, tekst zijn twee, maar het zijn ook teksten. Ik bedoel, het verschilt per tiende van seconde welke emotie er in die teksten gebruikt moet worden.
1: Ja, wat leuk. Ja, ik mag, zoals mijn schoonvader gisteren zei, ik mag het hele spectrum, mag ik je tentoonspreiden van de emoties. Ja, leuk hè? Ja, ik hoop echt dat je daarmee ook, wat ik zeg, dus het is ook echt gewoon een hoop menselijkheid wat je meekrijgt. Ja. En dat spiegelt zich natuurlijk aan die zus. Dus ik ben met mijn zus, ben ik echt anders. Ja. Daar irriteer ik me ook een beetje aan. Maar ik word ook een beetje van, hou je nou niet van me? Waarom doe je nou niet met me mee? Laten we iets leuks doen. Ja. En aan die man vind ik, daar gebeurt iets wat natuurlijk ook bijna, wat niet in woorden te vatten is. Dat zit ergens tussen, gaan ze elkaar afmaken of gaan ze op elkaar springen op een andere manier? En daar gaat het natuurlijk ook weer mis. En is dat ook weer een heel mooi onderwerp in de voorstelling.
0: Ja, omgaan met elkaar valt niet mee.
1: Nee, dat valt niet mee als je echt zo op elkaar zit, nee. Maar ik denk wel dat het heel herkenbaar is, ja.
0: Muziek, laten we het daar eens over hebben. Als ik jou toch mag vragen, hier in deze ruimte, waar je graag naar luistert, heb je dan meteen een nummer dat je zegt van dat wil ik graag horen?
1: Oh, wat leuk. Nou ja, ik kijk, op dit moment draai ik de plaat van Rosalía van Lux Grijs. Ik heb helaas de tour, haar optreden moeten missen doordat ik hier een try-out speelde van Nachtschade. Moet ik een specifiek nummer?
0: Ik zoek wel wat luid voor je.

0: Dat was Rosalía met Mundo Nuevo, oftewel De Nieuwe Wereld. En dat draaide op speciaal verzoek van Mariana Apparazio, waarmee we in gesprek zijn in de kleedkamer van Theater Frascati in Amsterdam. En laten we weer terugkeren naar die kleedkamer, want er valt nog het een en ander te bespreken.
1: Nou sta je niet alleen op het toneel, gelukkig maar. Je hebt behalve een hele goede regisseur en een prima tekstschrijver, heb je ook een oude rot naast je staan. Esther Scheldwacht, hoe is dat? Die speelt opeens een jonge zus.
2: Ja, gaaf hè, een rot in de branding. Ja, Esther Scheldwacht die speelt mijn zus. En inderdaad, vanuit de tekst kan je horen dat het mijn jongere zusje is. Ja, in het theater kan alles. Zij is eigenlijk ouder, maar zij speelt mijn zwangere zus. En ja, ik vind dat echt de kracht van theater. Ja. We kunnen, mogen alles, ja. Alles in dit kader. Mogen
1: is het trouwens de eerste keer dat jullie samen spelen?
2: Nee. Esther en ik speelden denk ik voor het eerst in Mighty Society 10 samen. Mm-hmm. Dus dat is al een tijdje terug. En zij is ook lid van het ensemble. Ja. Dus wij komen elkaar wel regelmatig tegen.
1: Hoe is dat om bij het Nationale Theater te spelen? Want je hebt acteurs die zeggen van nou, ik kies liever zelf mijn rollen uit. Ik ben veel liever freelancer. Jij bent lid van het gezelschap al een aantal jaren. Ja. Wat is het verschil? Wat is jouw keuze daarin geweest? Ja.
2: Ik ben wel blij dat ik pas niet gelijk naar school in het ensemble ben gegaan. Dat ik wel dingen zelf heb uitgezocht. En het freelancen dus ook als basis heb. Mm-hmm. Ik vind het wel leuk dat ik me heb kunnen committeren aan het gezelschap. Mm-hmm. Zo in 2019. Mm-hmm. Omdat ik het heel leuk vind om samen met een club mensen. En dat ik ook hierin eigenlijk om me heen kijk. En me met alles mag bemoeien. Of me bemoeien. Dus ja. Dat je het hele. En dat je. Ja, ik ken de mensen. Van educatie en van dramaturgie, die afdeling. Dat vind ik heel leuk en prettig werken. En dat je met deze jongens met wie we nu op tour zijn, daar heb ik ook al best wel wat voorstellingen mee gemaakt. Dus het voelt heel sterk en krachtig. Maar ik ben bijvoorbeeld ook echt heel erg blij dat Giem Vreken, die is nu gast bij ons. Ja, je kan maar niet happier maken met zo'n iemand ook op het toneel. Ja.
1: En heb je dan ook nog invloed op de tekst? Kun je ook nog een beetje tegen de regie aan bemoeien?
2: Vind ik wel, ja.
1: Vind je? Dat je dat moet kunnen of dat je dat ook doet?
2: Ja, dat ik het moet kunnen en mag doen, maar nee, er zitten grenzen aan. Maar ik ben wel iemand die wel altijd wel. Kijk, daar is.
1: Ik heb voor jou gezegd dat je eigenwijs bent.
2: Ja. Wie zegt dat nou weer? Ja, nee, ik ben. Ja, dat klopt. Ik vind. Ja, maar ik heb ook wel regisseurs met wie ik werk. Zijn eigenlijk altijd wel benieuwd naar. Want ik geef ook veel aanbod. Hè? Dus als ik werk, dan. Ik ben niet heel afwachtend van. Nou, en wat zal ik nu doen? Ik krijg van mij echt opties. En ik denk dat bellen daar bijvoorbeeld in dit geval met Nachtschade ook wel de vruchten van heeft geplukt. Want ik laat me niet zo snel gek maken. Mm-hmm. Omdat ik altijd denk: oké, laten we de opties bespreken. Ja. En ik vind dat wel echt dolletjes. Ik denk dat die eigen wijsheid mij wel verder brengt. Ja, en ook op mijn eigen pootjes doet staan.
1: Is dit een rol van je leven tot nu toe?
2: Goh. Het is wel een hele dierbare rol nu al. Dat wel echt.
1: Ja.
2: En ik ben nog niet klaar met spelen. Dus als we elkaar.
1: Ik denk dan alweer aan Theodor, hè? Want die had je in 2023. Dit is een rol die zich daar ook wel voor leent. Zo'n mooie individuele rol.
2: Ja, nou wel, ja, ik zou zeggen, hou je verwachtingen. Het is echt een dierbare rol. En prijzen zijn natuurlijk ook heel. Ja, dat ik die kreeg in 2023, dat is nog zo'n eer. Als ik daaraan denk, dan word ik er nog steeds warm van. Maar ja, ik moet wel vanavond gewoon weer op en dat ding doen. Dus weet je wel, dus wat dat betreft, prijs of geen prijs, ik ga dat toneel wel op, ja.
1: Ja, en dat doe je op verschillende plekken hier in onze provincie. Ja. Na de volgende plaat zal ik al die plekken eventjes rustig achter elkaar opnoemen.

0: En dat was Java du Metro van Veloski. En dat draaide even niet zomaar, want het decor van de voorstelling Nachtschade, dat bestaat uit een metrowagon. Ja, dat is heel bijzonder. Hoe dat er precies uitziet, nou, dat kun je zelf ervaren als je naar die voorstelling gaat. En dat kan dus op 30 mei bijvoorbeeld in Haarlem. Of op 29 mei al in Theater Taka in Alkmaar. Op 31 mei staan ze ook weer in Haarlem. En op 3 juni en op 4 juni. Dan moet je wel weer een tijdje wachten voor ze weer in de provincie komen. Want dan wordt het wel wat later. Dan kun je bijvoorbeeld op 10 juni naar Schouwburg het park in Hoorn. Of op 11 juni naar het Zaantheater in Zaandam. En zo zijn er vele mogelijkheden waarbij je dat mooie stuk Nachtschade kunt zien. Dan gaan we terug naar de kleedkamer, naar het gesprek met Mariana.
1: Mariana, jij bent niet alleen op het toneel in de theaters te zien. Je speelt ook film. Mm-hmm. Kun je dat een beetje leuk met elkaar combineren? Films, series en theater?
2: Ja, leuk dat je het vraagt. Ik heb namelijk een week achter de rug waar ik 's ochtends vroeg naar het voetbalveld mocht voor voetbalouders. Dat er daar van Ilse Warringa weer. Ilse heeft weer een fantastisch tweede seizoen geschreven. Of die is weer in haar pen geklommen. Nou, die heeft weer dingen bedacht. Ja, dus ik mag daar weer aan meedoen. Daar was ik heel blij mee. Maar we hebben moeten kijken hoe we dat konden combineren met deze tournee. En nu kwam het deze week, afgelopen week kwam het uit dat ik dan overdag op de set stond en 's avonds. Dus is dat te combineren? Ik vind van wel, je moet het maar aan mijn man vragen wat hij ervan vindt. Nee, maar het is de combinatie, de afwisseling is wel echt heel erg leuk.
1: Het lijkt me heel schizofreen, toch? Want dat is toch een heel ander soort rol.
2: Ja, dat is zeker een ander soort rol. Maar ja, die rollen zijn allemaal wel anders. Ja. Maar ook daar, hè, dat is ook zo'n aparte wereld van het voetbal. Wat daar allemaal niet gebeurt. Dat is ook, daar kan je echt. De realiteit is gekker en erger dan dat wij het maken. Ja.
1: Doe je kinderen al aan sport?
2: Mijn dochter zit op atletiek en ze vinden het leuk om te voetballen, maar ze zitten er nog niet in. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen en hoe ik dan langs de zijlijn.
1: Wat voor voetbalouder je zelf bent.
2: Ja, precies, nou echt hè. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik weet het nog niet.
1: Ik zat zo ook te denken, als je je zo graag uitspreekt, ook je een beetje tegenaan bemoeit van hoe een stuk zich ontwikkelt, heb je zelf ook regieplannen?
2: 0,000. Nee, ik wil echt niet. Ik vind regisseren en schrijven, dat is een vak. En dat moeten mensen doen die vinden. Ik laat het heel graag aan een regisseur en een schrijver over. Ik denk dat ik daarom ook graag functioneer vanuit mijn eigen vierkante meter, noem ik dat. Vanuit mijn eigen acteurschap. Wat me wel wellicht in de toekomst. Ik vind het wel echt heel erg leuk om mee te denken over het beleid. En over hoe je dingen produceert. En daar op die manier betrokken te zijn vind ik wel heel leuk. Ik hoop in de toekomst. Nou, we moeten even kijken welke ruimte daarvoor is. Ja.
1: En hoe ziet jouw toekomst er dan uit? Zeg je van nou, over 10 jaar zit ik nog gezellig bij het Nationale Theater en doe ik de stukken nog steeds met bellen, want die is dan ook 10 jaar verder. En dan maken we een mooie verbond van.
2: Ja, mooi. Ja, ik vind het een grote vraag, want ik weet het eind van het jaar in ieder geval dat mijn agenda vrij is. Dus wat dat betreft kan er nog alles gebeuren.
1: Is dat spannend, dat hij vrij is?
2: Ja, dat is spannend en dat vind ik ook leuk. En het is ook goed. Oh. Dus zeg het voort, ik ben vrij. Ja, nee, ja, dat is. Ik hoop gewoon eigenlijk door te kunnen gaan met wat ik nu doe. En te combineren met mijn gezin en ook gewoon met een leven. En dat we mooie stukken kunnen blijven maken. En wie weet op een dag meer in directiefuncties.
1: Oh, doe maar.
2: Ja, who knows toch?
1: Ja, je weet maar nooit. Directeur van het Nationale Theater.
2: Ja, precies, ja. Maar John de Weert zit er net. Dus ik vind het goed dat hij er is. Hij mag het toch zeker voorlopig doen, hoor.
1: Zijn er rollen die je nog heel graag zou willen spelen? Dat je zegt van, nou, daar ben ik eigenlijk nu nog niet aan toegekomen. Maar als ze me dan toch vragen, dan maar voor.
2: Ja, dat vind ik op dit moment een hele lastige vraag. Dus dan kan ik nu, zeg ik, geen commentaar. Ik weet het niet.
1: Denk er nog even rustig over na. Je hebt er de tijd nog voor. De volgende keer krijgen we dat anders van je te horen. Ja. Op dit moment wens ik je in ieder geval heel veel succes met Nachtschade. En we horen ongetwijfeld nog veel meer van je.
2: Super, dankjewel.

0: Tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Dat was Pieter Derks met Toekomst terug. Ja, dan naderen we toch alweer de klok van 12 uur. Maar we hebben nog wat tijd, hoor. We krijgen zo nog een vergeten liedje natuurlijk. En tot die tijd nog een mooi stemmig lied van Don McLean.

0: tekst en uitleg.
1: Het Vergeetmeliedje.
2: Vergeetmeliedje.
3: Ja, dat was een mooi lied van Don McLean. Het heette Oh My, What a Shame. En je hebt voor ons natuurlijk nog een Vergeetmeliedje te goed. En dit keer komt het Vergeetmeliedje van een onbekende afzender. Dat komt namelijk omdat het op de een of andere manier niet geregistreerd is. Nou, dat gebeurt toch zelden. Maar het is zo'n mooi nummer dat we denken, dat moeten we toch een keer gaan draaien. Het is het lied Altijd zal ik van je blijven houden van Toon Hermans. En dan mogen we kiezen tussen de uitvoering van Toon Hermans of van Clouseau. Nou, dan hoef je bij ons niet lang na te denken. Dan draaien we natuurlijk die van Toon Hermans. Straks, na 12, Ronkas met adres onbekend. En wat mij betreft wens ik je nog een hele gezellige zondagmiddag.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Jan, verhuur is een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
2: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
3: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je...

0: Voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
6: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
7: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Twaalf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van dat virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een man van 19. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de 19-jarige man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide werd daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en de wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks aangetroffen. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen gelijk al af. Het weer droog en zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
14: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
15: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
16: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
17: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen.

0: nu op delamar.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Hemelvaartsdag.
15: De top 100 van Noord-Holland.
16: Je kan nu stemmen.
15: nanieuws.nl/top100.
17: Adres onbekend.
18: Met Roel Kas.
19: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: En waar je ook bent, een goedemiddag. Dankjewel. Wij merkten dat Moederdag in de lucht hing door de verhalen die ineens spontaan binnenkwamen die vooruit liepen op vandaag. Moeder Marta Martens, je zoon van 54, wacht op jou. En Willeke heeft een moeder van 85. Ze heet Gree. Nee, haar vader is er al lang niet meer. Maar een foto van hem, van Freek de Gooier, zou een ereplaats krijgen.
2: Vorige week.
1: Toen liepen de oplossingen binnen, maar nog niet voor de half-Braziliaanse Christiane de Rode Torres. Zij spreekt nu 4 jaar Nederlands en zo lang is ze ook weg uit haar geboortestad Rio de Janeiro. Ze hoopt op aansluiting hier. Er moet hier familie wonen. Ina Westerink met name, die ze vroeger wel eens zag, maar de band met Ina's broer was toen sterker.
3: Ik zag haar broer, Bart Westerink, omdat hij naar Brazilië ging, regelmatig op bezoek. En ook heeft Bart getrouwd met een Braziliaanse vrouw.
1: Waarom?
3: En toen heeft Bart voor een lange periode, in Rio de Janeiro gewoond.
1: Ja, ja.
3: Maar volgens mij, als ik me goed herinner, mijn moeder heeft niet een goed relatie met Ina. En misschien daarom had ik haar niet gezien.
1: Ja, dat is jammer. Ze heeft de archieven al wel ingezien. Van Ina bestaat geen persoonskaart, dus is zij niet doodverklaard. Ze zoekt gericht.
3: Ik denk dat in Amsterdam.
4: En ik zit te rekenen, hè? Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat als ze inderdaad nog leeft, dat ze misschien al wel 90 is.
3: Ja, ja. Zeker. Ze is in 17 mei 1944 geboren. Dan, ja, bijna 90. Mijn moeder is al 91. Ik zou heel graag Ina ontmoeten, zien.
1: Ja, we rekenen nog even verder. Is het optimisme terecht? Moeder is 91. Waarom zou tante Ina volgende week niet 82? Dat is beter worden. Het bleef vorige week verdacht stil. Ina Westerink stond wel op, maar dat was een heel andere Ina. Amy, ook de zoekbrigade is weer een week verder.
5: Ja, wij weten inmiddels wel iets meer. Wij ontdekten dat jouw achternicht Ina Westerink getrouwd is geweest met de volgende meneer. Wijnandus Johannes Maria Greefkens. Hij is geboren op 14 juli 1945 in Sittard en overleden in 2024, nog niet zo lang geleden. Ina en Wijnand trouwden in 1969 in, daar is die Amsterdam, maar scheiden ook van elkaar in 1973. Hij vertrok daarna naar Engeland, maar zij, Ina Westerink, bleef in Amsterdam. En nu het goede nieuws, zij moet met alle zekerheid nog leven. Zo vertelt het Centrum voor Familiegeschiedenis ons. Dus daarom nog één keer. Ina Westerink uit Amsterdam, waar ben je? Op 0800 30 30 300.
6: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Hoe zou Leonieke vandaag Moederdag vieren? Dit verhaal is nog vers, zeker voor Leonieke zelf. Maar ook een lang verhaal teruggebracht tot een samenvatting van 8 minuten vol verbazing. De moeder van Leonieke heet Perla. Ze kwam van de Filipijnen in een uitwisselingsproject met een ziekenhuis. De Filipijnse meisjes die overkwamen vonden onderdak bij een sympathieke huisbaas. En moeder raakte zwanger. Maar zwanger van wie?
7: Toen kreeg ik een meneer aan de telefoon en die zei van ja, die Filipijnse meisjes die kwamen dus in Nederland. En mijn moeder is dus in verwachting geraakt van de meneer die al die meiden onder zijn hoede had. En het is wel echt een liefdesverhaal, want hij was verliefd op haar. Hij wilde scheiden van zijn vrouw om met mijn moeder door te gaan.
1: Maar dat ging niet door. En die tipgever, die meneer aan de telefoon, vertelde er niet bij dat hij zelf de meisjes opving. Sterker nog.
7: Nou, dat was dus mijn vader. Die heb ik gewoon toen aan de telefoon gehad.
1: In deze podcast vol verbazing, pa hield zich van de domme.
6: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: Sweet Soul Music. Hij schreef het samen met Otis Redding.
1: Toen ik zelf kinderen kreeg, zette het me aan het denken. Je zal toch maar je kind moeten afstaan en hem dan nooit meer mogen zien. Dat gold voor zijn eigen moeder, van wie die weet dat ze Martha Martens heet, uit Den Haag. Ze raakte in 1970 zwanger van een buitenlandse man en noemde haar zoon Fred. Frederik Martin Martens. Ze heeft niet lang van hem kunnen genieten.
0: Nou, geboren Fred, jij komt hier binnen als Martin. Van wie heb jij die naam?
2: Die hebben me adoptieouders gegeven. Omdat ik van geboortenaam was ik Frederik Martin. En hun hebben daar als roepnaam Martin van gemaakt.
0: Ja, heeft dat jou bezig gehouden dat je geadopteerd bent?
2: Nee, helemaal niet. Ze hebben het vanaf jongs af aan hebben ze het uitgelegd hoe het zit. En op een gegeven moment ga je het begrijpen. En ja, ik heb er mee leren leven, zeg ik maar, op die manier.
0: Ja, en zie je er ook anders uit dan de rest van het gezin?
2: Ja, ik ben lichtgetint. Dus dat is wel iets wat ik, waar je wel vragen over had. Maar dan zei ze wel in het dorp bij ons, in Rijnsburg, zei ze wel eens, joh, je bent van de melkboer. En dan maak ik altijd een grapje van de chocomelkboer, want ik heb een kleurtje.
0: Dat impliceert dat je van een buitenlandse vader bent?
2: Ja.
0: Ben je in hem ook geïnteresseerd?
2: Nee. Oh. Daar is ook helemaal niks van bekend verder.
0: Nee. En je moeder, Martha Martens, heb je haar ooit gezien?
2: Ik heb haar voor zover ik weet niet ontmoet. Maar we gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was. Die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
0: Dus die is altijd op afstand blijven kijken naar jou?
2: Ik heb zo, ja, dat die gedachte heb ik. Die herinnering. Dus ja, of dat waar is, weet je natuurlijk. Misschien was het een medewerkster.
0: Ja.
2: Dat kan natuurlijk ook, maar ik heb wel zo'n herinnering.
0: Bijzonder.
2: Ja, en dan had je eigenlijk waar je de dierentuin uitkwam, bij de speeltuin. Daar stond ze dan op een hoekje achter, een beetje verscholen. Zo'n herinnering heb ik in ieder geval.
0: Ja, had je er maar gedag gezegd, hè?
2: Ja, maar ik was toen heel klein. Ik wist ook niet waarom ik elke keer daar naartoe ging, naar de dierentuin. Ik vond het ook een hele leuke dierentuin.
0: Ja.
2: Dus, maar waarom ik daar kwam, ja, gewoon voor de dierentuin. Ik wist niet dat ze daar afspraken.
0: Maar je kwam er heel vaak. Op een gegeven moment had je dat ook wel gezien, denk ik.
2: Ja, het was een leuke speeltuin, voor zover ik weet, toen ik klein was. Dus van, en ik vond het altijd leuk met dieren. Dus,
0: ja. Wat weet je van de omstandigheden waarom Martha Martens jou heeft afgestaan?
2: Nou, wat ik ervan begrepen heb van mijn ouders is omdat ze erg jong was. Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ja.
0: Waar is voor jou de nieuwsgierigheid naar haar begonnen?
2: Eigenlijk omdat mijn vrouw daarna ging vragen van ik zou wel meer willen weten. En toen had ik gezegd tegen haar van nou, als jij dat echt graag wil weten, ik zeg dan mag je van mij zoeken, maar je hoeft tegen mij niets te vertellen. Want ja, ik heb het een plekje gegeven, dus ik was er eigenlijk, ik had het boek gesloten. Alleen toen kreeg ik een dochter in 2010 en die had blond haar en blauwe ogen. En ik heb natuurlijk een tintje, dus ik ging me eigenlijk afvragen van, ja, hoe ziet ze eruit? Hoe ziet mijn biologische moeder eruit? En ook die herinnering die ik had van vroeger, ook een blonde vrouw, ik denk, zou dat er geweest zijn?
0: En je vrouw is niet toevallig blond met blauwe ogen?
2: Haar vader wel.
0: Nou ja, dus het kan ook nog in die kant zitten.
2: Nou ja, maar dat heb ze ook uitgelegd. Ze zegt, dat heb ze ook opgezocht, dan moet er aan mijn kant ook iemand zijn met blond haar en blauwe ogen. Anders kan dat niet zo zijn dat mijn dochter zo dat heb.
0: Ja.
2: Ik heb er geen verstand van, maar mijn vrouw had het uitgezocht.
0: Ja, maar je doet het niet voor je vrouw. Je doet het inmiddels ook voor jezelf.
2: Ook grotendeels voor haar. Want ze hebben mij toch af moeten staan. En ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
0: Ja, voor haar is hier, voor Martha Martens, hoe staat die biologische moeder hierin? Volgens het voogdijregister wonen ze in 1971 bij haar ouders in de Van Diemenstraat op nummer 118 in Den Haag.

0: altijd melancholiek. Lie to me. Martin van Zuilen heeft heel Chris Isaak nagedacht wat hij zijn moeder kan meegeven, hoe hij haar duidelijk kan maken dat zij, Martha Martens, welkom is als moeder en als oma. Martin, wat denk je, wat kan haar deze kant op helpen?
1: Ja, dan kijk ik. Wat ik weet is dat ze jong was en dat ik het kan begrijpen dat ze moest afstaan. En dat ik er verder helemaal geen kwade gevoelens bij heb. En ik geef wel de kans geven dat ze, als zij dat wil, dat ze toch kan zien wie ik ben. En ik dat ik kan zien wie zij is.
0: Is er nooit een signaal geweest van haar kant? Dat je denkt van, misschien toen wel in dat dierenpark was en haar. Maar daarna nooit meer een mevrouw die aanklopte?
1: Nee, nooit meer.
0: En je bent niet op zoek naar die tussen aanhalingstekens buitenlandse vader. Omdat je geen behoefte hebt? Of omdat je denkt, dat lukt me toch niet?
1: Nee, ik heb daar geen behoefte bij. Ik heb, Volgens mij is het een foutje, iets gebeurd vroeger. Gewoon een foutje, en waardoor ze zwanger is geraakt. En verder geen contact meer met die man had, volgens mij.
0: Enig idee waar hij vandaan komt?
1: Ook niet. Ja, ik zeg altijd Brazilië, want daar komen de beste voetballers vandaan. En dat zeg ik altijd. En dat heb ik ook vanaf jongs af aan volgehouden, dat ik wat Brazilië is. En voor de rest weet ik er niks vanaf.
0: Dus jouw omgeving kent je als chocolademelk en als die Braziliaanse zoon.
1: Ja, ze kennen hem hier als Martin van Zuilen natuurlijk. Als Rijnsburger, echte Rijnsburger, zeggen ze altijd. Ik ben hier echt opgegroeid in het dorp. Maar ik zeg altijd Brazilië. Met 2K ben ik ook altijd voor Brazilië. Ook voor Nederland natuurlijk, maar ook voor Brazilië altijd al.
0: Ja, toch een beetje voor je vader.
1: Ja, als dat. Ik weet niet of hij daar vandaan komt, maar ik zeg altijd van wel. Dat Braziliaanse roots heb.
0: Nou, we concentreren ons voorlopig dan maar niet op je vader, maar alle ballen op Martha Martens. Geboren 1970 op haar 14e, dan moet zij nu rond de 70 jaar zijn. Zoekbrigade, Emilie de Boer.
2: Ja, onze zoekbrigade vindt het altijd een mooie taak om de archieven in te gaan. Daar vinden we vaak van alles, maar hier vooralsnog niet. We hebben gekeken in oude telefoongidsen van Den Haag. En in ieder geval in de jaren 1965, 69 en 78... helemaal geen Martens gevonden in die hele Van Diemenstraat. En er is ook al verder gekeken en de conclusie is dat ook in ieder geval in 1996 en 2003 in heel Nederland geen enkele vermelding is op haar initialen CMW Martens. Tja, dan ga je afvragen, hoe kan dat nou? Toen zijn we ook nog gaan kijken wat er in de omgeving van dit adres al een lange tijd zit. Misschien een rondje langs de velden, dat iets uithaalt. We kwamen uit bij een schoenenwinkel, Johan Wassenaar. Er nam daar een mevrouw op, 61 jaar oud. En die vertelt dan dat ze is opgegroeid in de buurt. Maar als we dan vragen naar de familie Martens, familienaam, maar ook Martha Martens, dan zegt ze, ja, dat zegt mij niets. En dus kunnen we maar één ding doen vandaag, en dat is oproepen met alles wat we hebben en hopen dat dit herkend wordt vandaag. We hebben haar volledige voornaam. Dat is Cornelia Martha Wilhelmina Martens. Maar men zal haar toch kennen als Martha Martens. Ze zal nu rond de 70 zijn. En toch maar weer dat adres, laatst bekende adres met zekerheid, de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. 0800 30 30 300. Als je in die straat gewoond hebt of nog steeds woont.
3: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defined, loud and rowdy and hard to hold.

0: die mooie liedjes die al 20 jaar op de plank wachten... van toen Neil Diamond nog een zestiger was.
1: Word ik gezocht?
0: Familie Tiebe uit Drenthe, kom ons tegemoet. Greetje wil graag verhalen horen over haar opa Hendrik Tieben. Greetje weet dat haar oma Grietje in de oorlog dienstmeisje werd... bij deze Hendrik Tieben. En ze was snel zwanger van hem. Maar beide hadden al 12 kinderen. Oma was ook weer snel bij hem weg.
2: En dat heb ik ook gelezen in een brief. Een brief van mijn oma die ze gestuurd heeft later aan mijn moeder. Daarin stond, ik ben fout geweest. Daar bedoelde zij dus dat ze gemeenschap had gehad. Hij wilde wel met haar trouwen. Dat was natuurlijk wel gemakkelijk. Maar hij had natuurlijk 12 kinderen. Dus dan had je een moeder voor je kinderen. En een vrouw in bed.
3: Ja, oma verdween. Hendrik Tiebe is getrouwd geweest met Maria Tekela... en later met Jeltje Gené. Zij stierf in 1971 in Winschoten. Hendrik zelf overleed na een brommerongeluk... op 86-jarige leeftijd in Emmen. Dat was in het jaar 1979, toen zijn adres de A22 in Barnflair was... kunnen met name de kinderen van Bernard Tiebe en Ria Dijkstra meer vertellen.
0: Wij waren 4 handen op 1 buik. Zo begint Ria over haar zus Ineke Driessen uit Enschede... die er al lang niet meer is. Al 63 jaar. Het was 7 juni 1963 toen Ineke stierf na een hartoperatie. Ze was nog zo jong, 7 jaar oud. En haar zus ervaart het als een litteken... dat nog geregeld wordt opengekrapt. De zussen zaten op de Rembrandtschool in Enschede.
3: En Ria hoopt op herinnering van klasgenoten lang geleden. Maar dat moeten ze nog weten. Leerlingen die in 1963 met Ineke Driessen op de Rembrandtschool in Enschede zaten. In de klas van juffrouw Wegman. Zij was ook op Ineke's begrafenis in Zwartsluis. De familie Driessen woonde in de Thomas de Keizerstraat nummer 111 in Enschede.
0: Uw naam valt nog niet zo lang. Lorenzo López Fernando uit Spanje. U heeft in de jaren 60 in Hilversum gewoond. En u bent de vader van Sylvia. En zij hoorde dat zelf van een zus bij de borrel... nadat hun beide ouders waren overleden. Toen ging het ineens los. Sylvia, jij snapt toch wel dat je niet van pa was, hè? En haar zus is ook niet van pa, maar van nog een andere Spanjaard.
4: Mijn zusje is geboren ook van een Spanjaard... die bij ons thuis kostganger was. En mijn vader heeft gewoon nog 8 jaar lang... met hem op diezelfde huiskamerbank gezeten... terwijl mijn vader wist dat het kind van hem was.
3: Moeder Martijntje Puik kreeg eerst 2 kinderen met vader Jan. Toen kwam kostganger Lorenzo López Fernando, de vader van Sylvia uit 1966. Hij woonde bij haar opa en oma in de Erfgooierstraat in Hilversum. Hij heeft daar een paar jaar gewoond. Hij moet rond 1942 zijn geboren in Madrid. En later kreeg moeder dus nog een kind van weer een andere Spanjaard.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Michel Fugain met 15 zangers en zangeressen en 11 muzici eromheen. Le Bic Bizarre in Ringeding.
1: Hij was een groot man, meer dan 2 meter. Groot en sterk in alle opzichten. Hij had een ontembare liefde voor het leven, voor de natuur en voor de walvissen. Pieter Lagendijk was betrokken bij de oprichting van Greenpeace en was veel van huis op het schip The Rainbow Warrior. Er liep altijd een blauwe luchtpostdraad tussen ons.
0: Dat klinkt schitterend, Jeroen. Joke Hilhorst, een blauwe luchtpostdraad verbond jullie?
2: Ja.
0: In wat? Wat was jullie band?
2: Het verbond ons, ja. Ik zeg altijd, het was een soort zielsverband. En hij stuurde mij, als hij op reis was met de Rainbow Warrior, altijd luchtpostbrieven. Dus van die dunne blauwe brieven.
0: Ja.
2: En ik had er veel van die brieven, maar die zijn allemaal zoek geraakt bij mijn verhuizing. Slordig. Tot mijn grote verdriet.
0: Jammer, hè?
2: Ja.
0: En waar gingen die brieven over?
2: De brieven gingen over zijn belevenissen tijdens de reizen die hij deed. Ik kan me nog heel levendig herinneren dat hij schreef dat hij was opgepakt in Peru en daar in de gevangenis zat.
0: Hij deed het met gevaar voor eigen leven.
2: Ja, ja, ja. Wat hij deed was echt met gevaar voor eigen leven. Hij zat vaak in zo'n rubberbootje. En hij was eigenlijk als het ware een soort buffer tussen de Rainbow Warrior en het schip wat ze wilden. Ja, waar ze eigenlijk van wilden dat ze zouden stoppen met walvissenjacht.
0: Ja, en voor jou was dus altijd, als we het persoonlijk maken, altijd maar weer de vraag wanneer er een volgende brief kwam en of dat goed nieuws was. En waarom schreef hij zijn brieven aan jou?
2: Ja, misschien ook aan anderen, maar ik kreeg ze in. Dat heb ik me eigenlijk nooit echt afgevraagd. Maar we waren echt hele, hele, hele goede vrienden.
0: En waar is dat begonnen?
2: In de kerk van de universiteitsgemeente in de Geertekerk. Dus wij gingen zondags naar de Geertekerk. En daar heb ik hem ontmoet bij de koffie na afloop een keer. Maar de exacte datum weet ik niet meer.
0: Dat doet er ook niet toe. Maar daar is het contact begonnen.
2: Daar is het begonnen, ja.
0: Daar begon hij ongetwijfeld lange, boeiende, gepassioneerde verhalen te vertellen.
2: Over toen ik hem ontmoette. Hij was laborant geweest, maar hij was die biologie gaan studeren in die periode. Hij woonde op de IBB-laan toen. Dat is een studentencomplex, studentenflat. Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht. Nummer 100, ik denk 133 of zoiets. Ja, 133, daar woonde hij toen ik hem leerde kennen.
0: En het was een grote, sterke man?
2: Een hele grote, sterke man, ja, echt. Ik denk, hij moet zeker 2 meter geweest zijn. Hij had hele grote handen. Hij was gewoon een hele sterke man ook om te zien.
0: We plaatsen hem wel in de verleden tijd.
2: Ja.
0: Wat is er gebeurd met hem?
2: In 84 kwam hij terug van een reis. En toen bleek hij diepveneuze trombose te hebben. En daar was in die tijd eigenlijk nog niets aan te doen. En hij mocht niet meer reizen. En dat heeft zijn ziel zo geknakt dat hij ervoor gekozen heeft om niet meer verder te leven.
0: Maar dat was in 1984.
2: Ja.
0: Dan is hij nog geen 40 geworden.
2: Ja, heel. Ja, het is nog steeds tot op de dag van vandaag voor mij onbegrijpelijk. Hij heeft dat besluit genomen. En ondanks het feit dat ik altijd het idee had dat ik heel close met hem was. Ik wist altijd wanneer hij weer terug was. Hè. Ook, we hadden geen telefoon toen en we hadden geen e-mailtjes en geen WhatsAppjes. Maar ik wist wanneer hij terug was. En dat is een paar keer ook bewezen gezien.
0: Hij was daarmee een hele goede vriend geworden. Iemand die je met je meedroeg.
2: Een hele goede vriend. Ja.
0: Was hij geen man voor jou geweest?
2: Daardoor durfde ik toen niet over na te denken.
0: Ik twijfelde ook of ik hem moest stellen, deze vraag.
2: Ja, dat is prima. Maar ik was dol op die jongen. Maar ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
0: Ja, ik moet nu ook wel denken aan die gestrande bultrug, die Timmy heet. Ja. Die er eerst was en toen niet was. En nu met een zendertje verdwenen is, nu dood lijkt. Denk jij dan ook, wat zal hij daarvan gevonden hebben?
2: Ja, hij was fanatiek in het redden van de walvissen. Dat was zijn passie. Dat is wat hij wilde. Ik denk dat hij het fijn gevonden zou hebben dat ze de moeite deden om hem te redden. maar ook toch wel het dubbele daarin gevoeld heeft.
0: Want de commercie die er ook aan hing.
2: Het ging wel ver,
0: ja. Nou goed, wie kan dat beamen? Wie kan meer vertellen over Pieter Lagendijk? De man van Greenpeace, de man van de Rainbow Warrior. 0800 30 30 300.

0: Radiohands met We zijn wie we zijn. Met liefde praat Joke over de vriendschap voor Pieter Lagedijk. Hij woonde aan de Catharijnensingel 130 in Utrecht. Dat is mooi. Ja. Hij voer voor Greenpeace op de Rainbow Warrior. Een van de oprichters van Greenpeace. Zo staat hij bekend. Hij stierf in 1984. En jij zoekt herinnering. En wij zitten naar je te luisteren. En denk ik, dan heb je daar toch al heel veel van. Je hebt toch al heel veel herinnering.
1: Ik heb heel veel herinneringen van mezelf. En ik heb geprobeerd om via Greenpeace nog meer herinneringen te krijgen. Maar daar werken blijkbaar hele jonge mensen die geen idee hadden wie Pieter is. Dus dat vond ik ook heel verbazingwekkend.
0: Alleen daarom is deze zoektocht er al, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Om hem levend te houden.
1: Ja,
0: nou, hoe ver wil je daarin gaan? Stel dat je familie zou vinden, of je zou oude vrienden van hem vinden, of mensen die ook met hem meevoeren.
1: Geweldig.
0: Is hij geen boek waard?
1: Oh, wie weet, ja, schrijven kan ik wel. Dus het zou misschien. Ja, het klinkt arrogant, maar ik kan wel schrijven, ja.
0: Nou, dat is misschien best een goed idee.
1: Ja, hij is best een boek waard, zeker.
0: En wat belangrijk is, jij hebt hem los moeten laten omdat hij er niet meer was. Op het moment dat het voor jou helemaal niet aan de orde was. Je had nog veel meer met hem mee willen maken.
1: Zeker.
0: Heb je wel dingen van hem meegenomen in jouw leven?
1: Ik heb meegenomen dat ik heel graag naar plekken wilde waar hij ook geweest is. Dus we hebben in 2016 een cruise gemaakt waarbij we in Spitsbergen zijn geweest. Dat was heel bijzonder. Wat een bijzonder land is dat. En daarna zijn we op dezelfde reis in IJsland geweest. En toen hebben we een walvistocht gemaakt om walvissen te zien. Dat leek me altijd zo bijzonder. En op die tocht, als een walvis springt, dan maakt hij een bepaald soort ronde, dat noemen ze een vloek. En toen werd er een walvis gespot die niemand nog kende. En toen heb ik aan de wetenschapper die aan boord was, dat was een Nederlandse man, heb ik het verhaal van Pieter verteld. Dus dat hij zo passie had voor walvissen en om ze te redden. En toen zei hij, ja, deze walvis moet nog een naam hebben. En toen hebben ze hem Pieter genoemd.
0: Oh.
1: En dat is iets wat ik nooit zal vergeten, waar ik nog de tranen van in mijn ogen krijg.
0: Ja, ik zie het.
1: Zo mooi.
0: Ja. En die zwemt mogelijk nog ergens.
1: Ik hoop dat hij nog leeft.
0: In de open zee.
1: Ja, dat hoop ik wel. Bij IJsland hebben we hem gezien. En en ik moet nog naar de Seychellen, want daar is Pieter ook geweest. Maar daar was ik nog niet geweest. Dus daar ga ik zeker nog een keer naartoe.
0: Ja, wij gaan juist terug de geschiedenis in naar Pieter zelf en wie hem gekend heeft, Amy.
2: Ja, we maken vandaag een boek over Pieter Lagedijk.
1: Dat zou kunnen.
2: Dan eerst zoeken op die naam. Dat levert een paar mooie artikelen op die verschenen zijn na de dood van Pieter. Ik heb geen idee of jij deze al hebt, maar de zoekbrigade wil je ze niet onthouden. Er is zelfs een artikel met citaten uit het dagboek van Pieter.
1: Oh,
2: en hier een artikel over Pieter waarin hij postuum wordt onderscheiden in 1984. Ik geef je alles even door. Buig naar me toe. Want de zoekbrigade, alsjeblieft, vindt ook nog een overlijdensadvertentie van Pieter Lagedijk. Ik weet niet of jij die hebt. Die is jou wel bekend, gok ik. Maar ik heb hem er voor de zekerheid bij gedaan. Dat geeft namelijk ook weer aanleiding om verder te zoeken, want zijn familieleden, die staan daarop vermeld. De volgende namen komen we dan tegen. En laten we ze ook vooral noemen, want wie weet luistert een van hen vandaag wel. We zien staan Leo, Monica, Piet, Idelet, Marnik, Charlotte en Guido. En een correspondentieadres van toen. Dat is de Colijn de Nolen 6 in Kampen. Voor die hele familie Lagedijk roepen we daarvoor op. Maar ik zie ook een ander adres staan. En dat is dan weer in Dronten. De Reiger nummer 64. Nou, voor wie dat herkent, 0800 30 30 300. Heb je al kunnen kijken naar de artikelen?
1: Ik heb ik zie de advertentie. Daar staat dus familie op.
2: Ja. Ja,
1: en de Reiger in Drenthe, ja.
0: Dronten.
2: Dronten. Ja, voordat iedereen naar Drenthe gaat bellen.
1: Dronten.
0: Ja. Dronten. En jij zei zelf ook nog, hij heeft gewoond in Utrecht en daarvoor heeft hij nog gewoond tot 81 in Bussum.
1: Hij heeft ook in Bussum gewoond, ja, aan de Vlietlaan.
0: Dus als de buren daar misschien willen reageren, kan dat natuurlijk ook. Iedereen is altijd van harte welkom in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Sam Cooke. Ondertussen wordt er weer ouderwets gerend hier in de gangen van Adres Onbekend. Wat heeft dat te betekenen? Waar is Ellen trouwens? Ineens was zij weg. Ik ga even zoektochten ophalen. En daar ging ze. Regio in, regio uit. Op zoek naar jou.
1: Radio School in de regio.
2: Is dat jouw moeder? Dan mag ze het misschien niet horen. Maar heb jij al wat leuks gemaakt voor je moeder?
3: Ja.
2: En mag ik weten wat het is? Moet mama even de oren dicht doen, hè?
3: Ik heb dus een mooi schatkistje gemaakt met hele mooie steentjes erop op school.
2: Echt waar? Ja. En waarom is jouw moeder nou de liefste moeder die er is?
3: Omdat ze gewoon heel lief is.
2: Ja, dat zie ik al. Nou, je bent een hele lieve moeder.
4: Ja, nou, dat vind ik fijn om te horen.
2: Vandaag is het natuurlijk Moederdag. En daarmee zetten we alle moeders in het zonnetje. Maar we kunnen natuurlijk ook andere mensen in het zonnetje zetten. Dus wie kunnen we voor u terugvinden?
5: Een zekere Ria van Haveren. Wij hebben samen in het huis gezeten in Zomeren, in Huize Witven. Zij zat in paviljoen 3 en ik in paviljoen 2. En ik heb een best wel een lange tijd contact met haar gehad. Maar ik kan er nergens meer vinden. Ze is ooit naar Breda verhuisd. En haar man heette, geloof ik, Ferry.
2: En wat was zij van u?
5: Een hele goede vriendin van mij, ja.
2: En als je aan haar terugdenkt, wat voor herinneringen heeft u dan aan haar?
5: Wij moesten op een gegeven moment naar huis. En daar hadden we geen van beide zin in. Dus ik zeg, weet je wat, we laten band leeglopen. Dus ik laat de band leeglopen. En dan was het nou zeker een half uur tot drie kwartier lopen. Dus we kwamen aan in dat huis. Waarom zijn jullie zo laat? Ja, mijn band was lek. En nou, dat geloofden ze niet. Ik zei, ja, echt waar, mijn band was lek. Dus, maar ja, ik praat over, even kijken, dik 50 jaar geleden, hoor.
2: Heeft u nog iemand die u zoekt?
6: Een hele oude vriend van me. Die ben ik uit het oog verloren en die zou ik dolgraag weer willen ontmoeten.
2: En wie is dat dan?
6: Paul Janssen met dubbel S.
2: En hoe kent u hem?
6: Oh, vanaf de Vreubelschool.
2: Ah, en wat voor herinneringen heeft u aan hem?
6: Hele goeie. We hebben een verschrikkelijke mooie leuke tijd gehad.
2: Heeft u een voorbeeld van iets?
6: Nou, in ieder geval aan de lagere school, aan de technische school. En daarna aan de Vespa Club. Ja.
2: De Vespa Club, dat was op de scooters?
6: Juist.
2: En die hadden jullie allebei?
6: Ja, ja, ja, ja.
2: En dan gingen jullie toeren?
6: Heel veel. En uiteindelijk ook leuke vakanties.
2: Waarheen dan?
6: Joegoslavië.
2: Op de scooter allemaal?
6: Op de scooter.
2: Dat zijn dus wel goede herinneringen.
6: Heel erg goed, ja. Daar denk ik vaak aan terug.
2: En hoe komt het dat u hem uit het oog bent verloren?
6: Nou, daar praat ik liever maar niet over. Mijn schuld.
2: Dus u heeft nog een excuses aan te bieden?
6: In zekere mate.
2: En als Paul dit nou hoort, van wie komt dit dan?
6: Van Gerrit. Dan weet hij genoeg.
2: En als zij dit nou hoort, wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
5: Dat ze contact opneemt. Via Facebook.
2: Nee, via ons, Adres Onbekend.
5: Oh, sorry. Adres Onbekend. En mijn naam was Frida.
0: Ja, Frida voor Ria van Haperen. En dan zoeken we ook nog Paul Janssen, dubbel S van de Vreubelschool. Ja, dat zei mijn moeder ook altijd. Moeder Marta Martens uit Den Haag. Ja, die komt nergens voor. Of Amy toch wel?
7: Nou, er belt wel net iemand op. Wim heet hij en hij zegt... ik heb een tijdje met een Marta gewerkt bij de sociale werkvoorziening in Den Haag. Ze had het altijd over een zoontje dat haar is afgenomen. Ik weet niet of het de juiste Marta betreft... maar het verhaal deed me wel sterker aan denken. Ze woonde bij het Leger des Heils aan het Spui in Den Haag... en de leeftijd zou kunnen kloppen.
0: 70 ongeveer nu. Oei.
7: Ongelooflijk wel, hè? Ja, dat... Als het zou kloppen.
0: Ja. Martin?
8: Ja?
0: Het is wat, hè?
8: Ja, dat is zeker wat, ja.
0: Ja, het is natuurlijk nog lang niet zeker... maar er was eerst helemaal niks van herkenning. En nu ineens een Marta in Den Haag die haar kind heeft afgestaan. Als jij dat bent, ja, Amy, wat gaan we dan doen?
7: Nou, dan gaan we natuurlijk meteen erachteraan. Wat ik ook wel treffend vind, is dat er een verhaal gaat dat ze brandwonden zou hebben gehad in haar gezicht. Van haar vader, vanwege een geboren zoontje.
0: Jeetje. Dat heeft dan ook weer met jou te maken. Nou, bevestig het. Laat het ons weten op 0800 30 30 300. Dan zijn wij zo weer bij jou terug. Adres on.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een

0: Dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
4: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
5: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belmer.
6: Ik ben Sven.

0: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hantavirus heeft een lange incubatietijd. Ze moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteren tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig, in het zuiden meer bewolking. Het wordt vanmiddag 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms

0: mail- of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: europakinderhulp.nl.
12: Adres onbekend.
13: Rondkas.

0: adres onbekend.
1: Was dat maar elke week moederdag. Wat is het druk vandaag. Den Haag, moeder Martha Martens, 70 jaar. Is zij het, Amy, bij het leger des Heils?
2: Ja, dat is de vraag. Dat weten we nog niet. Maar het komt toch wel heel dichtbij. En het komt nog dichterbij, want er reageert nog iemand vanuit Den Haag. Mevrouw Loes Verkooyen. Zij zegt, ik heb een kamerverhuurbedrijf gehad in Den Haag en er heeft toen een mevrouw Martens een kamer bij mij gehuurd aan de Adelheidstraat 66 in Den Haag. Dit was rond het jaar 1986 en het kan heel goed Martha zijn geweest.
1: Dat zou wat zijn, 0830-30-300. Dan alles over Pieter Lagendijk die ons ontviel. 1984, strijdend voor Greenpeace. Wie sluit zich aan bij Joke, die hier aanwezig is? Wie praat ook mee over hem? Nou, Amy, veel mensen.
2: Heel veel mensen. Ja, jij zegt, ik wil wel een boek maken. En je zegt, ik wil niet arrogant zijn, maar ik kan ook een boek maken. Nou, ik denk dat dat ook echt wel zou kunnen lukken. Want er is een heel mooie ontwikkeling. De familie van Pieter heeft zich gemeld.
3: Wow.
2: Arend Aalbers meldt zich. Hij is getrouwd met de zus van Pieter, met Idelet. En hij stuurt ons om te beginnen een paar schitterende foto's. Je moet weer even voorover buigen. Hier zie je allemaal foto's van Pieter in actie. Pieter op Spitsbergen. Pieter ergens in een bootje in het Noordpoolgebied. En Pieter in discussie met Den Uyl en Vondeling. Waarschijnlijk tijdens een van de walvisconferenties. Ja, je ziet het meteen.
3: Zo'n grote man was het.
1: Oh ja, ik zie het.
2: Ja, dat valt wel op, hoor.
1: Ja.
2: Maar Pieter Lagendijk was niet alleen Arends zwager, ook een heel goede vriend. Dus hij zegt, we waren al buren in Kampen en al voordat ik iets met zijn zus kreeg, waren wij hele dikke vrienden. Wilt u Idelet ook spreken? Wacht, ik roep haar er even bij. Dus aan de telefoon zijn ze allebei voor je.
3: Oh, wat fijn. Oh, wat leuk. Nou, echt fantastisch. Ik had echt niet durven dromen dat dit zou gebeuren. Nou. Wat fijn dat jullie aan de telefoon zijn.
4: Ja, dit is Arend. Ik ben in de familie Lagendijk terechtgekomen. In eind jaren 60, 71 zijn we getrouwd.
3: Okay.
4: In het najaar van 71 zijn we nog met Pieter op vakantie geweest in Frankrijk.
3: Oh.
4: We hebben heel veel van hem meegekregen. We woonden ook in Bussum toen hij in Bussum woonde. Ja, dus we namen regelmatig bij elkaar over de vloer.
1: Ja.
4: Heel veel verhalen meegekregen. Als hij bij ons op bezoek was, en mijn vader was er toevallig bij, dat was een politieman in hart en nieren. Zware discussies over geweldloze acties en zo. Dat was volgens Pieter was dat geweldloos. En volgens mijn vader, de man van de openbare orde, nou, zei hij, daar zet ik vraagtekens bij. Alles wel in goede harmonie, want ik denk dat mijn vader zelfs heel erg veel bewondering voor hem had.
1: Ja, ook al.
4: Wilde hij niet uiten, maar achteraf,
1: kon hij daar niet omheen?
4: Ja.
1: Dus hij was misschien wel groter dan de standpunten waar hij zich tegen verzette.
4: Zeker.
1: Doet het u ook goed, hè? Er wordt met liefde, met warmte door Joke over Pieter verteld.
4: Ja.
1: Luift u zich daar ook aan?
4: Jawel, zeker. Alleen het rare is, ik heb in de familie rondgebeld. Niemand kent de naam Joke. Dat vonden wij een beetje vreemd.
1: Ja, nou, ook.
3: Ik heb toen de tijd mee de uitvaart georganiseerd. En ik heb tijdens de uitvaart ook gesproken.
4: Oh, kijk eens aan. Ja,
3: maar,
4: hebben de orde van dienst hebben we natuurlijk nog wel. En het was in de Janskerk.
3: Het was in de Janskerk, ja.
4: Ja, het heel bijzondere was dat we, als je daar binnenkwam, dat je walvismuziek hoorde.
3: Precies.
4: Walvisgeluid.
3: Ja, echt geweldig. Ja,
1: ja, en het walvisgeluid klinkt vandaag hard. Ze is niet onopgemerkt gebleven als dit het verhaal is. Jullie kunnen langdurig verder praten. Wij hopen op nog heel veel meer reacties die we allemaal zullen bundelen. Wie weet waar
3: tot
1: dat
3: volgende keer.
1: Toe
3: tot horens.

0: bijna. Ja, dan zouden er eigenlijk van die walvisgeluiden onderdoor moeten komen. What a wonderful world, Louis Armstrong.
1: We gaan het toch doen, toch zoeken voor onze oude moeder, Gray. Ze is 85 jaar, heeft last van ouderdomsdementie. En ze wil in dit leven een beeld krijgen van haar vader, Freek de Gooier. Hij stierf in 1999 in België, maar hij moet kinderen hebben. Een zoon, Cor, en nog een zoon, Freddy Corporaal. Een foto van hun vader zou vandaag een hoofdprijs zijn.
0: Willeke Oerlemans, voor je eigen moeder. Heb jij moeder Gray verteld over deze ultieme zoektocht van je?
2: Ja, klopt. Op Koningsdag bij de koffie.
0: Wat vond ze?
2: Ze begon spontaan te huilen.
0: Ja. En wat denk je, zou ze nu zelf ook mee kunnen praten?
2: Nee, dat is te emotioneel voor haar.
0: En heeft dat ook met die dementie te maken of speelt dat hierin geen rol?
2: Nee, ik denk dat ze echt een enorme rugzak heeft vanuit haar leven van vroeger. Dus dit kan ze echt niet aan.
0: Nee, en we moeten die rugzak wel in. Het gaat om haar vader Freek de Gooier. Hij was in het gezin toen ze aan het begin van de oorlog werd geboren. Toen was hij er nog?
2: Ja.
0: Hoe lang is dat geweest?
2: Mijn grootouders zijn in 1948 gescheiden. En toen is hij, voor zover ik weet, uit het leven verdwenen. Ik weet wel, toen mijn moeder is getrouwd op haar 17e... Is hij nog even in beeld geweest omdat hij een handtekening moest zetten.
0: Bij een huwelijk of zo?
2: Ja, en toen ze hebben hem moeten opzoeken. Hij was niet, hij was natuurlijk wel genodigd, maar hij kwam niet opdagen. Dus toen zijn ze in de auto gestapt en zijn ze naar hem toe gereden.
0: Op de dag van de bruiloft?
2: Ja.
0: Wat verschrikkelijk. Ja. En hij was dus een man die al een groot gezin had achtergelaten.
2: Ja.
0: Hoeveel kinderen waren er?
2: In dat gezin waren er 5 kinderen.
0: En bleven die kinderen allemaal bij hun moeder Gerritje Top?
2: Mama bleef bij de grootouders van haar vaders kant. En de andere 4 kinderen zijn met oma Top mee naar Nijkerk gegaan.
0: Dus alle kinderen gingen mee, behalve jouw moeder Gray?
2: Ja.
0: Heeft je moeder daar last van gehad?
2: Ja.
0: In welke zin?
2: Ze stond een soort van buiten het gezin. Maar toen we het aan haar vroegen van waarom is dat zo gegaan, toen zei ze, omdat ik het anders zo sneu vond dat mijn vader alleen zou zijn.
0: Oh, ja, dat verandert de zaak.
2: Ja.
0: Dan heeft ze er zelf invloed als kind op gehad.
2: Ja, maar ze heeft wel heel erg het gemis van de moeder en de rest van het gezin gevoeld altijd. Ja.
0: Enig idee waar vader Freek de Gooier gebleven is?
2: Wat wij weten is dat hij in Bleskensgraaf woonde toen mijn ouders in 1958 gingen trouwen. Daarna weten en Papendrecht schijnt hij te hebben gewoond, wordt me net gesouffleerd. En dat hij dan in België is overleden, dat is eigenlijk in grote lijn alles wat we weten.
0: En heeft hij in de tussenliggende jaren nog ooit omgekeken naar zijn oudste dochter Gray?
2: Hij heeft ergens in de jaren 80 een brief gestuurd aan mijn moeder. Toen was hij denk ik al ziek. En toen wilde hij contact. Maar dat wilde mama toen niet.
0: Waarom niet?
2: Ja. Weet ik niet. Ik denk te pijnlijk op dat moment.
0: En dat was ergens in de jaren 80?
2: Ja, zeg je dat goed? Tussen.
0: Je hebt een nichtje naast je staan, die souffleert jou aan alle kanten. Ja. Het was een brief in de jaren 80.
2: Ja.
0: Heb jij die brief toen gezien?
2: Ik denk in de jaren 90. Dus tussen 90 en 2000 is de jaren 90, hè?
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Nee, dan is het in de jaren 90 geweest. Ik denk dat hij al ziek was. Ja. En hij is in 99 overleden natuurlijk.
0: Oh ja, ja natuurlijk. Dat komt omdat jullie daar de gegevens van hebben, kennelijk. Want er is niemand bij geweest, neem ik aan.
2: Ik denk zijn zoon,
0: ja.
2: Freddy.
0: Ja, die we zoeken vandaag.
2: Ja.
0: Want weten jullie ook op deze manier dat hij een zoon heeft die Freddy moet heten?
2: Nee, we hebben alleen het, hoe noem je dat? Bitprintje. En daar staat Freddy Corporaal op.
0: Op het bitprintje uit 1999, het bitprintje van hun vader. Maar dat moet in België geweest zijn, neem ik aan, want daar is hij overleden.
2: Ja.
0: Weet je dan ook wie de moeder is van Freddy Corporaal? Willy Corporaal is de moeder.
2: Ja.
0: Het laatste wat jullie zagen in werkelijkheid was die ene brief. Is die wel open gegaan of heeft ze die ongeopend?
2: Nee, die heeft ze gelezen.
0: En was het daar dan niet?
2: Voor zover ik weet zat er ook een foto in, waar die bij een voordeur van een huis stond. Maar dat is ook alles wat ik ervan weet.
0: Dus we zoeken vandaag het liefst een foto van hem. Maar die foto heeft ze dus, maken we nu van, in de jaren 90 zelf gehad.
2: Sorry.
0: 0800 30 30 300. Mooie boel.

0: Listen to what a man said, met een kus van Linda McCartney hoorbaar. Wings, de tweede Frederik op moederdag, in adres onbekend intussen. Frederik, Martin van Zuilen, hoopt op zijn moeder Martha Martens. Willeke zou een foto koesteren van haar opa Frederik, Freek de Gooier, geboren 1919 in Diemen, overleden 80 jaar later in Sint-Niklaas in België. De gegevens van toen, ja, dat zijn er niet veel. Het was 1999, toen was er een bitprentje. Daar staat kennelijk die naam op, Freddy Corporaal. Zoon, als ik het zo bekijk, van zijn derde vrouw, Willy Corporaal. Denk je dat er meer kinderen zijn geboren?
1: Ja, ik heb de naam Cor ook horen vallen. En die zou dan in Papendrecht hebben gewoond, met de tweede vrouw van Freek.
0: Oké, 1958 staat hier ook, tweede keer getrouwd. Nou ja, wat zou je liever hebben van hem of van hen? Stel dat een van die kinderen of nageslacht de auto instapt en denkt, nou, we gaan ze eens even verrassen. Zou je dat liever hebben of zou je liever een foto op de mail hebben?
1: Ik zou heel graag een foto op de mail hebben die ik bij mama op tafel kan leggen tussen haar collectie oude foto's van vroeger.
0: Denk je dat ze nu naar je zit te luisteren?
1: Mijn moeder?
0: Ja.
1: Nee, die zit in Beeksbergen.
0: Ja? En zit je dan tussendoor steeds met haar te appen? Of hou je haar nu even buiten?
1: We hebben niet verteld dat we hier naartoe zijn. We houden er echt even buiten.
0: Oh ja, we hopen wel dat ze zometeen iets heeft op zich. Dat jij iets hebt om je op te verheugen. En ook, ga je ook straks naar Beeksebergen?
1: Nee. Oh.
0: Het zou wel de ideale moederdag zijn in dit verband. Van moedergeven 85 0800 30 30 300, Amy.
2: Ja, het is bijna niet te geloven, maar je hebt je oproep nog niet gedaan. Of er komen al wel reacties binnen. Iemand die zegt, jullie zoeken informatie over Freek de Gooier. Dat is familie van mij. Hoor maar.
3: Dat is een broer van mijn opa.
2: Een broer van uw opa. En heeft u hem gekend?
3: Nee. Ik weet wel dat een deel van de familie, volgens mij was Freek naar België verhuisd, naar Antwerpen. Daar schijnt ook nog een zoon van te zijn.
2: Ja, die zoeken we. Freddy of Freek Corporaal is dat. De familie De Gooier uit Muiden is dit. Maar helaas kan deze Barry, een neef uit de familie De Gooier, ons toch niet verder helpen. Want jij wilt die foto, daar heb ik natuurlijk naar gevraagd. Hij zegt, die heb ik niet. Maar gelukkig is er nog een reactie binnengekomen. En dat lijkt ook raak. Ik lees het voor. Goedemiddag, ik begreep dat u op zoek was naar familie van Freek De Gooier. Mijn vader was, en daar komt die, Cornelis De Gooier. Dus ik weet niet wat u precies wilt weten, met vriendelijke groet. Linda de Gooier. Ja, dat is toch ook een mooie reactie. Daar gaan we natuurlijk ook nog achteraan. En jullie zitten te smoezen.
0: Ja, het gaat natuurlijk om die Cor. Je denkt, hey, zou dit de Cor zijn uit het tweede huwelijk? En daar dan een kind van? Dat zou kunnen misschien, hè?
2: Dat weten we dus nog niet. Dus dat gaan we natrekken. Blijf ons vooral bellen als jij Freek de Gooier hebt gekend of familie van hem bent. 0800 30 30 300.

0: Leef in het nu, in the moment. Boas trekt door het land met zijn clubtour.
1: Word ik gezocht?
0: Pietronella praat vol bewondering over jouw vader, Anna Wilmink uit Aalsmeer. Jouw vader, die voor meneer Wilkink was. Hij gaf haar les op school. In haar woorden was hij de enige lieve man op die hele rotschool. Zij speelde op een zandhoop bij jullie huis, omdat ze zich ook daar veilig voelde in je vaders nabijheid.
2: Toen ik heel vreselijk ziek was en ernstig aan nieren ziek en ook naar het ziekenhuis moest daarna, kwam die met de hele klas bij mij, kwam een liedje zingen. Nou, dat vond ik zo schattig, weet je. Het was een bijzondere man. En ik zou zijn dochter graag willen ontmoeten of horen en haar vertellen dat ik haar vader zo bijzonder vond.
3: Ja, dat zal je toch maar te horen krijgen over je vader, die geboren is rond 1919... en die in 1954 de trotse vader werd van Anna Wilmink. Hij liep naast zijn schoenen van geluk toen. Zij is geboren aan de Pontweg nummer 3 in Aalsmeer aan het water. Vader Wilmink was onderwijzer dus op de christelijke school aan de Oosteinerweg.
0: De altijd ontbrekende neef, dat ben jij, Jan Pieter van Baren. Misschien doet het je goed dat de familie jou wel zeker 20 jaar zoekt. Neef Wim neemt het op zich. Ja, Jan was in de jaren 70 buschauffeur tussen Amsterdam en Haarlem. Dan reed je langs je neef in Halfweg. Je was altijd een vrolijke vrijgezel, totdat je 1985 trouwde met je onderbuurvrouw Francis.
3: Dat was in Muiden. Jan Pieter van Baren uit 1949 trouwde met Francisca de Wit. Ze waren in elk geval in 2004 nog getrouwd. Ze ontdekten elkaar als buren in Amsterdam-Zuidoost. En Jan heeft daarna aan de Juri Egorovweg in Almere gewoond. Hij had een zus Joke en een broer Martin Jan van Baren. Zij leven beide niet meer.
0: Dit hebben we niet vaak. Jij bent een bekroond autospuiter. Zoon van Riepco de Vries. Jouw vader vertelde met trots over je toen hij zelf schadehersteller was tot in de jaren 80 bij carrosseriebedrijf Gebroeders Rust in Groningen. Eigenaar Joop Rust is er niet meer en zijn dochter Alice beheert zijn spullen van toen en denkt aan jou.
4: Nadat mijn eigen vader overleed, kwam ik dus een spuit tegen. Mijn vader was zelf carrosseriebouwer en dus ik dacht van, nou, dat is waarschijnlijk wel een mooi iets voor deze zoon van Riepco om te ontvangen.
3: Een originele koperen autolakspuit met emotionele waarde van de firma Rust wacht dus op de zoon van schadehersteller Riepco de Vries. Riepco werkte in de jaren 70 en 80 bij Rust en begon toen voor zichzelf in Uithuizen. De Friese autoschade was een begrip. Mogelijk begon hij later nog een camping in Friesland.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Brown schreef er daarmee het debuut van Minnie Riperton, dat is in 1970.
1: Opvallend. Verhalen die al zo lang wachten op een vervolg nemen ineens een vlucht. Dat lijkt hier ook te gebeuren. In september 2024 vertelde Maria over een fatale autorit van 4 vrienden in Frankrijk. Ze was er zelf niet bij, ze was nog maar een meisje toen. Maar haar broer, Loekie van Loon, overleefde het ongeluk niet. Zijn vriendin, Mickey Oosterveer, wel. Maar met haar verstomde het contact.
0: Wij gaan terug, het was de zomer van 1961. Vanuit Rijswijk rijdt een auto met 4 studenten toeterend de straat uit.
2: Ze zijn naar Zuid-Frankrijk gereden. En op 12 juni kregen wij van de politie telefoontje dat er een fataal ongeluk was gebeurd. Ze zijn tegen een boom gereden. En dat kwam omdat de auto die zij gehuurd hadden, daar het stuur is afgebroken. En dus ja, niemand kon daar ooit iets aan doen.
0: Maar de gevolgen die zijn nog altijd voelbaar. In de auto zaten 2 stelletjes. De broer en de zus van Maria. Dat waren haar broer Loekie dus. Met zijn vriendin Mickey. En haar zus Thea met weer haar vriend Hendrik Jan.
2: Mijn zusje werd uit de auto geslingerd. Mijn broer Loekie was op slag dood. En Mickey, waarvan ik weet dat die natuurlijk heel traumatisch, alles en nog wat, maar die is wel levend eruit gekomen. En Hendrik Jan Koldewee, die is zwaar. Dat was nog op het randje, dat werd ook gezegd door de politie. Ze wisten ook niet precies of hij het wel of niet zou halen. En hij heeft vrij lang in het ziekenhuis gelegen. En mijn zusje, Thea van Loon, is daarbij een wijnboer opgevangen, omdat hij daar in het ziekenhuis lag.
0: Mickey Oosterveer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, terwijl haar vriend Loekie van Loon stierf. En Maria weet nog hoe het nieuws de familie bereikte.
2: Het was aan tafel, we zaten te eten en toen kwam eerst dat telefoontje binnen en mijn oudste broer, die inmiddels leeft hij ook niet meer, maar die was toevallig aanwezig en die heeft die politie eerst te woord gestaan en toen kwamen de agenten aan de deur.
0: Haar broer Loekie was net 20 toen hij stierf. Zijn vriendin Mickey hebben ze dus nooit meer gezien daarna. En die zoeken ze. En ja, waarom nu, denk je dan? Nou, een van de betrokkenen van toen, de vroegere vriend van haar zus Thea, is ziek.
2: Hendrik Jan wil graag, omdat hij niet zo lang meer te leven heeft, heel graag afscheid nemen nog van haar. Haar nog 1 keer zien, want dus iedereen is haar uit het oog verloren.
0: Afscheid nemen is genoeg.
2: Ja.
0: Zoek jij haar ook of doe je het echt voor hem?
2: In eerste instantie doe ik het zeker voor Hendrik Jan Koldewee. Want het is belangrijk omdat hij heel zwaar uit het ongeluk kwam. Ook heel lang in het ziekenhuis en niet meer heeft gelegen in Zuid-Frankrijk. Maar ik zou Mickey, ik herinner me haar nog, ik was toen 10 jaar. En ik herinner me haar als een hele lieve vriendin van mijn broer, Loekie van Loon. Dus ik zou haar heel graag nog terug willen zien. En ik denk ook mijn zusje Thea van Loon, dat die ook heel graag haar nog zou willen zien.
0: Dat zei Maria dus 1,5 jaar geleden, toen de tijd drong en Hendrik Jan zelf ook nog opriep.
3: Ja, het gaat op mij wel niet zo heel goed. Want ik ben bezig met mijn levensbeëindiging.
0: Ja.
3: En ik weet dan ook, als ik dan die naam weer hoor, dat ze Mieke Oosterveer heet. Dan ga je wel weer meer dingen herinneren.
0: U heeft ook andere dingen aan uw hoofd, dus we laten u los. En dan gaan we met z'n allen zoeken naar Mickey, goed?
3: En dan hoor ik het wel.
0: En dan hoort u het wel, oké.
3: Ja?
0: Zullen we het zo doen?
3: Ja, heel graag.
0: Zo hoopten we het ook, maar zo is het niet gegaan. Maria is wel terug, goedemiddag. Wij zijn 1,5 jaar verder. Hendrik Jan, je zwager, is er intussen niet meer. Heeft die zoektocht om hem wel nog tot het laatst bezig gehouden?
4: Hij was natuurlijk best wel wat teleurgesteld dat het niet gelukt was, maar begreep ook wel na zo'n lange tijd dat het ook heel moeilijk was.
0: Ja, zijn vriendin toen, dus jouw zus Thea, in de auto zat zij ook, is hier nu wel.
5: Ik heb altijd mijn hele leven lang me schuldig gevoeld, omdat ik, toen we in die auto zaten, reden we door Frankrijk en Loekie wilde voorzitten. En toen zei ik nee, ik wil voorblijven. Nou, en toen was dat, toen ging die auto over de kop. Dus ik vloog uit, ik kwam in het gras terecht, maar hij met zijn kop tegen de deurknop. Dus hij was dood en ik leefde nog. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven een beetje van, het is mijn schuld. wereld, weet je wat. Maar ik dacht, nou ja, het is waarschijnlijk gewoon zijn tijd. Dat kan je ook op die manier. Maar ik heb er altijd wel een beetje moeite mee gehad.
0: De vraag staat nog. Komen we eindelijk in gesprek met Mickey, de jonge liefde van Loekie, die dat ongeluk als enige niet overleefde?
6: Ja, het goede nieuws is ja, maar ik zeg er wel bij, waarschijnlijk kan ze niet alle antwoorden zelf nog geven. Zometeen vertellen we daar meer over.

0: Tougher Than The Rest bracht rust in een zwaar verhaal. Bruce Springsteen, vier vrienden, twee stelletjes, reden weg bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Fluitend op weg naar vakantie naar Frankrijk. Maar de auto raakte letterlijk stuurloos. Lucky overleefde het niet. Sinds die dag in 1961 is zijn vriendin Mickey niet meer gezien. Ze werd afgevoerd naar een Frans ziekenhuis.
1: Mickey is geboren als Mieke. En wat het lastig zoeken maakt, is dat we al die tijd zochten op Oosterveer. Maar dat moet zijn, zo weten we nu, Oosterveen. Ja, en dit geloof je niet, maar het verlossende antwoord op deze zoektocht komt helemaal vanuit Japan. Daar luisteren een nichtje uit de familie en die denkt, hey, dit moet wel over mijn tante gaan. En vervolgens kregen wij bericht. Mickey heet tegenwoordig Mickey Kamphuis.
2: Ja, ja. Spannend. En ze woont in Nederland.
1: Ja, Mickey woont gewoon in Nederland en is hiermee dus ook gevonden. Maar ik zeg er wel meteen bij, haar herinnering is aangetast door Alzheimer. En sinds een jaar wordt dat snel erger. Haar zoon Jerry en haar schoondochter Debbie omringen haar. En ze zijn ook hier voor jullie, voor de beide zussen Thea en Maria.
2: Oh, kijk eens aan. Nou, dat is helemaal goed.
1: Ja, en jullie mogen dus wat zeggen.
2: Hoe gaat het met je?
3: Uitstekend, heel goed.
2: Oh, wat mooi.
3: En ik heb twee kleinkinderen. En die zorgen heel goed voor mij. En we hebben
2: mooi.
3: Maar heel gezellig.
2: Ik heb er steeds heel lang zelf moeite mee gehad. Maar hoe heb jij dat verwerkt voor jou?
4: Het is soms heel moeilijk voor haar.
2: Ja, ja, toch wel. Ja.
4: Vanwege de dementie.
0: Ja. En Debbie en Jerry, jullie kennen het verhaal ook. Kunnen jullie antwoord geven op deze vraag?
3: Oh, gelukkig. Krijgen jullie ook.
4: Wij hebben nooit gehoord dat zij het iemand kwalijk genomen heeft. Om even
2: Oh, dat is fijn. Ja.
4: Heel liefdevol.
0: Is de herinnering aan 1961, aan het ongeluk, is dat nog wel helder?
4: Ze weten er nog wel wat dingen van, ja.
0: Ja, nou, we gaan...
4: Weet je, ongeloof zitten te kijken.
5: Maar ik hoor dit verhaal al sinds 6 jaar oud of zo.
0: Ja.
4: We lopen nu 20 jaar rond en ik hoor ook dat verhaal de hele tijd.
0: En wordt het er ook gesproken over waarom er nadien nooit contact is geweest?
4: Nee,
5: ik denk dat puur toeval is geweest. Mijn moeder heeft later iemand anders leren kennen, maar andere waarden natuurlijk. En ja, daar heeft ze gewoon een relatie mee opgebouwd. Dus ja, dan gaat je leven ook verder.
0: Ja, er is overheen geleefd.
2: Dat we elkaar toch nog even kunnen spreken, dat vind ik wel weer heel... heel mooi.
0: Ja.
2: Want het was voor ons, ja, voor iedereen. Kijk, dan moet ik even weer... Het was voor iedereen toch wel emotioneel. Een van de grootste zware dingen die we in het leven hebben meegemaakt, denk ik. Dat is ook wel een mooie gedachte, denk ik. Hij heeft er niks van gemerkt.
0: Hun broer Lucky was destijds wel de vriend van jouw moeder.
5: Ja, ik weet het. Ja. Ik zit tegen die foto's aan te kijken. Ik heb wel bijvoorbeeld andere oude foto's gezien. Maar dit is een van de weinigen die ik nog niet gezien heb.
0: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
5: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: Mickey is zeer aanwezig hier, maar we kunnen haar natuurlijk niet het woord geven omdat dat voor haar nu te verwarrend is. Hoe is Mickey nu? Hoe kijken jullie nu naar haar?
5: Het dringt wel door en waarschijnlijk later op de dag dan valt het kwartje helemaal. De vraag is dat we elkaar misschien nog eens een keertje gaan zien in levende lijf.
2: Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ik zou dat wel heel mooi vinden als we. Want ik heb ook een heel leuk klein boekje. Heeft Hendrik Jan nog niet zo heel gek lang geleden gemaakt, maar een boekje over Lucky. En allemaal foto's ook, waar zij aan het dansen zijn en zo. Een heel, heel leuk boekje. En dat kan ik dan meenemen om haar te laten zien. Dat is wel lijkt me wel leuk voor haar.
3: Ik vind het heel leuk, maar als ik het zie, dan weet ik wat er bedoeld wordt.
0: Ja. En Debbie, jij kent je schoonmoeder Mickey door en door. Jij zorgt ook voor haar.
4: Ik ben helemaal geëmotioneerd. Ik vind het zo mooi.
0: En Debbie, heb jij wel altijd het verhaal gekend?
4: Het is uit een treuren verteld de hele tijd.
0: En Maria, laten we bij jou eindigen. Jij begon deze zoektocht. Niet alles wordt nog helder, maar een cirkel raakt wel rond na al die jaren.
2: Het is een afschuwelijk gegeven en een vreselijk verlies. En wat bij iedereen heel veel impact heeft gehad. Maar het is heel mooi dat we deze zoektocht op die manier positief kunnen afronden. En dat het iedereen wat rust geeft. En iedereen is een beetje in zijn laatste fase bezig, maar dat zou heel mooi zijn.
0: Maak vervolgens een afspraak. Komen jullie elkaar na 65 jaar toch nog tegen?

0: Morgen wordt fantastisch en afgelopen dinsdag stonden ze nog op het bevrijdingsconcert aan de Amstel, Acta en de Munnik. Je weet waar je moet zijn voor jouw verhaal, voor jouw zoektocht, adresonbekend.nl.
1: Het vertrek.
0: Ze verdween na een fataal ongeluk. Mickey Oosterveer is na 65 jaar weer aanwezig. Al heet ze bij nader inzien. Oosterveen, moeder Martha Martens uit Den Haag, zal 70 staan. Zijn stond jong haar zoon af. Hij wacht.
2: En wij verzamelen alle reacties en kijken wat er klopt. En dan hoop ik dat we volgende week uitsluitsel kunnen geven.
0: Hoe, we lijken toch dichterbij te komen. Joke leefde mee met de bevlogen Pieter Lagendijk. Grote man, dierenvriend, vriend van Greenpeace. Totdat hij in 1984 te vroeg overleed.
2: Ja, dan gebeurt hier heel veel. We kregen reactie van Cor Hartman. Die zegt, ik heb Pieter redelijk goed gekend uit de begintijd uit Greenpeace. Hij kwam regelmatig bij mij thuis. En dankzij de enthousiaste Pieter werd ook deze Cor actief bij Greenpeace. En al snel gingen ze samen het hele land door.
3: Ja, ik had zeer regelmatig contact met Pieter met acties. Maar ook diverse vergaderingen die bij mij thuis waren, is hij erbij geweest. En op een gegeven moment hadden we de vergadering. Hij zou erbij zijn. En ik had toen nog geen telefoon. Ik woonde bij mijn ouders in het benedenhuis. En toen kwam mijn moeder vertellen dat Pieter niet kwam omdat hij overleden was. Dus dat kwam nogal binnen. En naderhand hoorden we dat hij zelfmoord gepleegd zou hebben. Maar dat heb ik eigenlijk nooit bevestigd gekregen. Mm. En ja, verder ook nooit meer contact met familie of zo gehad of... Dus daar hield het eigenlijk op met Pieter.
2: Ja, en Greenpeace ging door met onder andere Hans Schuit. Deze hele gebeurtenis had veel impact, ook op Cor. Hij kende Pieter uiteindelijk een krappe 10 jaar... waarin er veel intensief telefooncontact was. Maar vooral de gezamenlijke acties zijn Cor bijgebleven.
3: Wij hadden in Rotterdam een hele grote oude caravan omgebouwd tot informatiepunt. En daar gingen we op vaste momenten, op zaterdagen, gingen we daar mee staan her en der. Daar hadden we vergunningen voor. Maar die caravan kon natuurlijk ook gebruikt worden om als locatie om koffie en thee te schenken en bij nood weer even binnen te zitten tijdens een actie. Ja. Dus dat nam ik een vrije dag en dan ging ik daarheen. En dan caravan erachter en gaan. En dat ding was helemaal opgeschilderd met een zeehond en Greenpeace en de regenboog en weet ik wat allemaal. Dus die viel wel op.
2: Ja, je hoort het Cor barst van de verhalen uit die tijd over Pieter, over Greenpeace. Hij staat ook zeker open voor verder contact met jou, Joke. Alleen, hij is nu onderweg met de Citroën Traction Enfant Club. Dus voor nu heeft hij een boodschap voor je ingesproken.
4: Okay.
3: Nou, Joke, heel fijn dat je aan het zoeken bent. Ook Pieter Lagendijk heeft mij nooit losgelaten. Ook het feit dat hij zelf uit het leven gestapt is. Het was altijd een hele positieve kerel. En ik zou heel graag eens met jou willen ontmoeten en over hem willen praten. Want zo'n positief mens mag niet zomaar vergeten worden.
0: Nou, zou je het denk wel over eens, hè?
4: Dankjewel. Ja. Ik vind het echt een heel leuk voorstel. En ik hoop dat we elkaar een keer kunnen ontmoeten.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
4: Heel fijn.
0: En er komt dus nog steeds meer bij. Dus hij is lang niet
2: dat
0: vergeten.
2: Dat zou ik ook maar zeggen.
0: Zoveel jaar later.
4: We beginnen een club, herinner je Pieter.
2: Precies, Pieter. We kunnen gaan bundelen met al die reacties.
4: Fantastisch.
0: Ja, okay. Dan moeder Gray voelde verdriet thuis. Vader Freek de Gooier verdween toen zij 8 was. Ze behoort nu zelf tot de sterksten. Is er iets of iemand die nog aan haar vader herinnert?
2: Nou, er stromen ook hier zoveel reacties binnen over Freek de Gooier. Dat is geweldig mooi. Want er zijn inmiddels al 2 nichten en een neef uit de familie de Gooier die ons hebben weten te vinden. Ik heb ze allemaal gesproken. Maar helaas is er bij niemand in de familie nog een foto opgedoken. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor jullie. Daar wordt wel druk naar gezocht, dan weet je dat. En degene die Freek het beste kan herinneren, dat is deze, Liana de Gooier uit Muiden. Haar opa was de broer van Freek. Zeg dat even nog een keer. Zij heeft Freek heel veel meegemaakt en kan er ook nog heel veel over vertellen. Dus zij hangt voor jullie aan de telefoon.
5: Oh, gaaf.
0: Al heel wat. Willeke.
5: Liana, ik had jou op Facebook al voorbij zien schuiven. Iemand zei dat ik contact met je moest opzoeken. Ja. En ik had je een berichtje gestuurd, maar daar heb je niet op gereageerd. Maar leuk dat je nu in de uitzending bent.
2: Alsnog?
6: Oh, dat berichtje heb ik dan waarschijnlijk niet gekregen.
0: Goed zo. Welkom in Adres Onbekend.
5: Ja.
6: mijn opa was Jacobus de Gooier. En dat was ook een broer van Freek. En voor mij was het ome Freek, want je sprak vroeger iedereen met ome en tante aan.
0: Ja.
6: En we zijn toen, ik denk dat ik 9 of 10 was, zijn we in België geweest bij hem. En daar had hij een benzinepomp.
5: Ja. Dat sluit aan bij de taxi en...
6: Ja.
0: Zie jij je ome Freek nog voor je?
6: Nou, heel vaag. Want mijn opa is in 89 overleden. En daarna is hij nog wel een aantal keren bij mijn oma geweest. En ze koppelde dat meestal aan een bezoek aan Zwijndrecht.
0: Zwijndrecht, ja.
6: Want Wil kwam uit Zwijndrecht. Tenminste, haar ouders woonden daar.
5: Oké.
6: En Freddy die staat bij ons meer bekend als Freekie.
5: Ja.
0: Freddy, Freekie, corporaal.
6: Ja.
0: Ja, die zouden we ook nog heel graag spreken. Maar dat is nog niet gelukt vandaag.
6: Nee. Nee, verder weet ik het ook niet. Ja, dat hij bij mijn opa en oma heel veel was met Wil en Freekie.
0: Ja, je moet eens weten dat hier de hele familie is. Ze zit zelf in Beekse Bergen. Maar het liefst zouden ze dus een leeg fotolijstje gaan vullen met die ene foto. Maar is het dan niet de mogelijkheid? Heb jij nergens een foto waar de twee mannen desnoods samen op staan?
6: Knippen
0: we de helft eraf.
6: Helaas, nee. Ik heb wel foto's van mijn opa.
0: Ja.
6: Maar ja, het is niet Freek natuurlijk.
0: Leken ze op elkaar?
6: Volgens mij wel, ja.
0: Ja. Ja, we kunnen het niet mooier maken, toch? Maar dat zou toch wel heel bijzonder zijn.
5: Ja hoor, ja.
0: Ja, dan zoeken wij intussen verder. En al die mensen kunnen zich blijven melden. Hè? Dus die Freddy, corporaal, Freekie, Freek. Ze heten allemaal een beetje in hetzelfde. Dan hebben we ook nog Cor, die onduidbare Cor. Kan ook nog terecht op adresonbekend.nl. Zoeken @adresonbekend.nl voor alle foto's van Freek de Gooier. En dan wensen we jou met z'n allen nog een hele fijne moederdag verder. En tot volgende week. Dag.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smidje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smidjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smidje met DT.
1: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart, voor jong en oud. Alle specialisaties in huis, met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: De Muziekmiddag.
19: Met William van der Locht.

0: Ja, één ding staat wel vast. Je wordt hier wel gelijk vrolijk van, hè? American Breed.
1: De muziekmiddag.
0: En ha. 1967. Doe met me wat je wil, zolang je maar van me houdt. Dat is een beetje waar het allemaal om draait in het liedje. Bend me, shape me. Goedemiddag, Noord-Holland. Welkom bij de muziekmiddag. Tot 16:30 voor het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William. Het is de tweede zondag van mei. Dat betekent dus moederdag in Nederland. En straks draai ik Paper Lace voor je. Maar eerst hoor je deze. Het is Diana Ross.

Ja, maak je niet druk hoor. Alles in het liedje, maar dan ook werkelijk alles is verzonnen. Het is een van de meest beroemde verhaande popliedjes uit 1974. En hoewel het een beetje klinkt als een historisch verslag van de Amerikaanse misdaadgeschiedenis, is het grootste deel van het verhaal in het liedje pure fictie. Je hoorde The Night Chicago Died van de band Paper Lace. En die zouden later dan nog eens een grote hit scoren met We've Got the Whole World in Our Hands. Laat me nog even weten, hè, wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me gewoon even een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Heb je druk vandaag? Nou, zo te horen ben je niet de enige.

al die drukte die je voor je kiezen kreeg in zoveel te doen van Toontje Lager, kwam de rustgevende boodschap vooral toch van de Eagles en Take It Easy. Dit is de muziekmiddag van een H. Je zou het niet zeggen hoor, echt niet. Ik geloofde het ook niet, maar het is echt waar. Deze vrouw, ik heb het over Paula Abdul, was in de laatste helft van de jaren 80 in Amerika net zo beroemd als Whitney Houston. En dat terwijl Paula haar eerste single op moest lenen met een budget van slechts, hou je vast, $3000. Dus heel veel geld voor een dure studio was er toen niet. En dit geloof je niet, maar ze heeft dit liedje dus ingezongen in een echte douchecabine. Dit is Straight Up. Ach, geef de zeep even door. Love.

0: Van ver, heel ver nog voor de uitvinding van het internet en de mobieltjes. Maar het ging wel over een BlackBerry. BlackBerry Way, je hoorde de move.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Ja, en dit liedje was dan weer een beetje bedacht als antwoord op het vrolijke Penny Lane van de Beatles. Nou jongens, over anderhalf uur is het zover. Dan wandelen we samen 10 mei 1981 binnen. Ik draai dan de top 3 van die dag met toch wel een wat theatralere plaat die we vandaag de dag een klein beetje vergeten zijn, die we dan vinden op het erepodium. Die komen we daar dan vanzelf wel weer tegen. Welke het is, hoor je vanzelf. En verre van theatraal, maar wel een echte one-hit wonder is deze. 1978, daar gaan we naartoe. Het is Leif Garrett. Trek je dansschoenen maar aan, want hij gaat ervoor. I was made for dancing.

Zeg nou eens eerlijk, dit is toch on-Nederlands goed, hè? Laten we eerlijk zijn. Dit waren gewoon twee jongens uit Enschede, Robert Pot en Giet Jaspers, in de band, of duo eigenlijk, Future World Orchestra. En die zag je eruit, ik. Het was een hitje in 1981. En een hoop mensen, ja, dat begrijp ik niet helemaal, linken dit liedje dus aan de film E.T. Terwijl het er echt helemaal niets mee van doen heeft. Straks in de muziekmiddag een prachtig liedje over een verloren liefde. Mijn eerste Belg Ludeprijk. De naam zeg je natuurlijk niet zoveel, maar hij is echt een legende in de Belgische popmuziekgeschiedenis, zo moet ik het zeggen. Want hij was de stem achter de wereldhit Sa Pla Puma. Hoewel Plastic Bertrand het gezicht was, zong Lou gewoon dat nummer in. En hij is ook de man achter de Two Man Sound en de Disco Samba. En in 1978 maakte hij dit vrolijke liedje onder de naam Lou and the Hollywood Banana.

0: was absoluut geen grote hit voor de Human League. Maar in al zijn eenvoud wel een van mijn lievelingsliedjes. Je hoorde Louis.
1: NH. Hits uit 60, 70 en 80. De muziekmiddag.
0: En de zanger van de Human League, Philip Oakey is dat. Die ziet Louise als het onofficiële vervolg op een allergrootste hit, Don't You Want Me. Waar dat nummer over een turbulente breuk ging, gaat Louise over de toevallige ontmoeting tussen twee ex-geliefden. Jaren later hebben we het dan over. Hè? Dit is de muziekmiddag van Haat. Tof dat je erbij bent. En als donderslag bij heldere hemel was daar in de afgelopen week ineens weer nieuwe muziek van deze band. Ja, ik heb het nu over de Rolling Stones, hè. Mannen zijn allemaal bijna dik in de 80. Een nieuwste single heet In The Stars. En vanaf morgen weet ik uit zeer betrouwbare bron staat deze nieuwe Rolling Stones plaat op de NH playlist. We doen het nu nog even met de oude van de mannen. Dit is Let's Spend The Night Together.

Fijne muziek op een A van de Time Bandits. Endless Road. En wist je dat diezelfde Time Bandits in Australië bijna groter waren dan bij ons? Dit liedje, die Endless Road, was daar dus een enorme top 10 hit, hè? Straks hoor de NOS Journaal van 3 uur... en daarna verwacht ik je gewoon weer terug. Dus ga nergens heen, want de muziekmiddag gaat na 3 uur gewoon weer verder. Dit is Rocky Burnett. Die gooit een lijntje uit, ja.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
11: europakinderhulp.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
19: Ik ben Johnny, Bambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
20: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
21: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
22: Thuis in heel
23: Het is 3:00.
24: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.

0: Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: Dit is een uittip.
3: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
16: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
15: En voor de aangepaste fiets van Maria.
17: En zo kan ik er weer op uit.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
13: Stihl. Sterk werk.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: De Muziekmiddag.
19: Met William van der Locht.

0: Leuk liedje, hè?
1: Ja, ik was hem een beetje vergeten. Je hoorde de band René en High Time He Went.
2: De muziekmiddag.
1: En ik zeg het dan ook bewust bij de band René, want de dame die zo prachtig en krachtig zong, dat was de vrouw van de bandleider, René Nodelijk. En de band heette oorspronkelijk weer René en is Alligators. En dan gaan we heel ver terug in de tijd, want die zou je misschien wel kunnen kennen van dit instrumentaaltje, de Guitar Boogie. Zijn vrouw Anja, die zong dus dit fijne liedje. En de band was eigenlijk al lang opgeheven toen het alsnog een hit werd. En toen moest Anja noodgedwongen met een bandje onder haar arm het land door om daar te gaan optreden met High Time He Went. Tot 4:30 heb ik toffe muziek voor je uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en niet vergeten, aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. En daar zenden we meer uit. Ik heb het over de Noord-Hollandse Top 100. Vanaf 9 uur 's morgens hoor je de 100 leukste liedjes van Noord-Hollandse bodem. En ik denk dat de kans behoorlijk groot is dat deze plaat er ook in staat. Het is Jimmy, Boudewijn de Groot.

0: ze was dus over haar oren verliefd op Prins Shilai. En samen met hem schreef ze deze The Bell of St. Mark. En het bijzonder is, bij ons was het een veel grotere hit dan in haar thuisland. In Amerika kwam dit liedje maar tot nummer 74. En bij ons stond het wekenlang dus in de top 10. Ik stel u geregeld de vraag. Laat me even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. En ik krijg dus een mailtje van Richard Venema of ik Johnny Cash voor hem kan draaien. Want dit vindt hij een van de leukste jaren 60 liedjes.
1: Love is a burning thing. And it makes

Live to Tell, ja, laten we eerlijk zijn. Het is toch een prachtige plaat van Madonna. Ja, dit was ook wel een beetje het kantelpunt. Want hier liet Madonna toch wel even mooi horen dat ze veel meer kon dan, dan het kindelijke stemmetje dat ze bijvoorbeeld had in Meteor Your Girl. Ze zong het liedje in voor de film At Close Range, waar toenmalige vent Sean Penn in speelde. Voor welk liedje stapte jij vroeger op je fiets of op je brommer, of zat je in een rokerige stadsbus onderweg naar je platenwinkel? Welk liedje was dat? Was dat iets, toevallig iets van Madonna? Of was het UB40? Of was het iets van ABBA of de Beatles of de Stones? Fijn, ik wil het graag van je weten. Je eerste single, dat is natuurlijk iets heel bijzonders. En laten we dat vooral even weten. En stuur me een berichtje op muziekmiddag@naradio.nl. We gaan ondertussen de boel even opschudden. Het is ILO, Don't Bring Me Down.

Heerlijk toch? Marvin Gaye, Sexual Healing. Het was zijn comeback in 1982. En het is uiteindelijk onderaan de streep een Belgische productie geworden. Want hij woonde in die periode in Oostende. En daar schreef en zong hij dit nummer in. En zelfs de videoclip is daar opgenomen. De clip werd namelijk opgenomen in het Casino Kurtzaal in Oostende. De muzikanten in die clip die je achter hem ziet staan, dat waren gewoon Belgische lokale muzikanten die gewoon bevriend met hem waren geraakt. Over anderhalf uur is het zover. Dan wandelen we samen 10 mei 1981 binnen. Ik draai de top 3 van die dag. En 2 van die 3 liedjes zien je gewoon moeiteloos zonder problemen mee. En welke het zijn, dat hoor je straks van me. 1964 nu in de muziekmiddag van de na. Het zijn de Searchers.

Het was wel een behoorlijk groot hit hoor, aan het einde van de jaren 80. Een beetje grensgevallen in het geval van de muziekmiddag. Jorden, Swing Out Sister en Surrender. Ze waren met z'n drieën en het nummer had de lastige taak om die andere mega-hit van ze op te volgen, Breakout. Straks een mooie ballad van Roger Daltrey, meest op bezoek van Walter. Hot Chocolate.

Prachtig toch? Vind je ook niet? Without Your Love, Roger Daltrey. Hij was natuurlijk de legendarische frontman van The Who. En hier liet hij zich toch wel van een hele andere kant zien. Vind je ook niet? Dit is de muziekmiddag van een H. En je hebt ook vast en zeker wel eens achter in die bioscoop gezeten met de bewuste keuze. Want die film was eigenlijk maar bijzaak, hè? Want daar zat je dan met je nieuwe vlam. Ik heb het over een liedje van The Drifters. Kissing in the Back Row of the Movie.

Het is de Eurythmics op een A. En Right By Your Side. Ja, dat was toch een beetje het tropische uitstapje van die twee. Vind je ook niet, maar ik vind het wel een leuk liedje hoor. Straks na het nieuws van 3 uur hoor de top 3 van 10 mei 1981. Wat stond er vandaag in de top 3? Nou, dat duurt nu niet lang meer. Muziek nu van Cashmere. Dat was een duo uit Den Haag. Dat bestond uit Jody Pijpert. Dat is toch de stem van heel veel Nederlandse jingles en achtergrondkoortjes. En Peter Hollestelle. Dat is weer de broer van zangeres Connie van der Bos. En die maakte samen dit liedje.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Let's
10: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
13: Ik ben Gaby uit Medemblik.
14: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
15: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
16: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
17: Ik ben bijna uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar ook bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de

0: meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Inmiddels is het 4:02. Straks de top 3 van vandaag. Maar eerst is hier de ANWB met de verkeersinformatie.
2: In Noord-Holland viel op de A1 richting Amsterdam. Voor Muidenberg heb je 10 minuten vertraging. En de A4 richting Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en is het op onthoud 20 minuten.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Ik krijg een vakantiebroertje.
20: Huh?
19: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
22: Europakinderhulp.nl.
11: De muziekmiddag.
23: Met William van der Locht.
1: Gezellig.
23: De top 3 van 10 mei 1981.
1: Ja, de maand mei is natuurlijk de maand van het Songfestival. En het toeval wil, die hadden ze net gewonnen.
23: Nummer 3.

0: Het liedje zat in de Duitse serie Derk. En daar keken toen miljoenen mensen naar. Dus Frank Duval deze week op het Erepodium.
1: De top 3 van 10 mei 1981.
0: Het viel toen ook op een zondag. Het was ook moederdag toevallig. En het was een uitzonderlijk mooie zomerse dag in Nederland. Het was zelfs de warmste dag van die hele maand. Het werd namelijk 27 graden. En we waren toen met 14,2 miljoen inwoners in Nederland. Ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Frans Duits, Bob Sinclair, Bono, dat is de zanger van U2. En Dennis Bergkamp. Op nummer 3 deze week, Making Your Mind Up van Buxvis. Die groep werd speciaal voor het Songfestival bij elkaar gezocht door middel van audities. En ze moesten dus de Britse tegenhanger worden van ABBA. En dat werkte, want ze werden namelijk een van de best verkopende Britse groepen van de vroege jaren 80. En dan op nummer 2, een plaat die toch wel gebleven is, zo kan je het wel een klein beetje stellen. The Jacksons, Can You Feel It? Het liedje deed het beter in de polder dan in de VS. In hun eigen land bleef het namelijk steken om een bescheiden 77ste plaats. Maar bij ons was het dus een enorme hit. En dan op nummer 1 deze week toch wel een hele bijzondere. Frank Duval, Angel of Mine. Ja, je moet je voorstellen, we hadden in die tijd dat het op televisie werd uitgezonden, maar 2 televisiezenders in Nederland. En na de Duitse criminelen keken dus wekelijks miljoenen mensen. En daar zat dit liedje dan weer in. En dan wordt het weer heel makkelijk een hit natuurlijk. 2 weken nummer 1. Daar stond die plaat op. Volgende week is er geen uitzending van de Muziekmiddag. Dan is er een extra NA Sport vanaf 2 uur. Maar die week erop ben ik er wel gewoon weer. En dan neem ik je misschien wel mee naar 24 mei 1977. Uit dat jaar hoor je nu deze van Linda Ronstedt.

En in Lennox had er natuurlijk een enorme hit mee. Dit was het origineel van The Lover's Peaks. En dat bandje, ja, dat is geen toeval natuurlijk, zat ooit in het voorprogramma van Annie. En Annie die was vanaf het begin een enorme fan van dit nummer. En toen ze in 1985 haar coveralbum Medusa opnam, was dit haar eerste keuze. En haar versie werd toevallige wereldhit. No More I Love You's. Ik ga er nog twee voor je draaien deze middag voordat de sport begint. En dit is het eentje van Norman Greenbaum.

0: En met deze muzikale reis van Desilers en Voyage. Voyage is de muziekmiddag wel zo'n beetje afgelopen. Volgende week is er geen muziekmiddag, maar een XXL NH Sport. En de week erop spreek ik je graag weer.
1: NH Sport.
2: Met Edward Dekker.
3: Goedemiddag en welkom bij een spannende en extra lange uitzending van NH Sport. Met vandaag liefst 4 wedstrijden in de Eredivisie. De kampioen die is al wekenlang bekend, PSV. Maar de strijd om Europees voetbal en het gevecht tegen degradatie, dat nadert toch wel echt het kookpunt in de Eredivisie. Laten we dan ook onderin beginnen op Woudestein in Rotterdam. Daar staan de nummers 14 en 16 van de ranglijst tegenover elkaar. Excelsior en FC Volendam. Frank van der Meijden, hoe is het op Woudestein?
4: Afgeladen, vol, er is geen stoeltje meer te krijgen. Alle kaarten zijn verkocht voor dit superspannende duel onderin de Eredivisie. De belangen zijn natuurlijk groot, zowel bij Volendam als bij Excelsior. Natuurlijk willen ze allebei die zo gevreesde 16e plek ontlopen. Voor Volendam, dat niet in al te beste vorm steekt, zullen ze het vandaag moeten laten zien hier in Rotterdam op Kralingen.
3: Zo dadelijk de opstellingen krijg je van Frank. Wij gaan dan naar die andere degradatiekandidaat. Dat is Telstar. Die spelen in Velsen-Zuid tegen Heracles uit Almelo. Die ploeg is al gedegradeerd. Het wagonnetje is losgekoppeld van de Eredivisietrein. Dat wordt Eerste Divisie voetbal volgend jaar. Maar ja, Telstar wil graag in de Eredivisie blijven. Stefan Brandhorst, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Hoe stel je Velsen-Zuid?
5: Ja, het is lekker vol aan het lopen. En ja, ik sprak net wel mensen die zeiden al voorzichtigjes aan dat ze in hun agenda hadden gezet. Laatste thuiswedstrijd, Telstar. Maar ja, ze zeggen er ook wel bij, het is wel Telstar, hè. En Telstar staat er natuurlijk ontzettend goed voor. Hebben het in eigen hand om te handhaven. Nou, als het die laatste thuiswedstrijd is, dan betekent dat ook gelijk dat het de laatste wedstrijd van trainer Anthony Correa zal zijn hier als trainer van Telstar. Zo net in de warming-up, 3 nummers, speciaal door hem uitgekozen. Dus iedereen is al lekker opgepompt door de trainer van Telstar, Anthony Correa.
3: Heeft hij een beetje goede smaak?
5: Ja, op zich wel. Ja, lekkere stadionmuziek.
3: Oké. Gaan wij naar de strijd bovenin, tenminste als het gaat om Europees voetbal. Ajax hoopt plek 4 veilig te stellen in de Eredivisie. Dan hoeven ze geen play-offs voor Europees voetbal te spelen. Dat zouden ze overigens in Volendam gaan doen. Zelfs plek 3 behoort nog tot de mogelijkheden voor de Amsterdammers. Dan gaan ze de voorronde van de Champions League in. Het kan ook zijn dat Ajax met lege handen overblijft na dit seizoen. Kortom, allerlei bespiegelingen vooraf. Ajax zal hoe dan ook eerst maar eens moeten zien af te rekenen met FC Utrecht. Menno Schilder, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag Edward.
3: En Utrecht, dat is voor Ajax eigenlijk een angstgegner. Zeker in Galgenwaard is het dat in de arena eigenlijk ook.
6: Ja, nou ja, ze winnen niet zo heel vaak van FC Utrecht in de laatste paar jaren. In de 5 onderlinge ontmoetingen, 1 keer gewonnen door Ajax. En ook in de arena, vorig jaar spectaculair 2-2. Maar bijvoorbeeld ook een nederlaag een aantal jaren geleden, toen Maarten Paas nog onder de lat stond en de beste wedstrijd misschien wel uit zijn leven kiepte. Toen bij Utrecht, nu staat hij bij Ajax onder de lat. Ja, waar staat Ajax vandaag? 3e, 4e, 5e? Het kan allemaal. Het kan ook zomaar zijn dat Ajax over een aantal weken weer tegen FC Utrecht moet spelen. Maar dan wat jij zei, Edward, in het Krasstadion.
3: En op de opstellingen bij Ajax in Utrecht krijg je zo dadelijk van Menno. Gaan wij door naar de Kuip. Want als je de radio lekker aanlaat staan vanmiddag, dan hoef je echt helemaal niets te missen van de 33e en voorlaatste speelronde in de Eredivisie. Want in de Kuip, daar speelt AZ tegen Feyenoord. 3 weken geleden nog groot feest in Rotterdam, omdat AZ daar de KVB-bekerfinale meer dan overtuigend won van NEC. Nou, Feyenoord is zo goed als zeker van het spelen van Champions League voetbal. Hè, worden waarschijnlijk wel 2e in de Eredivisie. Martijn Kramer, goedemiddag.
7: Edward, goedemiddag.
3: Ontspannen sfeertje daar in Rotterdam?
7: Nou, een wel opgepompt sfeertje, kan
3: toch
7: ik
3: wel
7: zeggen. Nou ja, de muziek klinkt hier altijd aardig door de speakers heen. Het publiek heeft er zin in. Het is fantastisch lekker weer. Een zon overgoten stadion de Kuip. Dus ik heb het idee dat iedereen het belang voor Feyenoord hier wel snapt. Want inderdaad, Champions League voetbal staat op het spel. En dat kunnen zij helemaal in eigen hand houden door vandaag gewoon van AZ te winnen. Ik ben heel benieuwd wat AZ daar tegenover kan stellen. Want je zei het al, AZ is eigenlijk, als het om de voetbalbelangen gaat, wel uitgespeeld. Het heeft Europa League voetbal natuurlijk binnen door die bekerfinale te winnen van NEC. En dus ja, speelt het vandaag eigenlijk vooral voor de eer.
3: En dat is ook belangrijk, want Leo Echtold, de trainer die vrijdag zijn contract verlengde, wil natuurlijk graag zo hoog mogelijk eindigen in de Eredivisie. Zo dadelijk horen we van Martijn welke 11 spelers bij AZ gaan starten. Ja, natuurlijk houden we je ook op de hoogte van de tussenstanden bij de 5 andere wedstrijden. wedstrijden in de Eredivisie. Alles begint om 16:45, dus over 8 minuten... om het allemaal maar zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Verder hebben we ook nog handbal in deze uitzending. Natuurlijk kun je al het sportnieuws volgen via ons liveblog op nhsport.nl en in de app. Ik kijk het even naar de overkant of Milton Pus nog een beetje koeltjes. Is Milton alles onder controle?
1: En nu nog wel.
3: Ja, moet toch echt beginnen.
1: Straks
3: komt Tom uit je oren.
1: Ja, straks is het hoogtepunt. Nu is er nog wat stilte voor de storm. Maar
3: we hopen op een mooie avond, toch?
1: Ja, nou ja, het is sowieso mooi dat we nu voor het eerst en ook wel voor het laatst 4 wedstrijden tegelijkertijd hebben van Noord-Holland.
3: Dat hebben wij op het hoogste niveau. Hè? Nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt natuurlijk. Dan moeten we echt terug naar de jaren 70 dat Noord-Holland zo goed vertegenwoordigd was. Dus laten we hopen dat dat ook volgend seizoen nog het geval is. Nou ja, voor mooie filmpjes, berichtjes, leuke foto's, ga dan vooral naar het liveblog. Dan kun je ook zien dat we hier niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën zijn. Want als je de foto bekijkt in dat liveblog, dan zie je één man in een groen shirt met gebalde vuisten. Dat is Almar Ketelaar. Goedemiddag, Almar. Heb je er al spijt van dat je zo op de foto bent gegaan?
8: Ja, nu wel.
3: Ja, iedereen kan het nou zien natuurlijk.
8: Maar gelukkig ben ik erbij, want er kan echt nog van alles gebeuren vanmiddag.
3: Ja, het kan alle kanten op.
8: We hadden het over
3: alle scenario's. Ook als je dat wil weten, trouwens, de strijd tegen degradatie. Daar zijn 81 scenario's mogelijk. Hoe het met Volendam, Telstar, NAC Breda, Excelsior, noem het allemaal maar op, kan aflopen. Maar Almar doet de techniek tussendoor een paar plaatjes.
8: Ja, en we hebben een verzoekplaatje vandaag.
3: Verzoekplaatje,
8: ja,
3: het is moederdag.
8: Het is moederdag, maar het komt allemaal goed.
3: Maar eerst gaan we doen wat we echt moeten doen. Dat zijn de opstellingen doornemen. Gaan we weer terug naar Woudestein, naar Frank van der Meijden. Want Excelsior en Volendam, de nummers 14 en 16. Hoe ziet het elftal van Rick Kruijs eruit?
4: Nou, om te beginnen niet Kane van Oevelen onder de lat. Het is bekend dat hij vorige week natuurlijk een enkel blessure heeft opgelopen. Daarom staat Roy Steur tussen de palen. En dat zal hij volgende week ook gaan doen tegen Telstar. Dat is al bekendgemaakt door Rick Kruijs. Steur dus onder de lat. In de verdediging is niet veranderd. Dat betekent dat Precious Ukwu als rechtsachter staat. En Yannick Leliendal de linksachter is bij Volendam. En centraal zijn het Verschuren en Mawuna Amevor. Het middenveld wordt gevormd door Gibson Ja en Juninho Bakuna. En dan hebben we nog de verrassing van vandaag. Achter de spitsen op de nummer 10 positie, Robert Muren. Hij staat weer in de basis. Zijn eerste basisplaats sinds 13 september. Toen Volendam met 3-0 verloor op bezoek bij Go Ahead Eagles. Eindelijk dus weer eens Muren in de basis. De topscorer in de competitie aan de zijde van Volendam. En de drie aanvallers vandaag bij de ploeg van Rick Kruijs zijn met op rechts Bilal Uçik. Benjamin Pauwels is de linksbuiten. En in de spits vandaag geen Henk Veerman, maar wel Descott.
3: Dat is opmerkelijk, hè, Robert Muren. Heb je daar een verklaring voor dat Kruijs juist voor hem kiest?
4: Ik denk dat hij de topscorer is. Hij heeft 6 doelpunten. Kubas heeft er 5. En Veerman en Oelers zijn er 4. En je hebt doelpunten nodig vandaag. Muren heeft laten zien dat hij de laatste weken erg belangrijk is geweest voor de ploeg. Wij dachten toch altijd wel dat het misschien te maken had met zijn fysiek. Dat hij niet meer een hele wedstrijd aankon. Of in ieder geval om te starten. Maar het heeft er nu dus alle schijn van dat Rick Kruijs alles inzet op het inzetten van Robert Muren. Hij moet het gaan doen vandaag achter de spits. Geen Veerman dus of Kuwas die eerder dit seizoen de voorkeur kregen in de punt. Of achter de spits. Zoals Kuwas natuurlijk ook vaak op de teampositie speelde. Maar nee, alle ballen op Robert Muren vandaag.
3: Ervaring zal ook meespelen in deze fase.
4: Ja. Met zijn 36 jaar is hij natuurlijk echt wel de Nestor van dit team. Heeft natuurlijk in zijn carrière al de nodige wedstrijden waar het de spanning erop stond zorgvuldig ervan afgebracht. Dat deed hij natuurlijk in de verschillende promotiewedstrijden, kampioenswedstrijden. En vandaag is het natuurlijk ook weer enorm belangrijk in de strijd tegen degradatie. Dus die ervaring van Robert Muren die zal zeker vandaag gevoeld gaan worden.
3: Scheidsrechter is vandaag ook niet onbelangrijk.
4: Ja. Ook niet onbelangrijk, Danny Makkely, toch een van de beste scheidsrechters van Nederland.
3: Thuiswedstrijd, hè?
4: Ja, dat wel. Die mag dit ultra belangrijke potje gaan fluiten.
3: Goed, gaat om 16:45 beginnen. We maken een beetje voort, want ook de andere velden gaat de bal zo dadelijk rollen. We willen wel weten wie er dan gaan spelen. Bij Stefan Brandhorst bijvoorbeeld op Schoonenberg. Anthony Correa, welke elf heeft hij gekozen?
5: Hij draaide zojuist het nummer I Believe in Miracles. Dat zou toch wat zijn als dat allemaal zou gebeuren vandaag. Dat wonder van Velsen Zuid als ze in de Eredivisie blijven. Dat kan vandaag nog niet. Hij speelt in ieder geval met Koeman op doel. Achterin Ogidi Nwankwo, Neville dan wel te verstaan. Koswal en Bakker. Aan de rechterkant Noslin. Vanaf links Hardeveld op het middenveld. Offerhouse en Hatenboer. Hedley als een soort van team bij Telstar. En dan samen met Sam van Duin staat Patrick Brouwer voorin. Hij moet voor de doelpunten zorgen. Met 5 doelpunten is hij de meest trefzekere. Met 7 doelpunten bedoel ik, is hij de meest trefzekere speler aan de kant van Telstar. Terwijl er een groot spandoek wordt getoond aan de overkant. Let's finish this dish. Dus de supporters die zien het wel zitten vandaag.
3: Jochem Ritmeester van de Kamp, die kwakkelt wat, hè, met zijn fysiek. Zit hij wel op de bank?
5: Ja, eigenlijk alle spelers die nog een vraagteken waren voor vandaag, die zijn erbij. Alders op de bank, Rosse op de bank en dus ook Jochem Ritmeester van de Kamp. Die drie zijn nog niet fit genoeg om vanaf het begin te starten, wel vanaf de bank. Wie er niet bij is, dat is Tyrone Owusu. En Dylan Mertens ontbreekt ook aan de kant van Telstar, maar dat was al langer het geval.
3: En ook bij jou niet de minste scheidsrechter, hè, zie ik.
5: Bij... hebben als scheidsrechter Serde Kussenbuur. Dus inderdaad de KNVB die dacht van laten we er een topscheidsrechter op zetten. Als ik zie dat de spelers het veld opkomen. En dat leidt tot hele mooie sfeertaferelen in de Velsen Zuid. Met confetti op de Oosttribune. Nog altijd dat grote spandoek. Ramvol stadion. Iedereen heeft er zin in. Telstar op weg naar handhaving.
3: Schakelen wij van Velsen Zuid door naar de Johan Cruijff Arena. Naar de 11 namen die Ajax vandaag heeft. Menno Schilder, Ajax Utrecht. Welke 11 spelen er voor de Amsterdammers?
6: Ja, de 11 komen nu het veld op. Prachtige sfeeractie bij de F-site aan de rechterkant. Veel vlaggen. Maarten Paas op goal. De oudspeler van FC Utrecht op de rechtsbackpositie. Anton Kaai, Soetalo en Paas centraal achterin. Rossa is de linksback. Dan op het middenveld gaan we zo naar de enige wijziging bij de ploeg uit de hoofdstad. Mokkio is de linkshalf. Regeer aan de rechterkant. En dan centraal op het middenveld. Geen Itakura, maar Oscar Glock. Dat is natuurlijk een creatieve voetballer die ook altijd richting de 16 het een en ander kan creëren. Gods, de beste man bij Ajax in de tweede seizoen zelf. De man in vorm. Hij aan de linkerkant. Dolberg is de spits. Was natuurlijk nog even de vraag of Wout Weghorst, die vorige week ziek was tegen PSV, misschien weer in een punt van aanval zal starten. Maar het is dus de Deen die start. En aan de rechterkant wordt het elftal van Ajax gecomplementeerd door Berghuis.
3: En Utrecht, ik zit te denken, ja, die zullen met name die Mika Gods natuurlijk in bedwang moeten zien te houden. Wie gaat zich daarmee belasten?
6: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, Edward. Ik sprak even met de collega's van RTV Utrecht en met Erik van der Meer, analist en ook oud-speler bij de Domstedelingen. Ja, het enige gevaar, hij zei ook al, als je Gods in bedwang kan houden, dan kom je al een heel eind. Nou, dat zal dan op het middenveld. En achterin El Karouani, die aan de linksbackpositie staat, maar die normaal gesproken niet echt een mandekker is. Ja, dat zou dan Vesterlund moeten zijn. Hij is de rechtsback bij FC Utrecht. Ook wel een man met heel veel loopvermogen, die veel meters kan maken. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat Engwanda, die daarvoor staat bij FC Utrecht, ook een beetje rugdekking zal moeten geven. Want ja, Mika Gods, er staat geen maat op, hè. Dus ja, daar heb je eigenlijk 2 man voor nodig.
3: Juist. Scheidsrechter bij jou is
6: Manschot.
3: En die gaat zo dadelijk fluiten voor het begin. Signaal daar, als de speaker tenminste alle heeft opgeroepen, zeg. Die heeft er zin in. Gaan wij van Amsterdam naar Rotterdam. Dat zijn leuke overstapjes naar Martijn Kramer. Spelers ook op het veld, Martijn?
7: Ja, Edward. Hier is de scheidsrechter Mark Nachtegaal. En die gaat eigenlijk, ik denk over een seconde of 5 al fluiten voor de eerste helft. Dus ik neem heel snel even de 11 namen door. De goal speelt gewoon Owusu Oduro. Van rechts naar links in de verdediging. Dijkstra, Goes, Penetra, De Wit. En op het middenveld Koopmeiners, Mijnans, Klaasie. En dan voorin van rechts naar links Jensen, Parrot en Daal. Dat betekent dat er 1 naam ontbreekt. En dat is Kees Smit. Hij zit helemaal niet bij de... Oh, dan is het... Dan denkt het hele stadion hier al dat het 1-0 is van Parrot overigens. Die door goal wordt afgekeurd direct voor buitenspel in de eerste 20 seconden.
3: Oh.
7: Opmerkelijk begin van deze wedstrijd. Terwijl er nog een rookgordijn hangt. Want ook hier was een enorme zweeractie gaande. Maar Kees Smit zit er dus helemaal niet bij vandaag.
3: Reden bekend of niet?
7: Ja, uit voorzorg wordt er dan gezegd.
3: Okay.
7: Ik heb even gekeken. Smit heeft dit seizoen wel al 46 wedstrijden gespeeld. 20 jaar natuurlijk. En als we Ronald Koeman mogen geloven, dan zou hij zomaar eens mee kunnen gaan naar het WK. Dus misschien speelt dat ook nog mee. Terwijl Klaas hier overigens de bal verovert en direct een diepe bal Parrot geeft. En die stift hem meteen achter Wellenreuter. Het is binnen 50 seconden 0-1 voor AZ. Dit keer is het geen buitenspel. Het is belabberd hoe Feyenoord aan de wedstrijd begint. En geweldig hoe AZ aan deze wedstrijd begint. Klaasie die dus terugkeert hier in de Kuip. Die heroverde meteen de bal op het middenveld. Hartstikke scherp begin voor de ploeg van Leroy Echtold. 0-1.

0: gaan naar Excelsior Volendam, want ook daar is gescoord, Frank.
1: Nog een doelpunt in Rotterdam. Nu wordt die gemaakt op Woudestein. Het is Volendam dat binnen 2 minuten op een 1-0 voorsprong komt. Aan de linkerkant is Benjamin Pauwels ontsnapt. En hij schiet met een droge knal de bal in de korte hoek. 1-0 voor Volendam tegen Excelsior.

0: 24 Hours. We zullen niet zo heel veel platen draaien, maar deze was van Son Mieux. Wat gebeurt genoeg in de Eredivisie, ook al in de eerste minuut. Excelsior Volendam bijvoorbeeld. Volendam op voorsprong, Frank.
1: Ja, 5 minuten onderweg hier in Rotterdam op Woudestein. En na 2 minuten lag hij er al in voor FC Volendam. Gibson, ja, kreeg de bal op de eigen helft met een breedtepaas. Stelde die Benjamin Pauwels in stelling, de huurling van Leganés. Zocht zijn directe tegenstander op Meijsen. Draaide die toch wel helemaal dol en schoot binnen in de korte hoek. Geen kans voor doelman Stijn van Gassel van Excelsior. En nu moet Excelsior natuurlijk gaan komen. Al zijn we nog vroeg in dit duel. Is het de thuisploeg die aan het opbouwen is. En dat gaat voorlopig even helemaal mis. Als de spits de rechte bal niet kan controleren. En wij Roy Steur in balbezit zien. De doelman op papier dus de tweede doelman. En het is bekend dat hij vandaag onder de lat staat. En dat heeft er alles mee te maken dat Kane van Oefelen in de vorige wedstrijd, de 2-0 nederlaag tegen Heerenveen, geblesseerd uitviel met een enkel blessure. En dus is het allemaal nu op Roy Steur's schouders onder de lat. Uittrap van de doelman wordt opgevangen door Leliendal. Leliendal naar Verschuren. Verschuren met een matige voorzetting kan Meijsen namens Excelsior overnemen. Maar Amervoor ruimt op. Daar zien we Robert Muren voor het eerst. Goeie bal op Descott. Descott terug op Muren. Dit is weer gevaarlijk als Pauwels wordt gevonden aan de linkerkant. Die is bloedsnel en die zoekt daarom weer Meijsen op. Meegeven aan Leliendal. Strafschopgebied in. Voorzetting die wordt dan weggehaald vlak voor de voeten van Descott. Nog wel een ingooi voor FC Volendam. Maar Volendam is zeer dreigend in die openingsfase. Veel ruimtes op de vleugels bij zowel Pauwels als Ulcik. Daar laat Excelsior toch wel een steekje vallen. Als Volendam nu in balbezit is op de eigen helft, kijken we naar het scorebord. En zien we daar die schitterende 1-0 voorsprong staan voor Volendam tegen Excelsior.
0: Ook in de Kuip lag je er heel snel in. Troy Parrott had hoeveel seconden nodig, Martijn Kramer, om AZ op voorsprong te zetten tegen Feyenoord?
2: Ja, op mijn horloge was dat 50 seconden. Het was ook meteen de tweede kans van de wedstrijd. Na die afgekeurde goal natuurlijk al meteen. Nee, AZ begint vele malen sterker aan deze wedstrijd dan Feyenoord. Zoals we vooraf al zeiden, zijn voor Feyenoord de belangen eigenlijk vandaag. Het belangrijkst gezien Europees voetbal. Als zij gewoon winnen, als zij hun ding doen zoals dan gezegd wordt, dan spelen zij die Champions League voor volgend seizoen veilig. Maar het lijkt wel alsof AZ, doordat het al is uitgevoetbald, frank en vrij kan spelen. Het speelt de ene avond naar de andere bijna bij elkaar. En ook nu gaat Daal op zoek naar de goal. Er wordt vanuit Feyenoord ook helemaal geen druk gezet. Dan krijgt Mijn als de bal rand 16. Die gaat het gewoon eens een keer proberen. En dat is dan wel een afzwaaier. Maar het zegt genoeg over de verhoudingen. Je hoort nu denk ik ook bij jullie
0: al een fluitconcert
2: van de Feyenoord supporters. Die hadden dit ook wel anders voor zich gezien, denk ik. Nou is er ook nog een scenario mogelijk dat als Ajax en NEC punten verspelen, Feyenoord er alsnog is. Dus nou ja, goed, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar het ziet er vooralsnog voor Feyenoord niet lekker uit. En AZ is hartstikke lekker aan het voetballen.
0: Telstar tegen Heracles, daar is het nog 0-0. Stefan Brandhorst.
3: 0-0 de stand na 7 minuten. Ook wat betreft de kansen nog geen schoten gezien bij beide ploegen. Nu wel een serieuze kans voor Telstar omdat een vrije trap mag gaan nemen op een meter of 25. Het is wel ver. Offerhouse staat achter die bal. Iedereen van Heracles terug. En wat heeft Telstar dan bedacht? Want er staan 2 man om die bal te nemen. De scheidsrechter Geuze Buurk die gaat wel eerst nog even wat spelers tot kalm te manen. Spreekt iemand van Heracles toe. Daardoor laat die vrije trap van Offerhouse eventjes op zich wachten. Noslin staat trouwens ook bij die bal. Ja, je kan het ook gewoon in één keer proberen. Dan komt nog iemand erbij, dat is Hardenveld. Ja, het is een ingestudeerde vrije trap. Via Hatenboer dan voor de goal gebracht, maar uitverdedigd door Heracles. De bal wordt dan opgevangen door Offerhouse. Speelt de bal naar de rechterkant. Daar is Hardenveld blijven hangen. En die slingert hem dan maar eens even de hoek in. Want er staan nog wat spelers. Alleen is deze bal net eventjes iets te hard. En rolt hij over de zijlijn. En gaat Heracles gooien. Een paar meter voor de eigen achterlijn. Heracles al gedegradeerd in de wedstrijd tegen Volendam. 2 weken geleden. Toch kunnen ze nog wel rekenen op wat steun van wat meegereisde supporters uit de Almelo. Ik denk toch wel een mannetje of 100. Dat is meegereisd naar Velsen-Zuid. Zij zitten achter het doel van hun keeper Jan Sink. Geen Remco Pasveer vandaag onder de lat bij Heracles. Hij zit op de bank omdat Heracles toch ook heeft aangegeven om zich al wat meer op volgend seizoen te gaan richten. Heracles dat daar niet wegkwam met die ingooi. Daardoor gaat Telstar het proberen met Hardenveld. Die bal komt ver voor het doel. Blijft hij dan hangen? Nee, Heracles verdedigt uit. Zo blijft het in Velsen-Zuid bij Telstar. Heracles 0-0.
0: En Ajax Utrecht, daar is het ook 0-0. Menno.
4: Zeker na 9 minuten, maar de boot is vertrokken hoor in Amsterdam. Het is een heerlijke openingsfase in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax een corner krijgt aan de linkerkant van het veld. Al een aantal keren dreigend, grote kans ook gezien voor Regeer. En nu de hoekschop waar Mokyo zich aan kon bieden, maar er komt weer de eerste paal. Geen goede controle bij Kasper Dolberg. Al in de 2e minuut het eerste echte flitsende hoogstandje bij Steven Berghuis aan de zijkant van het veld. Paasje met buitenkant voet, daar stak hij Regeer mee richting Barkas, de doelman van FC Utrecht. En eigenlijk had Regeer daar de eerste treffer in Amsterdam moeten maken, maar hij schoof de bal ongeveer een halve meter naast de goal. Daarna, 2 minuten later, een forse, harde tackle van Berghuis. Dat was niet zo handig op El Karouani, de linksback van FC Utrecht, waardoor Berghuis meteen al vroeg in de wedstrijd een gele kaart te pakken heeft. Dit is de dieptepaas van Zegiel richting Dani de Wit, een van de 3 oud-Ajaxiden in de basisopstelling bij FC Utrecht. Die andere Mike van der Hoorn centraal achterin. En natuurlijk Sebastien Haller, die wel populair was bij Ajax. 4 jaar geleden 47 doelpunten gemaakt. En daar zal de Amsterdamse defensie met een extra oog op letten. Nu Maarten Paas in de eigen 16 meter. Utrecht 1 keer een klein speldeprikje uitgereeld via Katlin. Dat is een van de meest gevaarlijke buitenspelers bij FC Utrecht, die altijd met een individuele actie voor een schot kan gaan. Maar die ging recht in de handen van Paas. 10 minuten en 40 seconden. Ajax ligt de bovenliggende partij met dus die grote kans voor Regeer. Maar we staan nog zoals we 10 minuten geleden ook zijn begonnen met 0-0.
0: En zo is er bij de 9 wedstrijden in de Eredivisie 2 keer gescoord. En beide waren live te horen op NH Radio. Excelsior Volendam dus 0-1. En bij Feyenoord AZ staat het ook 0-1. Alle andere wedstrijden, daar is het toch 0-0. Het vervolg komt na het nieuws van 5 uur.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
18: Ik ben Manon uit Den Helder.
19: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
20: Ik ben Christa uit Alkmaar.
21: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
22: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
23: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
24: Thuis in

0: en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt geen doelpunten gemist, maar wel lag Telstar Heracles een tijdje stil. Stefan Brandhorst.
2: Ja, dit heb ik echt nog nooit gezien in een voetbalstadion. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd omdat de sproeiinstallatie op het veld aanging. Op de helft van Telstar. Die heeft denk ik 1,5 minuut aangestaan. En daardoor kon er uiteraard niet gevoetbald worden. Tot hoongelach van het publiek. Het regent dus geen doelpunten. Maar het veld is wel kletsnat aan de helft van Telstar. Nog altijd 0-0 bij Telstar Heracles.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: True Lease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke

0: blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: NH Sport.
8: Met Edward Dekker.
9: Goedemiddag, de Eredivisie speelronde 33 is in volle gang. 9 wedstrijden in totaal, waarvan 4 met Noord-Hollandse ploegen. En die kun je allemaal volgen op NH Radio. Ons rondje langs de velden begint in Rotterdam op Woudestein bij Excelsior Volendam, waar Pauwels Volendam al snel op een 1-0 voorsprong zette. Frank.
10: Dat was inderdaad na 2 minuten toen het uitvak hier in Rotterdam uitzinnig werd van vreugde. Maar sindsdien is het toch wel Excelsior wat de klok slaat. De ploeg, de thuisploeg hier in Rotterdam, probeert zijn tanden te laten zien. Komt wel dicht in de buurt van het doel van Roy Steur, maar tot grote kansen heeft het nog niet geleid. En daarom Volendam nog altijd na 22 minuten op een 1-0 voorsprong.
9: Bij Telstar tegen Heracles is nog niet gescoord. Hoogtepunt of dieptepunt, hoe je het maar bekijkt, was dat de sproeiers aangingen. Stefan Brandhorst, die zijn inmiddels alweer uit. Gaat het dan beter op de helft van Telstar dan op die andere helft?
11: Nou, om eerlijk te zijn, Telstar zit niet geweldig in die wedstrijd, hoor. Na ruim 21 minuten nog steeds 0-0 tegen Heracles. Maar de bezoekers die hebben toch iets meer kansen gehad. Ook wat meer hoekschoppen. Dus Telstar moet wel eventjes aan de bak. Het gebeurt ook allemaal op die helft waar zo flink gesproeid is net. Dus ja, om nou te zeggen dat dat Telstar heel goed uitgekomen is. Nee, dat niet. Het staat nog steeds 0-0. Al laat het publiek behoorlijk van zich horen. En bij deze stand is er nog steeds niets aan de hand voor Telstar.
9: Ajax aast op plek 3, hoopt op plek 4 en wil plek 5 vermijden. Is dan ook afhankelijk van de resultaten op de andere velden. Na 23 minuten staat bij Twente Sparta nog 0-0. En dat geldt ook voor FC Groningen tegen NEC. Maar ja, Ajax staat zelf ook op 0-0, Menno.
12: Ja, daar kan je maar beter zelf in, hè. 23 minuten, de stand inderdaad 0-0. Ajax begon als een stormachtige rukwind. Grote kans voor Regeer na een prachtig steekpaasje van Berghuis. Niet op waarde geschat door de middenvelden van de Amsterdammers. Maar ja, het is inmiddels toch een beetje een zacht briesje geworden. Want er gebeurt in de laatste minuten eigenlijk niet zo heel veel meer. Met wel meer balbezit voor de Amsterdammers. Zonder dat de echte hele grote kansen worden gecreëerd. 23 minuten, nu bijna precies. Nog altijd 0-0.
9: En AZ begon uitstekend in Rotterdam tegen Feyenoord. Kwam via Parrot op een 1-0 voorsprong. Hoe liggen de verhoudingen nu, Martijn?
13: Ja, AZ had alles onder controle. Het gaat nu wat meer over en weer. Ik heb in de 16e minuut toch een grote kans opgeschreven van Ueda. Die draaide heel mooi weg bij zijn directe tegenstander. Goes schoot de bal richting de lange hoek. Maar echt wel een knappe redding van Owusu Oduro. Dus die houdt de ploeg nog altijd op voorsprong. Kreeg AZ ook net nog wel een redelijke kans op een uitbraak, moet ik eerlijk zeggen. Het was, als ze het goed hadden uitgespeeld, gewoon een 3-2 situatie. Maar ja, Jensen ging voor eigen succes en dat leidde tot niets. Dus nog altijd 0-1, 25 minuten gespeeld.
9: Tot 7 uur zijn we bij je met NH Sport. Bij Go Eagles PSV is het 0-1 geworden, doelpunt van Perisic. En bij Fortuna PEC Zwolle 1-0, doelpunt Duivenstein. Gaan wij naar Woudestein, Excelsior Volendam, Frank.
10: 25 minuten exact gespeeld hier, waar Volendam nog altijd die 1-0 voorsprong heeft. Dat kwam al heel vroeg, na 2 minuten, door de Belgische huurling aan de zijde van FC Volendam, Benjamin Pauwels. Fraaie goal van hem. Sindsdien hebben we Volendam niet al te vaak op de helft van Excelsior gezien. Het is vooral de thuisploeg die naar voren probeert te voetballen. Nu ook weer met aan de linkerkant Zagre, de linksachter. Die komt vaak op en dat zorgt ervoor dat Bilal Ucic meerdere maals achter Zagre moet aanlopen. En daar is Bilal Ucic niet altijd van gewend. Dat weten we wel van hem. Het is een ras echte aanvaller. Meeverdedigen, dat doet hij niet al te graag. Maar in die eerste 25 minuten doet hij wel zijn plicht zijn werk. Als Van Gassel nu in balbezit is namens Excelsior. Die hanteert voor de lange bal. Moet Amevor oppassen. Krijgt daar een fikse beuk van de recht. Maar het mag allemaal door. Nee, zegt Makkely. Dat was toch even een te harde beuk van de spits van Excelsior op Amevor. Dat is een grote kerel. Die kan wel tegen een stootje. Maar dit was overduidelijk een duw op de borstkas. Waardoor Amevor uit balans raakte. En dus mag er een vrije trap genomen gaat worden. Je ziet aan bij Volendam her en der dat het toch al wel een beetje rustig met de tijd wordt omgegaan. Roy Steur die doet uiterst rustig aan als hij een uittrap dan wel een vrije trap mag gaan nemen. Om nou te zeggen dat de tijdrek al is begonnen, dat niet. Maar echte haast zit er bij Volendam natuurlijk ook niet achter. Als we inmiddels bezig zijn in minuut 26. Steur, hij dus op doel met de lange bal richting Bakuna. Hij speelt vandaag centraal op het middenveld samen met Gibson Ja. Die tot op heden een goede indruk maakt, die middenvelder van Volendam, als Louis Schouten namens Excelsior nu wordt opgejaagd. Louis Schouten, dat is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Huurling van AZ speelt achterin bij Excelsior. En hij was de man die in de thuiswedstrijd, toen Volendam tegen Excelsior speelde, heel laat, in de allerlaatste seconde, de winnende treffer wist te maken. Toen werd het 2-1 voor Excelsior in Volendam. Nu staat het vooralsnog 1-0 hier op Woudestein in Kralingen voor Volendam.
9: Telstar doet het best aardig tegen Heracles. Maar ik hoorde je ook zeggen, Stefan, ik heb ze wel beter zien spelen dit seizoen.
11: Ja, het is allemaal nog wat voorzichtigjes. Ook wel wat foutjes in de opbouw. Met name ook bij wat mensen waar je toch eigenlijk ook niet zo snel van zou verwachten. Guus Offerhaus bijvoorbeeld. Toch met een paar slordigheidjes. En ook niet heel veel uitgespeelde kansen. Het wel een mispeer van Danny Bakker. Maar het staat nog altijd 0-0 na 26 minuten voetbal. De bal wordt nu wel voor het doel gebracht door Telstar. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft gefloten. En is dat dan voor een overtreding daar bij de achterlijn? Het is even lastig te zien. Er ligt wel eentje tegen de boarding aan. En ook een kaart uitgedeeld door de scheidsrechter. Ja, dat is toch wel een behoorlijke vrije trap voor de Velsenaren. De hoogte van de achterlijn. Eigenlijk een soort halve hoekschop. Bijna een soort strafcorner zou je het kunnen noemen. En dat gaat dan gebeuren vanaf de linkerkant. Zo voor het scorebord dat aangeeft 0-0. 25,5 minuut gespeeld. We zijn hier iets later begonnen vanwege een sfeeractie. En al die slingers die leuk en aardig de lucht in werden geschoten, die moesten natuurlijk eventjes worden opgeruimd. Die liggen ook nog deels langs het veld. Die blijven ook een beetje in de tribune hangen. Het ziet er allemaal hartstikke leuk en sfeervol uit. Maar dat is het eigenlijk allemaal helemaal nog niet als je kijkt naar het spel. Die vrije trap, die wordt voor het doel gebracht. En dat is dan geen kans voor Telstar, want Heracles verdedigt daar met Noslin. Die kan opvangen, moet dan terug naar Koeman junior. Op die kletsnatte helft. Je ziet het ook aan die bal. Die rolt er net eventjes wat anders. Omdat die sproeiers een minuut of anderhalf daar flink hebben staan sproeien. Dan gaat de vlag omhoog vanwege buitenspel. Ja, daar letten ze even niet op. Bij die lange bal van Koeman. En dat geeft er ook wel aan dat Telstar niet helemaal scherp is deze middag tegen Heracles. Op de middag dat ze een hele grote stap kunnen zetten richting handhaving in de Eredivisie. Maar vooralsnog geen doelpunten in Velsen-Zuid 0-0.
9: Ja, dan gaan we eens kijken hoe het bovenin in die Eredivisie gaat. Want Telstar en Volendam en Excelsior die strijden natuurlijk om de plekken onderin. Maar hoe is het bij Ajax tegen FC Utrecht? 0-0. Gele kaart hoorde ik je zeggen voor Berghuis. Ik zie dat Karlsson geel heeft gekregen. Dat is opvallend. Twee aanvallers, Menno.
12: Ja, ze zeggen vaak dat de aanvallers toch niet altijd de beste verdedigers zijn. Het was een beetje een lompe tackle van Berghuis. Kort nadat hij dus die prachtige paas had gegeven op Jori de Geer. Wat een doelpunt had moeten zijn voor Ajax. Dat werd het niet. Berghuis was te laat. Kreeg terecht geel. Moet de rest van de wedstrijd dus op zijn tellen passen. En dat geldt nu voor de defensie van Ajax. Want Utrecht krijgt een corner. 28 minuten op de klok. Ja, het mes gaat af en toe wel een klein beetje op de keel van de domstedelingen. Maar echt heel fanatiek gaat dat vanuit de rood-witte kant ook weer niet echt. En Utrecht, dat speelt in het blauw, krijgt hier misschien een gelegenheid met al die lange mensen. Corner van El Karouani wordt niet doorgekopt door Mike van der Hoorn. Dat wilde hij wel, richting Dani de Wit, want die stond bij de tweede paal klaar. Katlien heeft hem nog in de 16. Katlien, dreigen, voorzet in de handen van Maarten Paas. Ja, Utrecht wordt ook niet echt gevaarlijk. En Ajax kan dat nu in de counter wel doen. Berghuis is er vandoor. Het is nog op eigen helft. Uiteraard, Mika Gods in beweging. Die is toch altijd wel weer in staat tot fraaie hoogstandjes. Zojuist een schitterend steekpaasje. Anton Gaar Guy wegstekend in de 16 meter. De voorzet van Guy, formidabel zou je zeggen. Dolberg kon binnen tikken, maar Dolberg is geen Weghorst. En Dolberg is iets kleiner dan Weghorst en kwam dus met de punt van de schoen niet daar waar de bal kwam van Anton Guy. Dus geen 1-0 voor Ajax, dat wel bovenliggend is tegen FC Utrecht zonder dat het echt fantastisch speelt. Mika Gods met de voorzet 16, kopbal over de goal. Wel nog getoucheerd door een van de verdedigers van FC Utrecht. En die bal die karambeleert zelfs over de zijlijn. Ja, Ajax probeert het wel, zoekt wel, maar heeft behalve Mika Gods niet dat echte vertrouwen om de defensie van Utrecht helemaal omver te blazen in deze fase. Precies een half uur op de klok. En Utrecht houdt voorlopig relatief eenvoudig stand tegen Ajax. 0-0.
9: AZ was de eerste die scoorde op deze voetbalmiddag waarop alle wedstrijden tegelijkertijd zijn begonnen. Overigens bij Go Eagles tegen PSV. Daar is het weer 1-1 geworden. Go Eagles Surai heeft gescoord vanaf de strafschopstip. AZ spelend in een shirt, Martijn. Ja, jij zit er natuurlijk niet bovenop, maar het shirt uit 1981. Hè, toen werd AZ 67 kampioen door met 5-1 te winnen in de Kuip tegen Feyenoord. Vind je het een beetje een mooi shirt?
13: Ja, dat is toch wel een mooi verhaal. Dat je dat dan uitgerekend 45 jaar later, als ik even een snel hoofdrekenend oplos, dat je dat shirt dan weer introduceert. Het is natuurlijk het uitshirt voor het volgende seizoen. Maar omdat inderdaad 45 jaar geleden op 3 mei 1981 moet ik zeggen, AZ hier toen kampioen werd door inderdaad met 1-5 te winnen, dachten ze, nou weet je, dan doen we hem gewoon vandaag alvast aan. Hoe mooi kan je een shirt introduceren.
9: Ja, en Feyenoord, doe die wat terug tegen AZ? Of,
13: Nou, ik wilde inderdaad zeggen dat Feyenoord steeds meer op stoom begint te raken. Maar die storm is een beetje gaan liggen. In de 27e minuut nog wel een grote kans. Een kopbal uit een corner van centrale verdediger Watanabe. Maar daarna, ja, Feyenoord lijkt een beetje zenuwachtig. Het komt er niet doorheen. De echte kansen doordrukken blijft uit. En dan gaat AZ nu nog een keer richting het doel van Feyenoord met Jensen. Dan gaat de bal naar de linkerkant naar Daal. Nou, die geeft door op de Wit. De voorzet blijft nog even uit. Maar ja, het zegt ook wel veel over de verhoudingen. Feyenoord weet AZ niet de baas te zijn in eigen huis. En het geeft AZ ook wel de ruimte om gewoon hun ding te doen. En om gewoon rustig eens te kijken wat ze bij elkaar kunnen spelen. Bal nu achterin bij Goes. Dan is aan de rechterkant Klaas hier helemaal vrij. En ja, dan mag het van links naar rechts van Feyenoord. Er wordt weinig druk gezet om tot nog nieuwe kansen te komen.

0: Supertramp met The Logical Song. We gaan naar de Johan Cruijff Arena. Ajax wel bovenliggend, maar niet fantastisch, heb ik onthouden, Menno.
1: Nee, dat heb je uitstekend onthouden. 0-0, 36 minuten. Er zit misschien een uitbraak in met Anton Kaai. In één keer naar Dolberg. Dat is wel een slimme paas van de Deen. Dolberg, verre hoek, redding van Barkas. Ja, de ploeg van Garcia is beter dan FC Utrecht in de eerste helft. En krijgt maar geen vat op die Mika Gods. Ja, je vroeg van tevoren terecht, Edward. Wie is dan degene die je moet bewaken? Ja, dat moet Vesterlund doen. Maar ja, die Mika Gods die glijdt als een soort slang door de jungle. Je krijgt er maar geen vat op. En zojuist bijna verantwoordelijk voor de openingstreffer. Prachtige actie van Mika Gods, de Belg, die naar binnen dribbelde. Een meter of 22 van de goal schoot. En toen zijn kans schoon zag om op doel te vuren. Dat deed hij met een krul. Binnenkant paal. Daar eindigde de bal op. En toen kwam hij voor de voeten van Regeer. Die kreeg eerder ook al een grote kans. Nu kreeg hij hem op een presenteerblaadje. Maar hij schoot over de goal. Reuze kans voor Ajax de mist in. Na 37 minuten. En ja, Utrecht kan er eigenlijk niet zo heel veel tegenover stellen. Misschien nu met Katlin. Die wordt onder druk gezet door Anton Kaai. Maar blijft op zich wel aardig aan de bal. Speelt dan Zegiel in. Dat is allemaal op de eigen helft. En dan kijk ik ook even naar Ron Jans, de trainer van FC Utrecht. Die bezig is aan zijn afscheidstournee in de Domstad. Zijn laatste keer hier in de Johan Cruijff Arena. En met wat voor resultaat gaat dat worden? Voorlopig doet FC Utrecht het met een scorebordstand goed. Zou je zeggen 0-0. Maar het komt wel meer en meer onder druk. 37 minuten dik 0-0.
0: Gaan wij naar Excelsior tegen Volendam, want daar is weer gescoord, Frank.
2: Dat hoor je goed, want aan de muziek te horen is het een doelpunt voor Excelsior. En het was een scrimmage voor de goal. En het heeft er alle schijn van dat Wiedel, de centrale verdediger, de bal uiteindelijk binnenkopt bij de tweede paal. Zonder dit voor de FC Volendam. De druk werd groter en groter. Uiteindelijk wordt er een eigen doelpunt geconstateerd. Het is daar allemaal in de scrimmage gebeurd. Gaan we zo in de herhaling even terugkijken wie daar dan verantwoordelijk voor was. Misschien wel Amevoorde. Hij moest namelijk Wiedel dekken bij de tweede paal. Dat mislukte. En even daarvoor was het Fernandes die alleen op de keeper afging. Het was dat uiteindelijk nog de centrale verdediger Verschuren goed tussen beide kwam. Kortom, het ene na de andere kans voor Excelsior diende zich aan. En het is inderdaad Amevoorde met het eigen doelpunt. Volendam kon de druk niet meer weerstaan in de laatste 10 minuten van de afgelopen 10 minuten. En dit is toch wel een domper voor Volendam dat zo goed begon aan de wedstrijd. Na 2 minuten al op 1-0 voorsprong kwam. Maar nu dus door een eigen doelpunt van Amevoorde staat het gelijk hier in Rotterdam op Kralingen. 1-1 tussen Volendam en Excelsior.
0: En de nummer 17 van de Eredivisie NAC Breda is op voorsprong gekomen tegen sportclub Heerenveen. Boy Kemper heeft daar in de 36e minuut voor NAC Breda gescoord. NAC is nog niet officieel gedegradeerd. Ja, als Telstar en Volendam een puntje halen, dan is dat wel het geval. Ja, Volendam dus op 1-1. Ja, Telstar staat op 0-0. Stefan, hoe lang nog tot de pauze?
3: Nou, nog ruim 9 minuten tot de pauze. Overigens, dat doelpunt van Excelsior, dat werd hier ook met gejuich ontvangen in Velsen-Zuid. Het publiek op de oosttribune, dat stond te juichen, dat stond te schreeuwen. Hier op de hoofdtribune vond iedereen het volgens mij ook wel mooi om te zien dat daar de gelijkmaker werd gemaakt. En dat is toch wel opvallend, want de trainer Anthony Correa die had van de week nog aangegeven: ik wil absoluut niet op de hoogte worden gehouden van die andere wedstrijden, van de tussenstanden. Dat wordt ook niet op de scoreborden getoond vandaag in Velsen-Zuid. Maar het moet toch wel dat hij hier hoogte van heeft gekregen van die gelijkmaker. Maken van Excelsior. Hier nog 0-0. Heracles gooit de ballen maar voor het doel. Met de linksback van de Kust. Dan verdedigt Telstar opnieuw niet heel lekker uit. Hoor. Nee, het valt echt tegen wat de Velsenaren laten zien. Heracles in balbezit aan de rechterkant met Benita. Dan moet er een voorzet gaan komen. Die laat dan op zich wachten. Dan komt hij er nu wel. Die bal is heel hard. Die komt uiteindelijk bijna bij de cornervlag uit. Maar Noslin die vertrouwt het niet helemaal. Die kopt hem vervolgens over de zijlijn. Ja, Telstar is echt niet in goede doen. Ze lijken een beetje last te hebben van of de spanning wat het is. Ja, ik kan het me niet helemaal voorstellen dat ze er eigenlijk last van hebben. Omdat ze vorig jaar in die play-offs juist boven zichzelf uitstegen toen het terecht omging. Maar Telstar is niet zichzelf vandaag tegen Heracles. Deze wedstrijd stelt teleur. Het staat nog altijd 0-0. Dus wat dat betreft, qua stand verandert er niet zo heel veel. Maar het gevoel is toch anders in Velsen-Zuid. Het is morren. Het valt tegen. En er vallen ook nog geen doelpunten. 0-0.
0: En bij Feyenoord tegen AZ is het nog altijd 0-1. Maar ik zit met een schuin oog mee te kijken, Martijn. Het is wel aan Owusu Oduro te danken dat het nog 0-1 staat.
4: Zo, en hoe ook. Het spel heeft hier net drie minuutjes stilgelegen. Dat kwam omdat Hartj Moussa werd aan de rechterkant van het veld weggestuurd. Kwam 1-1 met Owusu Oduro. En die redde met zijn hoofd. Die bal kwam echt, werd keihard tegen zijn gezicht aangeschoten. En die had even wat verzorging nodig. Bleef dus even liggen. Dat zal AZ vlak voor de rust niet slecht uitkomen. Ze moeten nog zo'n 3 minuutjes overleven in de officiële speeltijd. Maar gezien het feit dat hij zeker wel 2,5 minuten op de grond heeft gelegen, zal er nog wel wat bij komen. Maar wat ik wel leuk vind om te zien is dat het AZ het er echt nog om doet. Ook Echtold, de coach, die houdt... Die doet er alles aan om hier de overwinning denk veilig te stellen. Hij kreeg net ook een gele kaart. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom. Maar hij zal ongetwijfeld misschien iets geroepen hebben. Wat niet mocht, is natuurlijk niet op zijn mondje gevallen als trainer. AZ lijkt tot aan de rust voorlopig onder controle te hebben. Ik ben benieuwd hoeveel tijd erbij komt. Maar voorlopig nog een 0-1 hier in de Kuip.
5: Ik ben Verle en ik kom uit Amsterdam.
6: Nou, ik ben Ons en ik woon in het gezellige Amstelveen.
7: Ik ben Indra uit Werverzoom.
8: Ik ben Kuna uit Haarlem.
0: Een minuut voor 5:30 in Westzaan is het 14 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 10 mei. Brand in een woning aan de Opdammerdijk in Opdam heeft vanmiddag grote schade veroorzaakt op de bovenverdieping van het huis. Het vuur ontstond vermoedelijk bovenin die woning. Bewoners konden wel op tijd naar beneden komen en raakten dus niet gewond. De brandweer schaalde snel op om het vuur onder controle te kunnen krijgen. Er wordt momenteel nog nageblust. De Opdammerdijk is ter hoogte van de woning afgesloten om de hulpdiensten alle ruimte te kunnen geven. Een woningeigenaar in het centrum van Amsterdam moet zijn dakterras en buitentrap weghalen, anders volgt er een dwangsom van €10.000. De rechter gaf de gemeente deze week gelijk. De zaak is opmerkelijk omdat de eigenaar verwees naar een bouwvergunning uit 1896... waarop het woord plat staat. Volgens hem wees dat op een dakterras, maar de gemeente en de rechter zien dat als een plat dak. Ook weegt volgens de rechter mee dat het terras op luchtfoto's voor het eerst sinds 2012 te zien is. Het dakterras moet voor 17 juni volgend jaar zijn verwijderd. Fans van Harry Styles doen dit weekend vrijwilligerswerk voor het Leger des Heils in ruil voor een concertkaartje. Zo'n 200 fans helpen onder meer met koken, maaltijden uitdelen en activiteiten organiseren. Het initiatief komt van een Brits platform waarbij artiesten fans stimuleren om iets maatschappelijks te doen in de stad waar ze optreden. Harry Styles begint komende zaterdag aan een reeks van concerten in de Johan Cruijff Arena. Een bewoner van een Friends-woning in Amsterdam-Noord moet samen met zijn vertrokken medehuurder ruim €19.000 huurachterstand betalen. In zo'n Friends-woning huren twee niet-verwante personen samen en zijn ze allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige huur. Na het vertrek van de medehuurder bleef de achterblijver zijn eigen deel betalen, maar volgens de rechter blijft hij verantwoordelijk voor de totale huur. Pogingen om een nieuwe huurder te vinden, die liepen vast en de huurovereenkomst blijft in stand, maar de schuld moet wel worden betaald. Een broedend ijsvogelpaar in de Hortus Alkmaar trekt veel bekijks. Dagelijks komen vogelliefhebbers en fotografen naar de speciale vogelhut om de dieren te spotten. Ook online wordt er massaal meegekeken. Het nest is sinds april al meer dan 11.000 keer bekeken via een livestream. Vrijwilliger Babs Domen van de Hortus vertelt wat dat betekent.
9: Dat mensen live kunnen meekijken naar de ijsvogel. Het is fantastisch. Ja, zeker. En als ze dat dan ook komen terugkoppelen, dat mensen hierheen komen en zeggen, ik heb vanochtend de ijsvogel gezien op de webcam. Dat is echt heel leuk. Dat is echt heel leuk.
0: De ijsvogels zijn nu zo populair dat mensen vanuit Friesland naar Alkmaar komen om het liefdespaar met eigen ogen te zien. En anders dus via de livestream van Hortus Alkmaar. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. Dan gaan we voor het weer naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Goedemiddag Edward. We hielden het vandaag overdag droog met geregeld zon, ook al wat bewolking. En in deze situatie komt vanavond weinig verandering. Blijft wel droog met bewolking, maar het koelt ook wel af. De temperatuur is inmiddels onderweg naar een graad of 11 tot 12, duidelijk zakkend. En er staat langs de kust en op het IJsselmeer een vrij krachtige wind uit het noorden. Doet een beetje frisjes aan de komende uren. Nou, dan morgen overdag dan is er eerst nog zon. Later neemt de bewolking toe en er kan plaatselijk wat regen vallen. Wordt niet warmer morgen dan 11 tot 12 graden. En zeker in de middag en avond staat er behoorlijk wat wind uit het noorden tot noordwesten. Boven land is de wind dan matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5 aan de kust en op het IJsselmeer. Zelfs, zeker tijdens de avond, krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Dinsdag is het wat droger. Woensdag en donderdag komen er buien. En is het aanhoudend aan de koele kant.
0: Een laatste rondje langs de velden, want het zal overal zo goed als rust zijn. Of is het al rust bij Excelsior Volendam? Frank van der Meijden.
2: Het is om precies te zijn nu net rust geworden hier bij Excelsior tegen Volendam. De spelers gaan naar binnen voor een kopje thee of iets anders. Het staat 1-1. Doelpunten gemaakt door Benjamin Pauwels. En het eigen doelpunt van Volendam waren door Excelsior scoorde. Ik kom niet op naam van Amevor. Maar uiteindelijk is Gibson, ja, de ongelukkige die de bal als laatste toucheerde. Volendam en Excelsior gaan naar binnen. Halverwege dus 1-1.
0: En hoe zit dat bij Telstar tegen Heracles? Zijn ze daar ook al aan de thee, Stefan?
3: Nee, daar rolt de bal nog. Blessuretijd loopt. 2 minuten krijgen we erbij. Nog steeds 0-0 de stand. Maar Telstar had toch echt voor moeten staan. Hoor. Sam van Duin ging alleen op de keeper af. Maar hij speelde de bal iets te ver voor zichzelf uit. Daardoor kan doelman Jansink de bal oppakken. Als hier de volgende kans ook om zeep wordt geholpen. Hedley duikt erop voor het doel. Maar kan net niet goed in stelling worden gebracht. En daardoor rolt de bal over de achterlijn. Nog een klein minuutje te gaan in Velsen-Zuid. Nog altijd 0-0.
0: Ajax tegen Utrecht ook aan de thee? Of tenminste, ja, bij Telstar niet dan, maar bij Volendam wel. Nenno?
1: Ja, zeker. 2 minuten terug zijn ze naar binnen gegaan. 0-0 Ajax Utrecht. De paal geraakt door Mika Gods. Grote kans voor Regeer. Eigenlijk 2, want bij die bal van Mika Gods kreeg je de bal in de 16 meter. Zo voor een leeg doel, maar hij schoot over de middenvelden van de Amsterdammers. Dat 45 minuten lang iets de bovenliggende partij is tegen FC Utrecht. Maar dus nog niet op voorsprong is gekomen. Toch een klein juichmomentje in de Johan Cruijff Arena. Want FC Groningen is wel in de slotfase van de eerste helft op een 1-0 voorsprong gekomen. Tegen NEC. En dat is hier in de arena ook doorgekomen. Rust hier. Ajax tegen Utrecht 0-0.
0: Ja, Rente maakte die goal. En dat is natuurlijk gunstig omdat NEC met Ajax en FC Twente verwikkeld is om die posities 3, 4 en 5. Bij Twente Sparta overigens staat het halverwege nog 0-0. Feyenoord AZ, daar hoort de speaker ook. Dus daar zijn ze ook de catacomb in als een eind wandelen voor die spelers, Martijn.
8: Ja, zeg dat. Maar wel met een goed gevoel, denk ik hoor. Want AZ was net nog heel dichtbij de 0-2. De Wit die stoomde op vanaf de linkerkant. Die kreeg alle ruimte om nog eens een keer uit te halen. En die schoof hem eigenlijk net langs de verkeerde kant van de paal. Nou ja, niet heel veel later werd er toen afgefloten. En ja, het is wel een beetje te verwachten. Maar dat ging gepaard met een enorm fluitconcert. Want ja, nogmaals, de belangen van Feyenoord zijn gewoon enorm groot. En zoveel viel er in de afgelopen maanden ook weer niet te juichen. Hier nog altijd 0-1. En over een kwartiertje gaan we in Rotterdam weer verder.
0: Gaan wij nog even checken of ze in Velsen-Zuid nu echt aan de thee gaan, Stefan?
3: Ze zitten al binnen. Iedereen razendsnel naar binnen na het laatste fluitsignaal van de eerste helft. Die spelers die de koppen bij elkaar gaan steken. Want het moet echt een stuk beter de tweede helft aan de kant van Telstar. Spelen geen goede wedstrijd. Kregen wel een uitgelezen kans om op voorsprong te komen via Sam van Duin. Maar het mocht niet zo zijn. Daardoor nog steeds 0-0 de stand bij Telstar Heracles. En blijft eigenlijk alles zoals het van tevoren ook al was.
0: NAC Breda, daar is het ook rust tegen Heerenveen. Daar is het 1-0 bij Goat Eagles PSV. Daar staat het vlak voor rust 1-2 inmiddels. Als doelpuntenmaker die heb ik daar nog niet binnen. Maar de landskampioen is op voorsprong gekomen. Fortuna tegen PEC Zwolle is 1-0. En ik zei al Twente, Sparta 0-0. Groningen, NEC 1-0. En de andere wedstrijden heb je kunnen horen. Had ik al gezegd dat het moederdag is, mannen, vandaag?
4: Nee, had je nog niet gezegd.
0: En wat doen we dan als we een uitzending hebben op zondag? En moederdag valt dat op zondag. Milton, wat heb je gedaan voor je moeder?
11: Ik ben even langs mijn moeder geweest. Klein ontbijtje. Zij moest ook weer werken bij de speeltuin waar ze vrijwilliger is.
0: Oh, wel een klein presentje meegenomen.
11: Oh, klein, het was een heel groot presentje.
0: Je hebt hem,
11: ik heb een, ik weet niet of ik het een merk mag noemen, maar ik ga het toch noemen. Rituals.
0: Oh ja.
11: Wel bekend merk.
0: Ja.
11: Die hebben een nieuwe collectie. En mijn moeder had aangegeven dat ze die heel graag wilde. Dus ik heb samen met mijn zusje wat geld bij elkaar gelegd om toch nog een pakketje samen te stellen. En ook nog, toevallig kreeg ik ook nog wat anders gratis erbij. Dus dat heb ik ook maar erbij gedaan.
0: Oh, oké, nou, dus je kan weer voorlopig voort.
11: Ja, en jij?
0: Ja, ik ben gisteren al bij mijn moeder geweest. Want ja, dag vandaag een beetje een drukke dag. Een bloemetje gebracht, uiteraard. En ook nog wat lekker. En ik was natuurlijk pas op vakantie geweest. Een huisje, zo'n huisje van een Creta meegenomen. Waar je zo'n vaccinetje in kan doen. Zo'n klein huisje.
11: Een wit huisje of is dat?
0: Met een blauw dakje, ja. Zo'n typisch Grieks. Ja, ja. Dus dat. Ja, maak ik dat verhaal af. Want ik wil even weten wat Almar nog heeft.
12: Nou, het is heel makkelijk. Mijn moeder had het vandaag druk. Want mijn nichtje is jarig geweest.
0: Zo, oh.
12: En de enige. Ja, dat mag ook. Nee, maar de enige plek waar zij dus inderdaad het feestje kon vieren. En dat feestje gaat dan altijd met prinsessen en met draken. Nou, noem alles maar op wat je kan bedenken. Dat was vandaag. Dus mijn moeder is mijn zus weer gaan helpen met mijn nichtje om een feestje te doen. Dus, ja.
0: Die maakte er
12: dus
0: een hele gezellige dag van.
12: Die maakte er een hele gezellige dag van.
0: Nou, dat doet mijn moeder ook. En die gaf mij een opdracht mee. Je draait toch wel een plaat. Ik zei, ja, maar we hebben wel een uitzending met vier wedstrijden. En veel platen gaan we niet draaien. Maar we gaan wel één plaat aanvragen. Of draaien die ze heeft aangevraagd. En die is van Maywood. Rio. Dus... In Haarlem gaat de muziek wat harder. En misschien bij jouw moeder ook wel thuis.
11: Mijn moeder luistert niet helaas deze keer.

0: Jij kan niet meer stuk hoor, Edward.
1: Ah. Laat hem helemaal uitdraaien ook, hè, dan.
2: Ja, dan ga ik praten even met de
1: radio. Rio van Maywood, de keer lezen hier. Radio staat keihard. Dankjewel, NH Sport. Nou, graag gedaan, uiteraard. Peppi heeft gescoord voor PSV tegen Go Ahead Eagles. PSV leidt dus halverwege met 2-1 tegen Go Ahead Eagles. Het is op alle velden in de Eredivisie op dit moment rust. Betekent dat wij van het voetbal naar de andere sport kunnen gaan. En dat is handbal, want het Amsterdamse VOC kroonde zich gisteravond tegen SEW uit Nibbikswoude tot landskampioen in het vrouwenhandbal. Het was een zinderende finale die op neutraal terrein werd gespeeld in het Limburgse Geleen. VOC bleek net ietsje beter dan SEW. Het werd 28-27. Feestvreugde dus bij de Amsterdammers. Trainer Elian de Boer en Nicky van der Vorst.
3: In de laatste minuut stroomden de tranen al over de wangen. Dus toen dacht ik wel echt, het is gewoon gelukt.
4: Ja, het is inderdaad gewoon gelukt, maar wat een wedstrijd.
3: Ja, dat besef ik nog niet helemaal. Nee, het was de hele tijd 1 puntje, 2 puntje, gelijk. En ik dacht alleen maar van, kunnen we nou eens een keer eroverheen? En het lukte maar niet. Ja, in die laatste 2 minuten eindelijk een gaatje. En toen dacht ik, nou, nu is hij binnen.
4: Dan, als de tijd erop zit, laatste fluitsignaal. Wat gebeurde er bij jou?
3: Ja, ik werd niet goed. Ik dacht, ja, hier had ik echt op gehoopt al het hele seizoen. Dit was gewoon het doel, kampioen worden. En het is gelukt.
5: Ik ben moe, blij, ook wel verdrietig, niet meer emotioneel ook wel. Ben trots, ben voldaan. Nou, dat allemaal, denk ik.
6: Ja, maar er kwamen behoorlijk wat emoties los, ja. Na het laatste fluitsignaal.
5: Ja, het is gewoon klaar nu. Ja. En je hebt zo hard gewerkt met elkaar, 2 jaar. En dan is dit gewoon zoals je toch wil stoppen.
6: Zit hem dan de emotie in het behalen van een titel? Of dan ook het laatste duel voor jou als trainer?
5: Oh, dus allebei. Allebei zat erin. Dus wat ik ook van tevoren zei. Hè? Dus je hebt spanning omdat het een finale is. En je hebt spanning omdat het... Nee, ik ben wel heel bewust van het feit dat het nu gewoon klaar is. Ja. Dus dat voelde ik ook wel... Ik dacht, ja, het is afgelopen.
6: Ja, gevoel.
5: Ja, ik heb het nog niet eerder gevoeld.
6: Wat gaat er nu nog gebeuren?
5: Nu? Heel wat drinken en feesten. En dan gaan we denk ik naar de sporthal toe. En dan hoop ik dat we, nou ja, wat Jill net zei, in de deugd niet eindigen in de stad.
6: Dat is een kroeg, hè?
5: Ja, dat is een kroeg. Ja. Ik ben niet zo van de kroeg, maar Jill en zo zijn wel van de kroeg. En dat is volgens mij hun stamkroeg. Dus meestal als we naar de stad gaan, dan gaan die meiden daar naartoe. Het is wel echt een leuke, oud-Amsterdamse kroeg. Dus het is wel gezellig.
1: Ja. Dat zei Elian de Boer tegen Erik-Jan Brinkman. Jill is Jill Kooi, die zeer verrassend haar optreden nog maakte in die finale. Was er lange tijd uit vanwege een gebroken hand. En had toch een belangrijk aandeel in de slotfase van de wedstrijd. Elian de Boer, zij vertrekt dus. Gaat meer tijd aan haar privéleven besteden. Zij wordt opgevolgd door Tom Zwarthoed. Die is volgend jaar de volgend seizoen de coach van VOC Amsterdam. Over Elian de Boer zie je morgen in NH Sport op televisie een reportage. Ja, dan naar de verliezende partij, dat is SEW. Vorig jaar ook al verloren in de finale, toen van VZV. Ook daar dus veel emoties, omdat het weer niet lukte om de landstitel naar Nibbikswoud te halen. Speelster Fleur Schouten noemt de nederlaag
7: echt heel zuur, vooral omdat het zo spannend is geweest deze wedstrijd. Maar ik kijk toch ook best wel weer trots naar terug. Vooral, we zijn 5e geëindigd in de competitie. De laatste wedstrijden hebben we alles gegeven met het team. Ik denk als we op die 100% zaten dat we deze wedstrijd ook makkelijk hadden kunnen winnen. Maar dat zat er vandaag niet in. Maar ik kijk even goed heel trots terug.
4: Waar zat er vandaag het verschil in tussen jullie en VOC?
7: VOC was gewoon net iets scherper. Vooral in de afronding. Wij maakten onze kansen gewoon niet af. En je zag gewoon dat hun het dan net iets grager wouden.
4: En wanneer dacht jij van, dit kan wat verkeerd af gaan lopen? Maar jullie hadden ook lange tijden, jullie voorstonden.
7: Ja, nou echt de laatste 3 minuten pas. De laatste 3 minuten, je ziet we raken de 2 achter. VOC begint alleen maar over te pasen. Ja, dan weet je al dat je de tijd niet meer kan gaan inhalen.
4: En dan voel je dat uit de handen glippen.
7: Ja, dat voelde ik zeker, ja.
1: Ja, teleurgestelde Fleur Schouten, speelster van SEW. En morgen zie je in NH Sport nog eventjes de beslissende fase van die wedstrijd op televisie. SEW dus tegen VOC. Het werd 28-27 voor VOC. Dat daarmee voor de 8e keer in de clubgeschiedenis landskampioen werd. SEW blijft teren op die laatste titel uit 2004. Ja, en eerder op de zaterdag werd er ook een teleurstelling geslikt door de mannen van Aalsmeer. Ze werden uitgeschakeld in de halve finale van de Super Handbal League. Dat is een gecombineerde Belgisch-Nederlandse competitie. Het Belgische Achilles Bocholt was net even beter. Het ontliep elkaar echt niks, want na 60 minuten handballen stond het daar 22-22. Toen moest worden verlengd, bleef het tot in de laatste seconde 27-27. Maar uit een strafschop maakten de Belgen uiteindelijk de beslissing 28-27. Teleurstelling, frustratie bij de trainer Wai Wong en Aalsmeer aanvoerder Don Hartog.
0: Je speelt een heel seizoen om hier in die Final Four te komen. En dan ja, speel je natuurlijk tegen ook een andere goede ploeg. We hebben in de Super Handbal League zelf twee keer echt met één punt verschil verloren. Dus je weet dat het super dicht bij elkaar ligt. Ja, dan beginnen wij eigenlijk veel te zwak. We weten dat zij heel hard...
6: Slecht begin.
0: Ja, dat nekt ons denk ik op het einde. We wisten dat zij hard gingen starten. Dat doen ze elke wedstrijd eigenlijk. En ja, we waren daar niet tegen opgewassen, terwijl we daar wel op hebben voorbereid. En ik denk dat dat op het einde gewoon het verschil maakt.
6: Hoe pijnlijk is dat dan, als het verschil zo minimaal is en dan ook nog in de extra tijd, die finale die dan ja, heel dichtbij is en ineens weg is?
0: Ja, je ziet gewoon een heel seizoen eigenlijk aan je voorbij vliegen. Ja, we willen zo graag deze prijs hebben. We hebben deze nog niet. En elke keer halen we eigenlijk wel de halve finales. En zijn we ook steeds echt super dichtbij. Vorig seizoen ook op penalties eruit. Ja, nu verlenging, laatste 5 seconden. Goal tegen, ja, dat duurt gewoon super veel pijn.
2: Ja, dit is natuurlijk het meest zure wat je kan overkomen in sport.
6: Is het misschien lastig op dit moment om het toch ook als een compliment te zien dat je zo'n topclub het zo ontzettend lastig kan maken dat die finale zo dichtbij is?
2: Tuurlijk is het een compliment, maar ik denk dat wij net zo goed een topclub zijn als Bocholt. We hebben dit seizoen 2 keer tegen ze gespeeld in de reguliere competitie. Eentje met 1 verschil verloren en eentje met 2 verschil verloren. Vorig jaar hebben we 2 keer van ze gewonnen, dus ik denk dat wij niet onder hoeven te doen voor Bocholt.
1: Dat zei de trainercoach van Aalsmeer, die hoor je als laatste. Wai Wong en daarvoor ook aanvoerder Don Hartog. Morgen zie je een korte samenvatting van die wedstrijd tussen Aalsmeer en Achilles Bocholt op televisie. Bocholt speelt op dit moment de finale tegen Bevo. Want Bevo schakelde gisteren zeer verrassend het Belgische Sporting Pelt uit met 38-37. En Bevo uit Panningen maakte na rust een achterstand van liefst 8 doelpunten goed. Dus Bevo tegen Bocholt, dat is de finale van de Super Handbal League. En Aalsmeer kan nog wel landskampioen worden in Nederland in de puur Nederlandse competitie. En die beslissing valt later deze maand.

0: Crazy Little Thing Called Love Song Queen. Om 6:09 op NH Radio. Dat betekent dat de bal in de tweede helft weer is gaan rollen op de voetbalvelden in de Eredivisie. Nou, dan beginnen we weer in Woudestein. Excelsior Volendam. Halverwege 1-1. Rick Kruis nog gewisseld, Frank?
1: Nee, zowel Rick Kruis als zijn collega aan de andere kant hebben niet gewisseld. En dat betekent dat er dezelfde 22 spelers nu op het veld staan als dat die in de eerste helft deden. Dat betekent dat Volendam nog steeds gewoon met Gibson Ja en Bakuna op het middenveld speelt. En Robert Muren de nummer 10 is. We hebben nog niet heel veel gezien, Robert Muren. Hij heeft zijn kunst nog niet kunnen bewijzen voor het doel of in aanvallend opzicht. En dat is wel jammer, want dat was toch de truc die de coach Rick Kruis vandaag uit de hoge hoed toverde. Een basisplaats voor Robert Muren. 48 minuten hier gespeeld in Rotterdam. Nog steeds die 1-1 stand. Dat komt natuurlijk door het doelpunt in de tweede minuut van Benjamin Pauwels. En vlak voor rust eigen doelpunt van Gibson Ja. Daardoor de 1-1 stand. Nu is het oppassen geblazen voor Volendam. Als een schot uit de tweede lijn van Yegoyan wordt geblokt door Gibson Ja. En dan kan Volendam er misschien uit. Maar Olcic kiest toch even voor de weg achteruit. En daar is Roy Steur. Steur met de diepe bal opgevangen door Descott. Die hebben we in de eerste helft nog maar weinig gezien. De man, de Belg, die vandaag in de punt van de aanval staat ten koste van Henk Veerman. Als de andere Belg, Pauwels, nu wordt onderuit gehaald. Kijken we naar de klok. We zijn 49 minuten onderweg. En hier nog altijd tussen Excelsior en Volendam 1-1.
0: Hoe lang rolt de bal inmiddels in de arena bij Ajax Utrecht, Menno?
2: 47 minuten en 53 seconden. Ajax 0, FC Utrecht 0. In de tweede helft nog niet al te veel gezien. Een paar kleine overtredingen. Wie wil er derde worden in de Eredivisie? Wordt het Ajax, wordt het Twente, wordt het NSC? Ze pakken alle drie de punten niet zo makkelijk meer in de laatste paar maanden. Bij NSC lijkt de pijp al een tijdje leeg. Maar ja, Ajax vandaag tegen FC Utrecht. Ondanks een bal op de paal en wel wat kansen voor Regeer, Gods en Berghuis. Toch ook nog niet heel erg overtuigend in de eigen Johan Cruijff Arena. Zoals altijd dit seizoen goed gevuld met het balbezit achterin voor Soetelo. Eerlijk is eerlijk ook gediend te zeggen te worden dat Utrecht echt nog geen enkele kans eigenlijk heeft gecreëerd. Behalve een schotje van Kathleen. Maar de ploeg van Ron Jans stelt teleur in de tweede seizoenshelft. En kan vandaag in de grote Johan Cruijff Arena ook niet echt potten breken. Dit is een goede actie met Mokkio op de eigen helft. Die stuurt Mika Gods weg. Die doet eigenlijk bijna altijd wel wat goeds met een bal. Nu brengt hij hem achter Guy, maar krijgt hij hem wel terug van de Deen. En dan levert hij hem in. Ja, dat is een beetje de verslaggeversvloek. Op het moment dat je een speler becomplimenteert, dan maakt hij vaak een fout. Dat gebeurt nu bij Mika Gods. En dus neemt FC Utrecht even over. Die zoeken naar rust. Die zoeken naar aanknopingspunten. Maar die vinden dat in het eigen spel ook nog niet echt. Vesterlund nu naar El Karouani. Normaal gesproken toch een van de meest begeerde spelers bij FC Utrecht. Maar die hebben we vandaag ook nog niet al te veel gezien. Barkas nauwelijks onder druk gezet door Berghuis. Dus dan kan hij de bal richting Haller brengen. En dan verdwijnt hij uiteindelijk in een middencirkel. 49 minuten en 30 seconden. Ajax speelt in de tweede helft naar de F-side. Misschien dat ze net een beetje een extra tankje energie geeft. Met de stand nog altijd van 0-0.
0: Feyenoord AZ is al heel lang 0-1. Martijn Kramer, tweede helft, is daar ook alweer een paar minuten oud. Heeft echt tot nog wijzigingen aangepast of is hij tevreden?
3: Nee, ja, hier bij AZ gaat alles goed. Hij heeft niks aangepast. In Rotterdam zijn we inderdaad nu alweer 5 minuten bezig. Dat gaat snel. En het leek op een replica van de eerste helft. Want ik heb op mijn horloge gekeken. Binnen 50 seconden was daar een enorme kans van Sven Meinels. Die aan de rechterkant doorbrak naar zijn linkerbeen draaien. En vervolgens de bal toch wel ver naast de paal schoot. Echt zonde. Dat was een opgelegde kans voor de 0-2. Feyenoord daarentegen, die zijn alles behalve tevreden. Van Persie heeft ingegrepen, heeft drie keer gewisseld. Hij heeft Lotomba, Del en Kraaienveld eraf gehaald. En voor hen in de plaats zijn Smal, Reed en Van den Elshout gekomen. Dus wel een teken aan de wand dat Van Persie alles behalve tevreden is. En bij AZ loopt het vooralsnog wel lekker. Nog altijd dus 0-1.
0: En bij Telstar tegen Heracles zijn ze daar al in de tweede helft begonnen. Want dat liep allemaal wat uit de druk door die sproeiers die aangingen. Daar begon het, Stefan?
4: Ja, het is wel een wedstrijd met hele bijzondere randzaken. Want die tweede helft is nog niet begonnen. En dat heeft ermee te maken dat de scheidsrechter Serdar Gözebüyük geblesseerd is geraakt in de eerste helft. Hij gaat dus vervangen worden door Joshua Kuipers, de vierde official. Die is bezig met zijn warming-up. Maar het leidt er allemaal toe dat beide teams toch in de kleedkamer zijn. En dat de wisselspelers rustig een balletje met elkaar aan het overschieten zijn op het veld. Dus deze wedstrijd die staat bol van de randzaken. Als we het over het voetbal hebben, daar daar zijn we snel over uitgepraat. Want beide ploegen spelen niet heel veel kansen bij elkaar. En het stelt vooral teleur. Al kan die tweede helft wel op ieder moment gaan beginnen. Want je hoort het, de muziek die zwelt aan. En de spelers van beide ploegen komen het veld op. Die tweede helft gaan ze dus straks hervatten met een nieuwe scheidsrechter Joshua Kuipers. En een 0-0 tussenstand.
0: En er is op één veld na de pauze inmiddels al gescoord. Dat is in Sittard bij Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Daar is het 2-0 geworden door een doelpunt van Oekili. Bij Go Eagles tegen PSV staat het 1-2. NAC Heerenveen 1-0. Twente tegen Sparta 0-0. En Groningen tegen NEC, daar is het 1-0. De vier wedstrijden waarbij de Noord-Hollandse ploegen betrokken zijn. Daarover hoor je natuurlijk meer na het nieuws van 6 uur.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
8: Dit is een uittip.
6: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
7: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
9: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
13: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
16: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
17: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
18: Ik ben Brian uit Amstelveen.
19: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en

0: open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 6:03 en er is gescoord bij Feyenoord AZ. Martijn Kramer.
2: Feyenoord komt op 1-1 doelpunt. Harts Moussa alleen op Owusu Oduro af. En die kon de vorige keer in de eerste helft nog redden. Maar nu is die toch echt verslagen. Het is 1-1 met een uurtje gespeeld.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe, met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
18: Hey, bedankt.
19: Merci.
17: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: NH Sport.
21: Met Edward Dekker.
1: Goedenavond, het is zondag 10 mei, moederdag. 6:06 op deze zondagavond. En we zijn bij je met de 33e en voorlaatste speelronde in de Eredivisie. Spanning alom, zal ik maar zeggen. We doen een rondje langs de velden en we beginnen op Woudestein bij Excelsior tegen Volendam. Twee ploegen die strijden tegen degradatie en vooralsnog elkaar in evenwicht houden. 1-1 de stand, Frank van der Meijden.
2: 63 minuten gespeeld hier in Rotterdam en het staat inderdaad 1-1. En vooralsnog is de tweede helft een stuk minder aantrekkelijk als in de eerste helft, waar het op en neer ging, maar vooral richting het doel van Volendam, want Excelsior was de betere partij in die eerste helft. Nu nog altijd 1-1. Volendam en voor het eerst gewisseld. Het is Robert Muren die eraf is gegaan. Hij heeft het exact een uur volgehouden, zullen we maar zeggen. En een andere Volendammer is erop gekomen. In de spits staat nu Henk Veerman.
1: Telstar tegen Heracles, dat zijn de andere ploegen die in die degradatiezone vertoeven. Heracles weet dat het gaat afdalen naar de eerste divisie. Telstar wil dat ten koste van alles voorkomen. Maar moet je wel een scheidsrechter hebben.

0: Gezebuurk is afgehaakt. Stefan, is er een nieuwe arbiter gevonden?
1: Zeker, Joshua Kuipers, de vierde official, die staat nu op het veld om deze wedstrijd in goede banen te leiden. De tweede helft is 2 minuten oud, dus we zijn veel en veel later begonnen dan dat de bedoeling was. Maar in ieder geval kan deze wedstrijd gelukkig wel hervat worden. De vierde official die moest nog even uitleg krijgen over hoe het bord werkt. Dat is denk ik iemand die er nog niet heel vaak heeft gestaan. Zo staat deze wedstrijd bol van bijzonderheden, maar er is nog niet gescoord. 0-0.
0: Ajax tegen FC Utrecht. Nog altijd 0-0, Menno. Terwijl de concurrentie, Groningen, 2-0 geworden. Doelpunt van Land. Twente, Sparta ook 2-0. Doelpunt van Van der Belt 1-0 en 2-0. En Ajax maar op 0-0.
2: Ja, Ajax zoekt al 63 minuten naar een weg door de Utrechtse muur. Maar het lukt voor ons nog niet. De F-side is er wel wat meer af achter gaan staan met die stand van 0-0. Voorzet richting onder andere Berghuis. Klaassen is in de ploeg gekomen en raakte geblesseerd tegen Feyenoord. En hij zorgde voor het grootste juichmoment voor ons nog in de Johan Cruijff Arena. Ajax moet aan de kar trekken. Want op dit moment staan de Amsterdammers virtueel op plek 5. 63 minuten. Ajax 0, Utrecht 0.
0: En dit uur begon met een doelpunt in de Kuip. Maar ja, wel voor Feyenoord. Daardoor staat het bij Feyenoord AZ 1-1. Martijn, is die wedstrijd ook aan het kantelen?
3: Ja, sinds op het uur werd er gescoord, hè, door Harts Moussa. En inderdaad, sindsdien ruikt Feyenoord wel bloed. Het dringt veel meer aan. Je hoort het ook. Het publiek gaat erachter staan. Harts Moussa komt nu ook door aan de rechterzijde. Nou, dat leidt dan dit keer tot niks. De vorige poging was meteen een doelpunt. Het is zo jammer, want in die eerste helft was daar de kans voor De Wit. In de tweede helft was er nog een kans voor Mijnans. Dus ja, het had hier ook zomaar, en dat meen ik oprecht, 0-3 kunnen staan.
0: Uiteraard kun je alle ontwikkelingen op de velden, ook het overige sportnieuws uit Noord-Holland, volgen via ons liveblog in de app op de site nhsport.nl. Milton Plus houdt dat allemaal bij. Is er nog ander sportnieuws wat nog eventjes de aandacht verdient, of is het echt Eredivisie voor en na?
4: Nou, er is wel heel veel teleurstelling in West-Friesland natuurlijk, nadat de SCW niet de titel heeft gepakt in het vrouwenhandbal. En daar zijn we vandaag even langs geweest, of in ieder geval een collega van ons, te checken hoe de stemming daar was, maar die was
0: niet best.
4: Beneden alle pijl.
0: Beneden alle pijl. Ja, in Amsterdam-Noord zijn ze natuurlijk wel blij, want VOC is de nieuwe landskampioen. Gaan ze overigens pas volgende week echt groots vieren, want dan wordt Dames 2 kampioen. En ook de C-jeugd is de verwachting, althans.
4: Platte kar door Amsterdam-Noord.
0: Dat weet ik niet. Nou, ik zou zeggen grachtentoortje, toch? Ik weet niet of dat in Amsterdam-Noord ook zo leuk is. Maar...
4: Ja, in Amsterdam-Noord heb je geen grachten, toch?
0: Geen grachten, ik heb geen idee.
4: Ik ben toch wel een beetje bekend in Amsterdam?
0: Ja, ik kom niet alle dagen in Amsterdam-Noord. Ik ken Sporthal Elshagen wel, maar dan houdt het Buikslotermeer, mijn plein ken ik nog.
4: Ja, ze kunnen wel door het water varen, waar ze nu langslopen met... is het de Amstel, waar ze langslopen tijdens de Damloop, of is dat een marathon uit mijn hoofd? Het is een hardloop-evenement langs de Amstel.
0: Dat weet ik niet, hoor. Dat weet ik niet.
4: Nou, goed, overval je een beetje, ik hoor het
0: al. Ik zit ondertussen op te luisteren hoe het op de andere velden gaat. Hoor je af en toe oe en a, dus laten we daar ons op concentreren. En we hebben tot 7 uur de tijd. En hopen dat we al klaar zijn met Telstar tegen Heracles. Want laten we daar eerst maar eens even gaan kijken. In Velsen-Zuid bij Stefan Brandhorst. Die wedstrijd die dus pas een paar minuutjes oud is in de tweede helft, omdat Gezebuurk geblesseerd is, afgehaakt. Had jij gezien dat hij geblesseerd was eigenlijk? Of kwam dat heel onverwacht, Stefan?
1: Ja, dat kwam inderdaad heel onverwacht. Ik denk ook bij de spelers. Maar in ieder geval die tweede helft, want laten we ons daarop focussen. Die is 5,5 minuut oud, nog steeds 0-0. Maar Telstar heeft er zin in. Een bal van de lijn gehaald door Heracles. Kopbal van Okudin Wanko. En daar komt over de volgende grote kans. Brouwer met een kopbal uit een hoekschop. En Telstar, dat dringt flink aan zo aan het begin van de tweede helft. Heracles wordt teruggedrongen. Telstar heeft de smaak te pakken. En kan ook gelijk rekenen op de steun van het publiek. Die zijn ook wakker geschud. Goed om te zien dat de ploeg van Anthony Correa zo uit de kleedkamers is gekomen. En die scheidsrechter Joshua Kuipers, die kon zojuist ook gelijk eventjes aan de bak. Want die floot voor een overtreding van Telstar. Er was niet heel veel aan de hand, maar Telstar stormde op hem af. Om even duidelijk te maken, ja, hey, hallo, dat is niet de bedoeling om zo makkelijk te gaan fluiten. Ja, voor deze scheidsrechter is het allemaal best wel nieuw. Maakt in 2025 zijn debuut als scheidsrechter in de eerste divisie. En moest nu ineens oprukken omdat Gezebuurk met een blessure in de kleedkamers achterbleef. Daardoor hij als vierde official doorgeschoven was naar hoofdscheidsrechter. En hij heeft het gelijk druk. Geeft ook een gele kaart aan een speler van Heracles. vanwege klagen. Die gele kaart die gaat dan naar Van Gilst. Ja, die tweede helft die is lekker ontvlamd. Die is lekker begonnen. Nog geen doelpunten, maar Telstar dringt aan. Dat is positief om te zien. Maar na 52 minuten voetballen in Velsen-Zuid. Want ja, we zijn wat later begonnen. Staat het nog steeds 0-0.
0: Is Volendam wat gevaarlijker met Henk Veerman in de punt van de avond dan met Robert Muurfrank?
5: Nou, zojuist de eerste halve kans gezien voor Henk Veerman. Voorzet vanaf links kwam bijna op het hoofd van de lange spits van FC Volendam. Hij kon er alleen net niet bij, waardoor die kans werd verkeken. Volendam, het goede nieuws is wel dat Volendam wat meer aandringt in deze tweede helft. Maar dat komt ook omdat Excelsior een stuk minder energie in de wedstrijd lijkt te gooien. Komen er veel minder vaak en sterk uit als in de eerste helft. En daar profiteert Volendam van. Veel meer balbezit in deze tweede helft dan ze in de eerste helft hadden. Want in het laatste half uur van die eerste helft werd Volendam toch echt wel overlopen bij fases. Nu is het een beetje gelijk. Het is een beetje bluffpoker. Beide ploegen durven niet echt volle bak naar voren te gaan. Want je wil natuurlijk niet in het mes lopen en een tegendoelpunt incasseren. Volendam heeft pas één keer gewisseld. Henk Veerman is er daad ingekomen. Maar ik zie dat er opnieuw twee spelers gaan invallen. Namelijk Aurelio Oelers staat nu instructies te ontvangen van trainer Rick Kruijs. En ook Brentley Kuwas gaat erop komen. Twee aanvallers er zo meteen bij. Ben ik benieuwd wie er afgaan. Kan toch haast niet anders dan Descott klaar is. Die speelt een hele ongelukkige wedstrijd. De Belg die in de spits mocht beginnen. Nu op de nummer 10 positie speelt. Veerman goed doorgekopt naar Pauwels. Dringt het strafschop weer binnen. Kan hij nog een keer scoren. Pauwels uithalen. Daar is het schot. Maar die bal gaat bijna richting de cornervlag. Een afzwaaien van Benjamin Pauwels. Wel goed om te zien dat Volendam aandringt. We hebben exact 70 minuten gespeeld. Er gaat gewisseld worden. Volendam gaat zelfs drie keer wisselen. Want naast Kuwas en Oelers komt ook Van Kruijzen erop. Aanvallende intenties dus. Frisse krachten bij Volendam. Hier op Woudenstein nog altijd 1-1 na 70 minuten.
0: Kajsiras heeft gescoord voor Fortuna Sittard. Heeft zijn ploeg daarmee op 3-0 gezet tegen PEC Zwolle. En de wedstrijd NAC Breda tegen Heerenveen ligt stil. Ik zag in mijn ooghoek dat er zo'n fakkel op het veld was gegooid. Vuurwerk dus. En dat heeft de scheidsrechter doen besluiten om die wedstrijd tijdelijk te onderbreken. Het staat daar 1-0 voor NAC Breda. Dat zou daarmee nog een theoretische kans kunnen hebben op handhaving. Maar dan moet of Telstar of Volendam wel verliezen vandaag. Ajax tegen FC Utrecht. Ja, daar gaat het ook nog niet zo crescendo. Ajax al twee keer gewisseld, zie ik. Menno Dolberg en Kloch eruit. Weghorst en Klaassen erin. Zet dat zo dan de dijk?
2: Nou, nee. FC Utrecht heeft een levensgrote kans op de 0-1 na te liggen. 69 minuten en daar was hij dan, Sebastien Haller. Hij werd uitstekend in stelling gebracht. Utrecht nog geen kans gehad eigenlijk in de Johan Cruijff Arena. Maar El Karouani is een handige linksback, is een handige voetballer. Hij was twee Ajaxiden te slim af, stond toen op de achterlijn. Bediende Haller op uitstekende wijze. Die stond een meter of 7 voor de goal, had hem voor het intikken. Maar ja, Sebastien Haller is niet meer de spits die hij een aantal jaren geleden in Amsterdam was. Hij twijfelde iets te lang, had te veel tijd nodig. Kans ging verkeken. Maar de Johan Cruijff Arena begint te morren. De Johan Cruijff Arena begint te fluiten. Want het loopt niet met Ajax. Die leveren nu de bal in met een counterkans. CGL, die wil je niet aan de bal hebben eigenlijk als Ajax zijnde. Bij FC Utrecht, die brengt er bij Katlin in de 16. Katlin schiet over de goal. Ja, Utrecht begint zich te bemoeien met deze wedstrijd. Dat hebben ze heel lang niet gedaan. Maar de ploeg van Ron Jans zal ongetwijfeld voelen dat er vandaag iets te halen is tegen Ajax. Absoluut niet in topvorm. De hele tweede seizoen zelf natuurlijk al niet. Tegen PSV toch best wel een aantal tekenen van verbetering. Maar in de tweede helft hebben ze het behoorlijk lastig met Utrecht. 20 minuten. Het is nog altijd zoals we begonnen. 0-0.
0: En nog meer slecht nieuws voor Ajax. Want Twente is op 3-0 gekomen tegen Sparta. Notabene oud-Ajax-ziet Linsson heeft daar gescoord. En dan gaat ook het doelsaldo nog meewegen. Twente gaat in dit geval naar 58 punten. Ajax staat voorlopig, als het gelijk blijft, op 56 punten. Met een doelsaldo van plus 22. En ook FC Twente staat nu op een doelsaldo van plus 22. Ja, en als Feyenoord goed kan rekenen, Martijn, dan zijn die tevreden met 1-1. Want NEC staat achter. Dan is de Champions League voor Feyenoord en plek 2 veilig.
3: Ja, ik weet niet of de supporters dan ook zo tevreden zijn, want die willen volgens mij wel hier, als ik het zo merk, dat Feyenoord er in ieder geval nog eentje bij maakt. Het gaat bij de andere verslaggevers, hoor ik, ook vooral om de wissels. Nou, dat heeft Echtold hier ook gedaan bij AZ. Hij heeft Patachi erin gebracht, Jensen eraf gehaald, terwijl Daal aan de linkerkant van het veld doorkomt. Nou, dat wordt dan goed verdedigd door Feyenoord, die op hun beurt weer de aanval kunnen zoeken. Echtold had nog een wissel en die verbaasde mij iets meer. Hij haalde, moet ik het even goed zeggen, Dijkstra eraf en bracht Maikouma. En dat terwijl aan de linkerkant De Wit toch echt zijn handen vol heeft aan Hartsmoussa. Hartsmoussa kreeg in de eerste helft al een grote kans door uit de rug van De Wit weg te lopen. In de tweede helft kreeg hij er nog twee door uit de rug van De Wit weg te lopen, waarvan er één uiteindelijk een doelpunt was. Maar goed, De Wit mag voorlopig dus blijven staan. Maar goed, voorlopig is dus ook nog 1-1 in Rotterdam.

0: About It. Zong Billy Joel om 9 minuten voor 6:30. Dat betekent dat we de slotfase ingaan van het voetbal in de Eredivisie. Tenminste, Telstar dan uitgezonderd. Maar daar komen we zo dadelijk wel over te spreken. Excelsior Volendam 1-1. Hoeveel minuten op de klok, Frank?
1: Nog 13 minuten te gaan. 77 minuten gespeeld. En er gaat ongetwijfeld nog wel wat blessuretijd bijkomen. En je kan aan alles zien dat Excelsior toch wel met de handrem erop speelt. Die lijken het... die zijn tevreden met deze 1-1 tussenstand. Hebben ook een extra verdediger ingebracht om de aanvalsdrang van Volendam te stoppen. Excelsior nu met 5 man achterop. Terwijl bij Volendam de nodige aanvallers natuurlijk erin staan met 4 man. Kuwas, ook Van Kruijsen erin. Oelers aan de linkerkant die het wel probeert. Maar het zit vooralsnog potdicht in deze tweede helft op de vleugels. Bilal Olcik is eraf gegaan. Datzelfde geldt voor Pauwels en Bakuna. Die drie namen spelen niet meer vandaag. Zij zijn moe gestreden en zitten inmiddels op de bank. Of zijn naar binnen gegaan. Ik zie dat Alex Plat ook het shirt gaat aantrekken. Zit ook op de bank, gaat erin komen. En dan denk ik dat Juninho Bakuna eraf gaat. Want die werd zojuist behandeld aan kramp. Gaat er nu ook bij zitten. En dan is dat het moment, denk ik, voor Makkely om even te gaan vragen bij Bakuna. Wat is er aan de hand? En Bakuna zegt, ja, ik wil gewisseld worden. Alex Plat gaat erop komen. Als Bakuna er dus zometeen afgaat. En dan is Volendam door zijn wisselmomenten heen. 78 minuten gespeeld. Wat is er eigenlijk nog gebeurd in die tweede helft? Nou, niet heel erg veel. De grootste kans was voor Excelsior. Schot uit de tweede lijn van de recht. De spits van Excelsior. Maar die ging keihard op de vuisten van Roy Steur. De doelman die daarmee in de tweede helft ook wat te doen heeft gehad. In de eerste helft kreeg hij veel meer ballen op schaf gevuurd. In de tweede helft een stuk minder. Aan de andere kant bij Van Gassel, de doelman van Excelsior. Ja, die heeft ook toch akelig weinig te doen gehad. Dat heeft ermee te maken dat de Volendam in deze tweede helft nog niet tot grote kansen is gekomen. Laten we hopen dat in de resterende 11 minuten plus blessuretijd er nog doelpunten gaan vallen in het Volendams voordeel. Maar vooralsnog staat het hier in Rotterdam tussen Excelsior en Volendam 1-1.
0: En zo zijn de Rotterdammers dus virtueel veilig. Tenminste als bij Telstar Heracles niet verandert die score. Zou Telstar natuurlijk wel baat bij hebben om een doelpuntje te maken. En die hebben nog wel eventjes, Stefan, want die wedstrijd is pas... hoe lang is hij bezig in de tweede helft? Een minuut of 18, 19?
2: Ja, we zijn 63 minuten bezig.
0: Oh, dat is een mooi getal.
2: Ja, zeker voor Telstar inderdaad. Dus het publiek op de Oosttribune, dat gaat ook allemaal even staan. Want dat is natuurlijk het oprichtingsjaar van Telstar. Maar ze moeten wel even opletten. Vrije trap Heracles wordt voor het doel gebracht. En die zelt aan alles en iedereen voorbij. Koeman laat hem ook lopen. Dat was dan weer een momentje voor Heracles. Ja, die tweede helft... Die golft wel een beetje op en neer. Beide ploegen zijn op zoek naar een doelpunt. Telstar maakte wel de meeste aanspraken op. Omdat er een kans van Neville Ogidi Nwankwo, een kopbal van hem, van de lijn werd gehaald. Vervolgens nog een paar gevaarlijke momenten van Telstar. Zojuist Sam van Duin met een schot vanaf de rand van de 16. Maar ook een fraaie redding van doelman Jansink. Die dook naar de hoek toe. En daaraan merk je toch wel dat Telstar op zoek is naar die openingstreffer in deze wedstrijd. En het zou zo helpen om zich uiteindelijk te handhaven in de Eredivisie. Ook gezien die stand bij Excelsior Volendam kan Telstar gewoon ontzettend goede zaken doen. Maar ze hebben het gewoon moeilijk vandaag. En dan niet eens zozeer met Heracles, maar ook vooral met zichzelf. Want het is slordig aan alle kanten. Het levert veel ballen in. En de wedstrijd is langzaamaan ook vervelend aan het worden. Met veel duels. Veel gepraat met de scheidsrechter. Die niet voor een hele makkelijke klus is komen te staan om een Serdar Gözebüyük te vervangen. En dan ineens in een vervelende wedstrijd terecht gekomen is. Als het spel een tijdje stil ligt. Die doelman, of de doeltrap van Koeman nog altijd niet genomen is. En er wat wissels klaarstaan bij Telstar. Ik zie Kaitian klaarstaan. Die zal zo binnen de lijnen gaan komen. Telstar dat overigens al één keer gewisseld heeft in de rust. Jochem Ritmeester van de Kamp binnen de lijnen gekomen voor Cedric Hateboer. Maar zoals gezegd, het is een vervelende wedstrijd. Telstar Heracles na 65 minuten voetballen nog geen doelpunten. Al is het wel zo dat Telstar het meeste aanspraak maakt op die openingstreffer.
3: Doelpunt.
0: Er is een doelpunt gemaakt. Maar als iemand zegt dat er een doelpunt is gemaakt, Menno. Dan is het Menno Schilder bij Ajax tegen FC Utrecht.
3: Daar
1: Dani de Wit zet het uitvak in vuur en vlam. Utrecht op 0-1, 80 minuten. En de ploeg uit de Domstad dompelt Ajax in rouw. De bal wordt na de hoekschop van El Karouani bij de tweede paal gebracht door Zegiel een stipje. En Dani de Wit, die viert dat feestje daar bij het uitvak, die knikt de bal achter Maarten Paas. En nu heeft Ajax echt een hele, hele zware middag te pakken. Want met een 4-0 voorsprong van FC Twente is het uiteindelijk zo dat het voor Ajax nu virtueel plek 5 is. Westerlund, die is degene die de bal dan binnen tikt. Of is het Dani de Wit? Ze stonden daar allebei. Nou, in ieder geval, Utrecht staat op een 1-0 voorsprong. Ja, Ajax riep het ook een beetje over zichzelf af. Het is inderdaad Westerlund en niet Dani de Wit die de bal binnenkopt. Geen treffer dus van de oude Ajax ziet, maar Westerlund wel op het scorebord. En wat gaat dit dan voor Ajax worden? Precies een jaar geleden ging het op deze zondag hopeloos mis. Toen Ajax kampioen dacht te worden tegen NEC. Maar toen buigde PSV een 2-0 achterstand om tegen Feyenoord. En nu ging Ajax met 3-0 onderuit tegen NEC later in de eigen Johan Cruijff Arena. En nu na 80 minuten is daar de kopbal van Westerlund. En heeft Ajax met nog 8 minuten de blik op het scorebord gericht. En ziet het dat het nog altijd niet gescoord heeft. En Utrecht wel 0-1.
0: Kijken we eventjes naar de tussenstanden op de andere velden. Bij FC Groningen NEC heeft Nijasmic de aansluitingstreffer gemaakt voor de Nijmegenaren. Daar staat het 2-1. Dat is ook niet al te gunstig nog voor Ajax. Twente Sparta, dat hoorde je Menno al zeggen, daar is het 4-0 geworden. Doelpunt van Daan Rots. Dus Twente werkt ook lekker aan het doelsaldo. Fortuna Sittard PEC Zwolle, daar heeft Reiziger de eretreffer voor de Zwollenaren gemaakt. 3-1, daar staat verder eigenlijk niets meer op het spel. Bij Go Ahead Eagles tegen PSV, daar is het 1-3 geworden. Doelpunt die daar gemaakt is weer van Perisic. En bij NAC Heerenveen zag ik in mijn ooghoek dat het 1-1 is geworden. Maar de VAR was nog naar iets aan het kijken. Dus daar kom ik zo dan nog wel eventjes op terug. En bij Feyenoord AZ ook 1-1. Ja, Martijn, Feyenoord supporters is niet helemaal tevreden. Nee, ja. Uitvak AZ?
3: Nou ja, ook wel wat timide. Ja, dat valt allemaal iets op. Wat mij vooral wel opviel is dat het U, zoals ze dat dan... Ik kan het niet helemaal goed uitspreken, maar zoals dat dan klinkt... hier ook door het stadion klonk op het moment dat FC Utrecht de 0-1 maakte tegen Ajax. Dus die Feyenoorders leven hier maar al te graag mee met het...
0: Beetje ongelach.
3: Met het leed wat Ajax vandaag om zijn oren krijgt. Ik vind het vooral wel heel erg leuk dat AZ hier vandaag er nog wel een wedstrijd van gemaakt heeft. Of nog steeds van maakt. Het is, wat moeten we nog spelen? Een minuut of 10 is wat op onthoud geweest. Het is gewoon al een strijd geworden. Net viel bij Feyenoord ook Targalin op de grond met kramp. Nou, dat toont wel aan wat de intentie hier is. Maar ik hoor dat er bij iemand anders een doelpunt is gevallen.
0: Ja, dat is in de Johan Cruijff Arena bij Menno Schilder.
1: Ja, de grote redder van Ajax, Wout Weghorst. 1-1, een paar minuten nadat Westerlund Utrecht op een 1-0 voorsprong zette, tikt Wout Weghorst op een meter of 8 de bal in de verhoek. En dat is toch wel een hele knappe goal hoor van de invaller. Hij ook weer terug. Vorige week was hij ziek. En nu zet hij Ajax naast FC Utrecht. 7 minuten nog, 1-1.
0: Gaan wij weer terug naar de Kuip. Want Martijn was aan het vertellen dat AZ er echt nog wel een wedstrijd van maakt daar tegen Feyenoord. En ja, misschien nog wel de 2-1 wil maken.
3: Ja, nu net een vrije trap. Oh, vrije trap. Randje 16. Koopmeiners mochten nemen. En die bal gaat fraai richting de rechte kruising hoor. Welleroyter moet zich helemaal strekken om die bal over het doel te tikken. Maar nou ja, dan moeten we weer naar een andere verslag hebben. Want er valt weer ergens een doelpunt.
0: Ja, maar nu moeten we weer naar Schoneberg. Telstar tegen Heracles. Bom gebroken, Stefan.
1: Het is 1-0 voor Telstar. In eerste instantie een hoekschop en een kopbal tegen de lat. En in tweede instantie wordt die bal binnengeschoten. En dan is de gevierde man, denk ik, Guus Overhaus met de openingstreffer voor Telstar.
0: Dat is wel bijzonder lekker, want Telstar kan die 3 punten heel goed gebruiken. Daar moet ze overigens nog wel iets langer spelen, omdat die wedstrijd stil heeft gelegen vanwege het uitvallen van scheidsrechter Serdar Gözebüyük. Nou, 3 keer scheepsrecht. We gaan het nog een keer proberen met Martijn Kramer, zo vlak voor het nieuws van 6:30. Martijn, jij was dus aan het vertellen dat AZ er echt wel een wedstrijd van probeert te maken.
3: Ja, en ook net weer heel dicht bij de voorsprong was door die vrije trap. Werd dus overgetikt door Welleroyter, de doelman van Feyenoord. Dat betekent dat het nu een corner is. Meerdink net ingevallen. Kan die al dan misschien meteen iets bij deze corner? Nee, wordt verdedigd door Valente. En in de rebound is het Penetra die hem heel, heel, heel hoog overschiet. Dus die 1-2 zal er niet vallen. Maar het is toch mooi om te zien dat AZ de intrinsieke motivatie toch kan opbrengen in zo'n wedstrijd om er echt nog wat van te maken. En zo hoog mogelijk in die competitie te eindigen. Maar goed, voorlopig, het zal een minuut of kleine 10 minuten hier nog zijn. Voorlopig nog 1-1.
4: Ik ben Jelle uit Diewedie.
5: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
0: In Horen is het 12 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 10 mei. Brand in een woning aan de Opdammerdijk in Opdam heeft vanmiddag grote schade veroorzaakt in een huis. Het vuur ontstond vermoedelijk boven in de woning. Bewoners konden op tijd naar buiten komen en raakten niet gewond. De brandweer schaalde snel op om het vuur onder controle te krijgen. Het wordt nageblust en de Opdammerdijk is ter hoogte van de woning afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Een woningeigenaar in het centrum van Amsterdam moet een dakterras en buitentrap weghalen. Anders volgt een dwangsom van 10.000 euro. De rechter gaf de gemeente deze week gelijk. De zaak is opmerkelijk omdat de eigenaar verwees naar een bouwvergunning uit 1896... waarop het woord plat staat. Volgens hem wees dat op een dakterras, maar de gemeente en de rechter zien dat als een plat dak. Ook weegt volgens de rechter mee dat het terras op luchtfoto's voor het eerst sinds 2012 te zien is. Het dakterras moet voor 17 juni volgend jaar zijn verwijderd. We gaan even kort naar Velsen-Zuid, want daar is weer gescoord. Stefan Brandhorst.
2: Telstar beslist de wedstrijd in een mum van tijd tegen Heracles. De 2-0. Het is Tyrese Noslin die komt inglijden bij de tweede paal. Na goed doorzettend werk van Patrick Brouwer. En zo loopt Telstar weg bij Heracles. En doet het uitstekende zaken om zich volgend seizoen ook in de Eredivisie te blijven voetballen. Het is feest op Sportpark Schoneberg. De sjaaltjes vliegen in het rond. Want Telstar staat met 2-0 voor tegen Heracles.
0: Fans van Harry Styles doen dit weekend vrijwilligerswerk voor het Leger des Heils in ruil voor een concertkaartje. Zo'n 200 fans helpen onder meer met koken, maaltijden uitdelen en activiteiten organiseren. Het initiatief komt van een Brits platform waarbij artiesten fans stimuleren om iets maatschappelijks te doen in de stad waar zij optreden. Harry Styles begint komende zaterdag aan een reeks concerten in de Johan Cruijff Arena. En een broedend ijsvogelpaar in de Hortus Alkmaar trekt veel bekijks. Dagelijks komen vogelliefhebbers en fotografen naar de speciale vogelhut om de dieren te spotten. En ook online wordt massaal meegekeken. Nest is sinds april al meer dan 11.000 keer bekeken via een livestream. Vogelliefhebber Peter den Dikke uit Zandpoort is één van hem, maar komt ook speciaal naar Alkmaar om de vogels te bekijken.
7: En je wil steeds meer. Ik heb hem al een paar keer elders gefotografeerd, maar dan alleen. Een keertje twee mannetje en vrouwtje gezien, want ook elkaar maar niet bij me, dus dat was jammer. En ik heb hem op een tak, maar je wil hem nu ook dat hij het water induikt of dat hij jongen heeft.
0: De ijsvogels zijn nu zo populair dat mensen vanuit Friesland naar Alkmaar komen om het liefdespaar met eigen ogen te bekijken. En anders kan dat dus via de livestream van Hortus Alkmaar. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. En voor het weer gaan we naar Jan Visser. Goedemiddag.
8: Goedemiddag Edward. We hielden het vandaag overdag droog met geregeld zon, ook al wat bewolking. En in deze situatie komt vanavond weinig verandering. Blijft wel droog met bewolking, maar het koelt ook wel af. De temperatuur is inmiddels onderweg naar een graad of 11 tot 12, duidelijk zakkend. En er staat langs de kust en op het IJsselmeer een vrij krachtige wind uit het noorden. Doet een beetje frisjes aan de komende uren. Nou, dan morgen overdag, dan is er eerst nog zon. Later neemt de bewolking toe en er kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt niet warmer morgen dan 11 tot 12 graden. En zeker in de middag en avond staat er behoorlijk wat wind uit het noorden tot noordwesten. Boven land is de wind dan matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5 aan de kust en op het IJsselmeer. Zelfs, zeker tijdens de avond, krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Dinsdag is het wat droger. Woensdag en donderdag komen er buien. En is het aanhoudend aan de koele kant.
0: Het is spannend in de Eredivisie. Zojuist dacht NEC gelijk te maken. Maar de gelijkmaker tegen FC Groningen van Eunal werd afgekeurd. PSV is op 4-1 gekomen in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En Wout Weghorst hielp Ajax voorlopig weer naast FC Utrecht. Hoe lang nog, Menno?
9: Ja, de extra tijd gaat zo dadelijk in. We kijken allemaal naar de vierde man. 5 minuten, maar Utrecht is eruit met veel spelers aan de linkerkant. Zegiel, Zegiel de 16 in. Als hij nu het overzicht bewaart, dan kan Utrecht een grote kans krijgen. Via bijvoorbeeld Vesterlund. Of Bleek is ook ingevallen, maar het schot wordt geblokt. Grote druk ineens in de 16 van Ajax, die zelf ook een grote kans via Bonida hebben gehad. Ajax ruimt op, 5 minuten extra. Het is nog altijd 1-1.
0: Telstar is in veilige haven, zo lijkt het tegen Heracles, Stefan.
2: Ja, zo lijkt het zeker. Want Telstar dat staat met 2-0 voor. Nog een kwartier te gaan, dat wel. We zijn later begonnen omdat de scheidsrechter vervangen moest worden vanwege een blessure. Maar Telstar heeft de touwtjes stevig in handen, hoor. Maakt meer aanspraak op de 3-0 dan dat Heracles wat dichterbij komt. Het ziet er goed uit wat de ploeg van Anthony Correa laat zien. En binnen mum van tijd is het ook op 2-0 voorsprong gekomen. Het was eerst Guus Offerhaus. In eerste instantie werd een bal op de lat gekopt. En hij in tweede instantie die hem binnenwerkte en de 2-0 volgde al gauw. Na goed doorzettend werk van Patrick Brouwer gleed Tyrese Noslin en bij de tweede paal binnen. Daardoor staat Telstar 2-0 voor met nog een klein kwartiertje te spelen.
0: Excelsior Volendam, daar zijn ze bijna klaar. En daar is het 1-1, Frank.
1: Ja, en dat betekent feest hier in Kralingen. Want met deze tussenstand, we hebben nog 20 seconden te spelen, is Excelsior definitief zeker van lijfsbehoud. Kunnen niet meer afzakken naar die 16e plaats. Maar we gaan nog even naar de andere velden, want er is weer gescoord.
0: Stefan Brandhorst, Telstar heeft weer gescoord.
2: Telstar op 3-0. Het is Jeff Aardeveld die opduikt bij de tweede paal. Een goede voorzet daar neergelegd. En het is toch ongelooflijk, die linker wingback van Telstar. Jeff Aardeveld met alweer zijn 6e doelpunt van het seizoen. En daarmee schiet hij, kopt hij beter gezegd, Telstar naar 3-0 tegen Heracles.
0: Gaan wij weer terug naar Woudestein. Excelsior Volendam, daar is het gelijk. Maar ja, dan blijft het verschil tussen Excelsior en Volendam 3 punten. Frank?
1: Ja, maar doordat Telstar op 34 staat en Excelsior op 35... kan Excelsior natuurlijk niet meer onder Telstar komen of een Volendam. Dus de stadionspeaker die scandeert net keihard dat Excelsior behouden is voor de eredivisie. Kortom, wat zich hier de laatste 10 minuten tentoonstelde was een balletje achterin rondspelen bij Excelsior. Volendam die liet het mooi gaan. Die dachten van nou, wij maken het volgende week dan maar thuis af. Dan moet er gewonnen worden van Telstar. En dat zou betekenen dat het alsnog treurnis is bij Telstar. Maar zoals het er nu uitziet, het is een gekke gewaarwording. Volendam die gooide de laatste 10 minuten met de pet naar. Die wisten wel hoe laat het was. Excelsior wilde niet meer aanvallen. Die heeft dus genoeg hier aan een punt. En zo is er geen trieste aftocht bij Volendam. Ze gaan het uitvak bedanken. De meegereisde fans van Volendam applaudisseren ook voor hun spelers. Maar toch wel teleurstellend hoe Volendam deze laatste 10 minuten, of eigenlijk deze tweede helft, heeft gepresteerd. Want de echte wil om te winnen, die zat er niet meer in. En daarom is het hier na een zeer matige, karige tweede helft, waar er amper gevoetbald werd, uiteindelijk 1-1 geëindigd tussen Excelsior en Volendam.
0: Dan zijn we natuurlijk benieuwd hoe het in de arena is bij Ajax Utrecht, Menno.
9: De arena kolkt, de arena swingt. Het is 1-1 in de extra tijd. Ajax heeft een doelpunt nodig. Klaassen. Oeh, dat scheelt heel weinig. Bijna 2-1 nog in de extra tijd. Ajax verdient op basis van de laatste 10 minuten zeker de voorsprong. Krijgt daar ook wel de kansen voor. Bonida, een andere invaller, die had het toch ook wel kunnen doen tegenover Barkas toen hij in de 16 werd gestoken. Maar hij struikelde over de keeper heen en uiteindelijk geen doelpunt. Barkas neemt alle tijd met deze uittrap. We gaan 6 minuten door in plaats van 5. En we zitten nu inmiddels op precies 94 minuten. Nog altijd zeer spannend 1-1.
0: En Feyenoord tegen AZ, zie ik op mijn scherm, is afgelopen. Ja, Martijn?
3: Het zit er hierop. Feyenoord heeft volgens mij, als ik de stand bij de uitslagen bij de andere velden in de gaten heb gehouden, hebben zij de tweede plek definitief bemachtigd. Er werd hier ook massaal gejuicht door de supporters na deze 1-1 en na het affluiten. Dus ik denk dat wel goed zit. Er is hier niet heel erg veel meer gebeurd. Eén opvallend dingetje. 30 seconden voor tijd vond de trainer Leroy Echtold het nog nodig om Mijnans eraf te halen en Kovac erin te brengen. Nou, die heeft uiteindelijk helaas voor hem geen bal meer geraakt. Na 3 minuten blessuretijd werd er afgefloten en eindigt het in 1-1. En is het toch wel weer een vermakelijke editie geworden, hoor, van Feyenoord AZ. Die vorige editie in Alkmaar, die 3-3 was natuurlijk natuurlijk ook al fantastisch om
0: daar kon je er ook reden.
3: Eigenlijk niet, maar ja, als er dan niks meer op het spel staat, we hebben het al een paar keer gezegd, dan vind ik dat AZ uiteindelijk toch nog heel wat van gemaakt heeft.
0: Nou, het is natuurlijk nog wel even afhankelijk van de eindstand bij FC Groningen en EC. Ik heb nog niet de definitieve bevestiging dat die klaar is. Daar zitten ze in de 95ste minuut en daar staat het 2-1. En blijft die stand staan, dan is Feyenoord inderdaad definitief tweede. En AZ blijft vooralsnog zesde, maar dat hangt ook weer af van NAC Heerenveen. Hoewel bij NAC Heerenveen, daar staat het 2-0 inmiddels. Die wedstrijd heeft stilgelegen, maar daar heeft Kemper ook de tweede gemaakt voor de Bredanaars. Ajax dan. Ajax tegen Utrecht. Ajax knokt tegen beter weten in en hoopt de play-offs in Volendam te ontlopen. Maar het lijkt toch echt die kant op te gaan, Menno.
9: Ja, het is 1-2. Utrecht maakt in de 96ste minuut de 1-2. En is het dan oud-Ajax-ziet Mike van der Hoorn. Die kopt de bal in de verre hoek. En ze werden 10 minuten terug al gek bij FC Utrecht in het uitvak. Maar nu springen ze helemaal van links naar rechts, van boven naar onder. Ajax-Utrecht 1-2. 95 minuten en 47 seconden. En Mike van der Hoorn, die nauwelijks aanvallend iets bewerkstelligd heeft. Logisch, want het is een verdediger. Maar hij gaat altijd mee bij vrije trappen. Hij gaat altijd mee bij corners. En hij staat altijd klaar om die bal binnen te koppen. Maarten Paas is geslagen. Mike van der Hoorn viert het ingetogen. Want hij is natuurlijk een oud speler hier in Amsterdam. En hij weet hoeveel pijn hij Ajax op dit moment doet. Oeh, nu komen die play-offs in het Krasstadion. Die Ajax zo graag wil vermijden. Echt heel erg dichtbij hoor. 1-2. We gaan natuurlijk nog heel even door. Want we hebben dat juichmoment gehad. We hebben de wissel gehad. En de bal is in de 16 bij Utrecht. Iedereen bij Ajax. Inclusief Klaassen. Komt er nog een vrije trap? Nee, het is klaar. Het is afgelopen. Een fluitconcert van heb ik jou daar. Want Ajax slaat een gigantische flater in de eigen Johan Cruijff Arena. Door met 2-1 van FC Utrecht te verliezen. Dat absoluut geen goede wedstrijd heeft gespeeld. In de tweede helft zich ietsje meer met het spel ging bemoeien. En dat is voldoende via 2 kopdoelpunten om 3 punten mee te nemen uit Amsterdam. En voor Ajax volgende week op bezoek bij Heerenveen wordt het echt een hele zware kluif om die play-offs te ontlopen.
0: Zei Menno Schilder in de Johan Cruijff Arena. Reacties na afloop van de wedstrijden Ajax, Utrecht, Excelsior, Volendam en Feyenoord AZ vind je natuurlijk straks op onze site nasport.nl en in de app. Ga daarvoor naar het liveblog. En bij Telstar, die wedstrijd blijven we uiteraard ook nog volgen. Daar gaan ze nog eventjes door. Daar staat het 3-0 tegen Heracles Almelo.

0: What is Love van Hathaway om 7:15. Wat een ontknoping in de Eredivisie, jongens. Want ook de andere wedstrijden zijn grotendeels klaar. Wat zeg ik? Groningen tegen NEC is in 2-1 geëindigd. Daardoor is Feyenoord inderdaad definitief tweede. Twente haalt uit tegen Sparta Rotterdam 4-0. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle wordt uiteindelijk nog 3-2. Go Eagles PSV 1-4. En NAC Breda tegen Heerenveen. Daar is het 2-0, maar die wedstrijd ligt weer stil. Ja, je staat er niet van te kijken. Want in Breda weten ze dat het gedaan is na vandaag. Zo mogen we aannemen. Want Telstar gaat winnen van Heracles, Stefan.
1: Ja, dat kunnen we wel zeggen. Ja, die staan 3-0 voor. Nog iets meer dan 4 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Telstar dat voetbalt gewoon prima. Die tweede helft die verdienen het ook. De overwinning op Heracles. Het al gedegradeerde Heracles. Dat er nog wel een wedstrijd van probeerde te maken. Maar ze komen gewoon kwaliteit. En misschien ook wat absolute wil tekort vandaag in Velsen-Zuid. Offerhaus, Noslin en Hardeveld met de doelpunten. En dat geeft dan ook de gelegenheid om lekker door te wisselen aan de kant van Telstar. Want Correa heeft al 5 wissels gebruikt. Wel 1 opmerkelijke ertussen. Jochem Ritmeester van de Kamp. Die kwam in de rust binnen de lijnen, maar die is er alweer vanaf. Want die raakte geblesseerd. Hij vervangen door Niels Rossen, die niet helemaal okselfris was voor dit duel. Maar toch nog wat minuten maakt. En daardoor hij weer binnen de lijnen bij Telstar. Dat de wedstrijd vrolijk uitvoetbalt tegen Heracles. Want die 3 punten, die zijn binnen. En daardoor doet Telstar wat het moet doen in die strijd tegen degradatie. En daardoor is lijfsbehoud toch echt wel een hele grote kans dat Telstar dat binnen gaat slepen. Want ze willen nog wel even hoor met Kajet Jan binnen de lijnen. Die zet nog een actie in. Maar die wordt dan uiteindelijk gestopt. 86 minuten gespeeld. Ja, sorry. Ik heb het een beetje koud inmiddels hier. Ja, het is hartstikke koud hier.
0: Blijft natuurlijk wel link volgende week nog. Hè? Want Telstar verliezen van Volendam. Dan ga je alsnog de play-offs in.
1: Ja, dat is het enige te maken met die uitslagen op de andere velden.
0: Ja, ja. Nou ja, ja,
1: Telstar heeft gedaan wat het moest doen.
0: Ja. Maar goed, dit is alvast binnen. En directe degradatie is in elk geval afgewend. En dat is al een kampioenschap op zich. Ik las in de krant trouwens dat Correa als Telstar zich handhaaft wel iets ziet in een handhavingsfeest op plein 45. Dus een oproep aan de gemeente Velsen.
1: Ja, nou ja, sterker nog om daarop in te haken. Ze gaan volgende week die wedstrijd hier ook kijken in het stadion. Ja. Telstar speelt natuurlijk uit tegen Volendam. Dus er komen schermen voor die oosttribune te staan. En het idee is eigenlijk ook om die spelers dan zo snel mogelijk deze kant op te laten komen. Dat als Telstar zich heeft gehandhaafd. Oh, okay. Om dat dus ook echt te gaan vieren
0: in het stadion. Te huldigen als het ware. Ja,
1: ja. En het zou ook wel des Telstar zijn. Hè? Gewoon een handhavingsfeest.
0: Een handhavingsfeest. Een primeur in het Nederlandse betaalde voetbal. Nou, Stefan, als je nog wat hebt, dan meld je maar weer. Wij gaan ondertussen even een uitstapje maken naar waterpolo. Want de waterpolomannen van ZV De Ham, die leefden in een titeldroom. In de halve finale speelden ze tegen ZV De Zaan, een Zaans onderonsje. Maar het team ging, kopje onder tegen De Zaan. Het werd 18-9 voor ZV De Zaan, nadat die eerder ook al met 21-16 op vrijdag hadden gewonnen. Voor De Ham was het de eerste keer sinds 2019 dat ze de play-offs haalden. Aan de telefoon is Floris van het Veer, aanvoerder van De Ham. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ja, is de teleurstelling een beetje weggeslikt inmiddels?
2: Nou, dat gaat niet over één dag.
0: Nee.
2: Maar het is wel het gevoel van trots. Dat begint wel iets meer nu binnen te komen.
0: Ja. Ja, want die play-offs van 2019, dat is 7 jaar geleden. En nu kom je toch alweer zover. Ja, en De Zaan is niet de minste, hè, waar je door wordt uitgeschakeld.
2: Nee, die draaien nu al jarenlang mee in de top. En we hebben dit seizoen al een keer tegen ze weten te stunten door te winnen. Als enige club hebben we van ze weten te winnen. En dan hoop je toch dat je dat ook een keer kan doen dan in de halve finale.
0: Ja, maar ja, je noemt het niet voor niets stunten. Dus dat was ook echt een stunt van je welste geweest als je ze over die best of 3 had uitgeschakeld, hè?
2: Ja, dat zou inderdaad stunten zijn. Het geloof was er echt wel na vrijdagavond. Want we speelden een goede wedstrijd. Je maakt 16 doelpunten. En dat is in principe genoeg om te winnen. Maar ja, je krijgt er 21 om je oren. En dat is gewoon veel te veel.
0: Ja, maar vrijdag maken jullie de 16. Gisteren dan uiteindelijk maar 9 en De Zaan het dubbele. Was gisteren het verschil zoveel groter?
2: Nou, we gingen eigenlijk heel erg gelijk op. De eerste 2 periodes van de wedstrijd. En in de derde periode kreeg De Zaan een UMV 4. Dus rode kaart met 4 minuten een man minder spelen. En dat zou eigenlijk enorm in ons voordeel moeten zijn, want je speelt gewoon 4 minuten met een man meer. En vanaf dat moment waren we eigenlijk helemaal de weg kwijt.
0: Oké, en daar heb je geen verklaring voor?
2: Nee, het is alsof de Zaan daar zelf vleugels van kreeg. En nog meer energie daarvan van kregen. En wij wisten gewoon niet wat we met de situatie aan moesten. Ja, je weet het al wat je moet doen, maar het lukt allemaal niet.
0: En heb je daar, we hebben een nachtje over geslapen en misschien met de coach nog over gehad. Kun je daar dan de vinger achter krijgen waar dat dan in zat?
2: Nou, dat heeft denk ik ook met een beetje volwassenheid te maken. Zoals je weet, 2019 hebben we dan inderdaad voor het laatste play-offs gehad. Dus wij spelen niet veel van dit soort wedstrijden. En nou hebben we natuurlijk wel een aantal ervaren spelers, zoals Jesse Koopman, ikzelf. Die dan misschien hier wat meer de leiding in zouden moeten pakken. Maar de Zaan die heeft dit soort wedstrijden gewoon veel meer gespeeld. Dus ja. Ze weten wel beter hoe ze met zulke situaties om moeten gaan.
0: Ja. Kun je al met al wel trots zijn als je het allemaal een beetje laat bezinken en zegt van nou ja, oké, we hebben het toch uiteindelijk wel geweldig gepresteerd?
2: Ja, als je terugblikt op het afgelopen seizoen en je haalt gewoon de halve finales van de play-offs, dat je bij de top 4 van Nederland zit, dan ben je wel trots. Ja,
0: het smaakt naar meer ongetwijfeld. Voor volgend seizoen
2: bedoel ik. Smaakt naar meer.
0: Ja.
2: Ja, het is nu zaak aan ons om gewoon de ploeg goed bij elkaar te houden. We hebben echt een waanzinnig leuke ploeg ook, die echt voor elkaar door het vuur wil gaan.
0: Lukt dat?
2: Ja, dat lukt. Ik denk dat dat lukt. We doen aardig ons best. We hebben een hoop toezeggingen al, maar nog niet van iedereen. Dus ik hoop echt dat iedereen bij elkaar blijft en dat we hiermee verder kunnen bouwen.
0: Slotvraag, Floris. De Zaan dus naar de finale. Daar spelen ze tegen Donk, dat de UZSC uitschakelde uit Utrecht. De Zaan toch weer de favoriet voor de landstitel? Of Donk?
2: In de basis is de Zaan de favoriet. Die zijn nog niet voor niets eerste geworden in de reguliere competitie. Maar door de rode kaart die er is gevallen tijdens onze wedstrijd, missen zij echt wel een hele belangrijke speler, topscorer van de Eredivisie.
0: Okay.
2: Dat kan wel een verschil maken.
0: Oké, nou dat gaan we zien. Dankjewel voor je tijd, Floris van het Veer.
2: Geen
0: aanvoerder
2: dank.
0: Van de waterpolomannen van de Hamse werden in de halve finales van de play-offs uitgeschakeld. Gaan wij aan het einde van deze uitzending heel snel weer terug naar Schoonenberg. Want Telstar tegen Heracles. Ik hoor geapplaudisseer. Het stond en staat volgens mij nog steeds 3-0. En het is groot feest daar, hè?
1: Nou, groot feest nog niet, maar het publiek is wel enthousiast met dat Telstar met 3-0 gaat winnen van Heracles. En dat ze nog zijn getrakteerd op een aardige tweede helft. De eerste helft die was niet al te best en daar was de spanning toch ook wel voelbaar. Het is uiteindelijk eindgoed al goed voor de Velsenaren. Terwijl Heracles met 10 man de wedstrijd is geëindigd. Een rode kaart van Gilst en de scheidsrechter. Scheidsrechter Kuipers, die de geblesseerde Serdar Kuzubuyuk heeft vervangen, heeft afgefloten voor deze wedstrijd. Telstar win met 3-0 door doelpunten van Offerhaus, Noslin en Hardenveld. Daardoor komt het op 34 punten in de Eredivisie. En gaat het volgende week in de Vissersderby tegen Volendam strijden voor lijfsbehoud. En dat wordt natuurlijk een super, super spannende Vissersderby. Want één van die twee ploegen zal uiteindelijk genoegen moeten nemen met plek 16. Maar vooralsnog is Telstar veilig.
0: En het goede nieuws is dat in ieder geval geen van de Noord-Hollandse ploegen direct degradeert. Want Heracles was natuurlijk al bekend als degradant. En NAC Breda gaat daarbij komen. Want ondanks dat NAC met 2-0 voorstaat tegen Heerenveen en die wedstrijd is dus onderbroken, kan NAC Breda niet meer op die 16e plaats eindigen. Dat is een play-off ticket. Volgende week dus inderdaad Volendam tegen Telstar. Morgen is een uitzending van NA Sport. Die komt vanuit Nibbikswoud. En dan gaan we nog even terugblikken op die handbalfinale bij de vrouwen tussen VOC en SEW, gewonnen door de ploeg uit Amsterdam-Noord. Onze camera stond gericht op de afscheidnemende coach van VOC, Ellie Anne de Boer. Zeker een reportage die de moeite waard is om te gaan bekijken. Je ziet de highlights van de mannenwedstrijd in de Super Handball League in de halve finale tussen Aalsmeer en Bocholt. En we kijken vooruit op die vissersderby tussen Volendam en Telstar. Want we wisten het eigenlijk al. Dat wordt een cruciaal duel op de laatste speeldag. En aan de hand van een aantal stellingen zetten we de beide Noord-Hollandse ploegen tegenover elkaar. Dat is morgen te zien op televisie vanaf 16:50, daarna in de herhaling. Uiteraard kun je via de website en de app nog in het liveblog de reacties vinden op alle wedstrijden die vandaag zijn gespeeld. Ajax verloor met 2-1 van FC Utrecht. Excelsior Volendam eindigde in 1-1. Feyenoord AZ, dat werd ook 1-1. En Telstar tegen Heracles is dus zojuist afgelopen. Dat werd 3-0. Nou, dan zijn we er doorheen. Mijn blaadje is leeg. Omar Ketelaar, hoeveel platen hebben we nou gedraaid? Een plaatje of 5, hè? Maar...
3: Ja, max, max.
0: We hadden geen tijd, hè?
3: Ja, het was gewoon te spannend.
0: Maar goed, meer muziek is er natuurlijk na het nieuws van 7 uur. Dan gaat de NH Muziekmix lekker draaien. Dus laat je radio lekker aanstaan. Milton tikt nog even rustig door voor het liveblog. En dan zeg ik, volgende week zet op tijd je radio aan. Want dan zijn er om 2 uur.
4: Ik moet zo warm mijn wekker zetten volgende week zondag.
0: Nou, zo erg is het ook niet.
4: Nou, ja.
0: Maar dat wordt wel spannend natuurlijk volgende week. Met Telstar natuurlijk als favoriet. Want die beginnen met een voorsprong van 2 punten aan die vissersderby tegen Volendam. Dat betekent dat Telstar bij een gelijkspel of een overwinning veilig is. En dat Volendam de play-offs ingaat. En Volendam de play-offs alleen kan ontlopen als zij winnen van Telstar. Dat is op zich een duidelijk scenario.
4: Ja, ik wil net zeggen, dat is toch iets makkelijker dan die 81 scenario's waar we deze uitzending mee begonnen. 2,5 uur geleden.
0: En we weten natuurlijk volgende week ook of Ajax de play-offs in moet, of dat ze toch nog over NEC heen gaan. Hè? Want dat is dan nog een redmiddel. NEC speelt tegen Go Ahead Eagles. En Ajax speelt uit tegen Heerenveen. Doelstelling van Ajax plus 19. Nou ja, goed, dat moet je allemaal maar gaan uitrekenen. Welk scenario daarvoor mogelijk is. Dat is allemaal volgende week op NH Radio, NH Sport vanaf 2 uur. Fijne moederdag toch.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ik ben Nel. En ik kom uit gezellig Zwanenburg.
16: Dit is Wim uit Amsterdam.
17: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 7 uur.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondi is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Non-stop muziek.
21: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.

0: Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Het is 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieletjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.

0: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.
8: Let's go, girls.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja. En trouwens...
1: Anne, wat dacht jij dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
2: Een spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.

0: goed.
1: Ik ben Tanja uit Omdijk.
2: Ik ben Ewout uit Hilversum.
3: Ik ben Erika uit Grotebroek.
4: Ik ben Peter uit Bussum.
5: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
6: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 2:00. Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de